0: Leveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Zo'n lekker zomersliedje op deze 5e mei. Je hoorde Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom, het is vandaag bevrijdingsdag. Ja, ik zat er vanmorgen nog even aan te denken, jongens. Dit is al mijn 59ste bevrijdingsdag, hè. Ik heb al 59 keren bevrijdingsdag meegemaakt. Nou ja, de eerste 9 jaar, 10 jaar misschien wat minder bewust, maar goed. Daarna natuurlijk wel, hè. Ja, dat is best wel heftig, hè, als je dat zo ziet. Gisteravond ook de herdenking weer in Amsterdam, bij de Dam. Op diverse plekken werd de oorlog herdacht. 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, de Dam, het monument was even beklad, maar is op tijd weer schoongemaakt. Hè. Activisten hadden er wat teksten op geschreven. Hadden het wat beklad met graffiti. Ja, het was ook nog moeilijk om schoon te maken, want het was van dat speciale steen natuurlijk. Hè. Dus dat zoog een beetje die verf op. Maar ja, het is uiteindelijk weer gelukt, hè. Ja. Ja, er zijn gisteravond ook wel demonstranten opgepakt. We hebben er niks van gemerkt tijdens de herdenking. We hoorden wel op de achtergrond af en toe een beetje gegil en geroep. Maar goed, het werd gelijk afgehandeld door de politie. Mensen werden weggevoerd die lawaai wilden maken of er een beetje verdacht uitzagen. Want ja, nou was het trouwens ook voor iedereen toegankelijk, hè. Iedereen kon gewoon met die herdenking gaan kijken. Iedereen kon gewoon het terrein op. Dat was een paar jaar geleden ook wel even anders, hè. Moest je eerst aanmelden, registreren en dan mocht je pas naar binnen. Er waren ook veel minder mensen op de Dam, hè. Maar dit keer was het wel weer lekker vol. Het waren wel wat minder als normaal, hoor. Dat wel, ja, want normaal staat het helemaal vol en nu was dat dus niet het geval. Veel mensen hadden toch een beetje, ja, kijk, ik zie het thuis allemaal wel via de tv. Ik ga dat risico niet meer lopen, want ja, het was toch altijd, toch denk je er dan bij na, hè, van goh, zal er weer wat gebeuren? Zal er weer geroepen worden? Of we hebben toen ook de Dam schreeuwen gehad, hè, weten we nog? Iemand die heel hard zat te schreeuwen op de Dam, ja. Ja, dat was gisteravond is het gelukkig allemaal uitgebleven. En is de herdenking heeft de herdenking gewoon plaatsgevonden, hè? Ja. Ja, het bevrijdingsvuur is ook kort na middernacht ontstoken. Misschien hebben we het gisteren ook gezien, hè, in Wageningen, hè, de bevrijdingsstad. Ja, daar werd op 5 mei 1945 het bevel van aftocht gegeven van de Duitse bezetter. En dat gebeurde dus in Wageningen. Nou ja, dit jaar werd het vuur daar ontstoken door de burgemeester. En ook een Nederlandse oorlogsveteraan van 105 jaar. En Johan Geneugelijk. En de 103-jarige Britse oorlogsveteraan Robbie Hall. Ja, hij zei, de bevrijding heeft een hele hoop offers gevraagd. En dat mogen we nooit vergeten. Ja, nou ja, de rode draad voor het programma in de avond waren de ervaringen van Klaartje de Zwarte Walvis in Kamp Vught. De Joodse vrouw werd in 1943 gevangen gezet en later gedeporteerd en vermoord in Sobibor. Actrice Hanna van Vliet die kroop in de huid van de vrouw aan de hand van het dagboek dat de Zwarte Walvis schreef in Kamp Vught. Nou ja, toen het vuur ontstoken was, toen zijn er een aantal estafettelopers naar andere Nederlandse gemeentes gegaan. Zo'n 2500 lopers die hebben daaraan meegedaan. Ja, dit jaar start de viering van de bevrijding in de stad Utrecht, in de Domkerk. Daar schrijft de schrijver en tv-maker Splinter Chabot zijn 5 mei lezing voor. Vervolgens steekt hij ook nog een keer met de minister-president Jette het bevrijdingsvuur aan op het bevrijdingsfestival in Utrecht. Want daar zullen ook weer heel veel mensen naartoe gaan. En ook alle 14 bevrijdingsfestivals die zijn officieel van start gegaan, hè. Ja, om 1:20 begint het in Utrecht. En dan gaat het ook naar allemaal andere plaatsen toe, hè. Want overal waar zijn de bevrijdingsfestivals, hè. Zetelgenbosch onder andere, Utrecht, Amsterdam, Den Haag. Nou ja, overal wordt wel wat met muziek gedaan. Want gisteren hebben we herdacht en vandaag vieren we de vrijheid.

Joop de Krecht. En ik sta op wacht en ik denk aan jou. Zo'n lekker oude krijter uit, wat was het? Jaren 60, jaren 50. Heel lang geleden in elk geval. Dat is wel een feit. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, Iran zou raketten hebben afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten. Men zegt 3 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Een 4e zou in zee zijn beland. Iran heeft nog niet gereageerd op zijn beschuldigingen. In de kustplaats in het oosten van het emiraat Dubai brak er ook brand uit op een olie-industrieterrein. Een Iraanse droneaanval zou daarvan de oorzaak zijn. En de slachtoffers van het incident in Leipzig afgelopen maandag zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Dat heeft het Openbaar Ministerie gemeld in Duitsland. Het precieze aantal doden is nog niet duidelijk. Ja, afgelopen maandagmiddag, net voor 5 uur, reed een auto in op een menigte in het centrum van Leipzig. De 63-jarige vrouw en de 77-jarige man kwamen ter plaatse om het leven. De omstanders die hebben nog geprobeerd de vrouw te redden, maar dat mocht niet baten. Zeker 3 andere mensen zijn ernstig gewond geraakt en nog veel meer mensen hebben wat verwondingen opgelopen. Autoriteiten hebben ook nog geen volledig beeld van de omvang van de schade. Eerder werden zeker 22 gewonden gemeld in Leipzig. En het ministerie van Justitie, Integratie, Openbaar Vervoer en Energie heeft met nadruk gewaarschuwd tegen het illegaal gebruik van elektrische voertuigen zoals e-steps, e-bikes en e-scooters op de openbare weg op het eiland Aruba. Volgens het ministerie wordt dit gebruik niet langer getolereerd. In een officiële mededeling van 30 april zegt het ministerie dat alle voertuigen die als motorvoertuig functioneren, waaronder dus elektrisch aangedreven vervoersmiddelen, moeten voldoen aan de technische eisen. Registratieplicht onder andere en verzekeringsvoorwaarden om op de openbare weg toegelaten te worden. Ja, zonder een type goedkeuring wordt het voertuig automatisch als niet toegestaan beschouwd. Het voertuig moet officieel gekeurd worden op Aruba en toegelaten zijn voor gebruik op de openbare weg. Ja, het zijn speciale landsverordeningen op het eiland die dit in de wet hebben vastgelegd. En nieuws, een 71-jarige man uit Best heeft vorige week tijdens een wandeling in de buurt van een militair oefenterrein op de Oorschotse Heide een oefenwapen gevonden van Defensie. Het heeft het wapen ook teruggegeven aan de militaire politie. Hij zei het was wel een topstuk. Ja, Jos Willems, zo heet die man die dat gevonden heeft, die liep langs een slootje op de hei toen hij iets zwarts zag glinsteren. Hij zei, ik zag een raar voorwerp liggen en 2 zwarte dingen tussen wat blad. Ik was benieuwd wat het was, dus ik pakte het en ik voelde dat het heel zwaar was. Eenmaal uit het water was het een wapen van ruim 1 meter. Het voelde ongeveer als 13 kilo. Er zat zelfs nog een vizier op. Hij zegt, ja, ik vind van alles op de hei, maar dit was wel iets heel speciaals. Ja, hij vindt wel eens lege kogelhulzen, maar ja, als hij dat vindt, dan is het niet zo bijzonder meer, zegt hij. Maar ja, zulke soort dingen. Dan loop ik gelijk naar de wacht van het oefenterrein en lever ik het daarin. Ja, hij besloot het wapen ook mee te nemen. Ja, en verder was er ook nog een man die had een scooter gevonden. Ja, de militaire politie was net op weg om die op te halen. En toen dacht Willems van, nou weet je wat, ik geef gelijk het wapen even. Ja, ik vind het wel slordig hoor. Het was dan wel een oefenwapen, dus je kon er niet veel kwaad mee doen. Maar goed, het is eigenlijk een nep antitankwapen. Hè? Het is om mee te oefenen. Ja, dus daarom was die ook zo zwaar. Want ja, dat is ongeveer de Panzerfaust ook. Hè? Die heeft ook nog wel wat gewicht. Maar ja, dat ze dat dan vergeten zijn er op de hei. Ik vind het een beetje slordig, jongens.

Hij is weer terug, hoor, Danny Christian. Jorde, ai ai, Olga. Het is vandaag de dagtopper op deze bevrijdingsdag, 5 mei. Ja, tijdens deze bevrijdingsdag is het in het zuidoosten het minst aangenaam. In Limburg, Noord-Brabant en Gelderland is het lange tijd nat. Vooral bij de bevrijdingsfestivals in Roermond is er grote kans op regen. Ook is het fris met een temperatuur van ongeveer 14 graden. Het is nog een beetje onzeker hoe ver de regen noordwaarts trekt. Het lijkt er nu op dat het droog blijft in de Randstad. De zon komt in elk geval niet tevoorschijn. Het wordt 12 tot 15 graden. Ook waait er een matige noordoostenwind, waarbij het ook nog een keer wat frisser aanvoelt. In het noorden des lands is het wel wat... wat zonniger. Zo kan het op het festivalterrein in Groningen bijvoorbeeld eventjes doorbreken. Daar wordt het dan 14 graden ook, maar is de wind ook wel aanwezig, waardoor de gevoelstemperatuur ook wat lager ligt. Ja, we hebben een vrij langzame afkoeling. Ja, de zon gaat iets na 9 uur vanavond onder. En door de bewolking koelt het daarna nog niet zo snel af. Als de meeste festivals zijn afgelopen rond 11 uur, dan is het 10 tot 13 graden. Uiteindelijk koelt het in de nacht af naar een graad of 8. Dus het is vandaag niet echt een zonnige dag. Nee. Maar goed, we hebben het overleefd. Hè? Voor de wekker wakker, goedemorgen.

Zonneu, 24 Hours is de nieuwe plaat. En ook tevens de flitsschijf nog sowieso tot aanstaande zaterdag in Voor de Wekker Wakker. Goed, op deze dag in 1835 voor het eerst rijdt er een trein op het Europese vasteland. Sterker nog, het zijn er drie. Ze vervoeren 900 passagiers van het station Brussel-Groendreef naar station Mechelen. Ze worden voortgetrokken door drie Britse locomotieven met de namen de Bell, de Olifant en de Stevenson. Ja. En de Verenigde Staten worden getroffen door een van de grootste economische crisissen tot nu toe. In 1891, de aandelenkoersen die zakken dramatisch en 15-20% van de werknemers die verliezen hun baan in Amerika. In 7 maanden tijd worden 600 banken gesloten. En het beroemdste parfum ter wereld komt op de markt in 1921, Chanel nummer 5. Het idee ervoor kwam van modeontwerpster Coco Chanel. Ze wilde een geurtje dat bij haar creaties paste en dat geurtje moest niet ruiken naar bloemen. Een vrouw moet ruiken als een vrouw en niet als een roos, zo heeft ze ooit gezegd. Het parfum werd op de 5e dag van de 5e maand gepresenteerd. Want 5 was namelijk het geluksgetal van Coco. En de lange golfzender

0: eerste bemande ruimtevlucht uit de geschiedenis. Met zijn Mercury Redstone raket schiet hij het heelal in om 15 minuten en 28 seconden later weer op de aarde te landen. Dat gebeurde in 1961. Ja, moet je nagaan. Al die leuke feitjes van vroeger, hè? Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Mocht je ook nog wat leuks te melden hebben, dan kan dat, hè? Moet je dat eventjes doorgeven via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com.
1: La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De twee doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker.

het lievertje van de soldaten, werd ze ook wel genoemd. Hè? Vera Lynn, hè? Ja, heel veel liedjes waren in de oorlog op de geheime zenders natuurlijk van deze dame te horen. En ja, nu dus tijdens deze bevrijdingsfestivals zullen het liedje ook nog wel eens een keertje voorbij horen komen. Op de radio of zo. Ik weet niet of het op het podium ook zo is, maar ja, het blijft natuurlijk nostalgie, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze 5e mei. Ja, 5 mei jongens. Ja, er zijn 6 gifkikkers gevonden op het toilet in Schiphol. Ja, de douane heeft 6 gifkippers gevonden. Kikkers, nee geen kippers, kikkers. Gevonden in een toilet op Schiphol. De diertjes zaten in een bakje dat was gedumpt in de prullenbak. De douane denkt dat de reiziger de kikkers, die van nature in tropische landen voorkomen, naar het buitenland wilde smokkelen. Ja, de gifkikkers werden gevonden nadat een passagier aan douaniers vertelde dat hij kikkers op een van de toiletten in de vertrekhal had gezien. En ja, toen heeft hij de douane gewaarschuwd. En toen een man een kijkje ging nemen, zag hij inderdaad een blauw-zwarte kikker in de vertrekhal. Dat heeft de stadsomroep AT5 gemeld. Nou ja, toen men het nader ging onderzoeken, werden in de vuilnisbak ook nog meer kikkers gevonden. Ja, de douane denkt dat ze in Nederland zijn gekocht en dat het idee was om ze naar het buitenland te smokkelen. Waarschijnlijk werd het de smokkelaar toch te heet onder de voeten, waarna hij de kikkers in het toilet heeft achtergelaten. Ja, de beestjes zijn vlak voor de security check gedumpt in het toilet. De douaniers hebben de kikkers overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die ze naar een gespecialiseerde dierenopvang heeft gebracht. Ja, dan heb je eenmaal kikkers. Dan denk je van ja, ik moet ze dus gaan smokkelen. Maar het is toch een beetje stress. Laat ik ze maar hier achterlaten. Ja. Ja, zo worden er wel vaker bijzondere vondsten gedaan. Maar dus de eerste keer in de 18 jaar, zo vertelt een douanier, dat gebeurt. Dat de kikkers achtergelaten worden. En op deze dag in 1973, ruim 56.000 mensen bezoeken het concert van Led Zeppelin in Amerika, in Tampa. Het is het grootste aantal betalende bezoekers bij een Amerikaans popconcert. Het concert van Led Zeppelin trekt meer bezoekers dan dat van de Beatles een paar jaar eerder in New York. Daar kwamen namelijk 55.000 mensen op af. En 56.000 na een concert van Led Zeppelin, hè, in 1973.

0: weekend voor jou.
1: Langstraat FM, begin de dag.
2: Nou ja, ik ben nu 16 jaar oud. Ik was laatst 15, maar daar ben ik overheen gegroeid. En ik zit dus nog op school. Nou ja, ik zit op school. Ik volg lessen. Ja, ik volg lessen. Als Janke dacht die laptop zit en lessen volgen is, ja, dan volg ik lessen. Ja, sad but true. Nou ja, en ik had dus met mijn klasgenoten erover, over deze tijd en wat we er nou allemaal van vinden. En toen kwamen ze allemaal tot de conclusie dat ze liever in de jaren 90 puber zouden zijn. En dat vond ik wel, dat viel me wel op en ik vond het wel een mooi idee. En de jaren 90, dat er nog muziek werd gemaakt, we nog met de gulden betaalden, ik kon me daar wel in vinden. Maar ja, aan de andere kant, die mensen zijn zeg maar de millennials nu. En die hebben nu of een burn-out of zijn werkloos, dus wil je dat nou? Dat vraag ik me dan af. Kijk, in de jaren 90, ik zou het wel tof vinden om te doen, maar om in die tijd te leven. Maar ik denk dat ik na een kwartiertje toch wel echt om het wifi-wachtwoord zou vragen. Ik zou het niet heel lang volhouden. Nee, maar ik denk ook niet dat de jaren 90 zo ongelooflijk gaaf was. Ik denk dat deze tijd super kut is, dat denk ik. Ja, het verlangen van een andere tijd is echt iets van deze tijd. Volgens mij was er geen enkele Romein die zei, ja, nou, leuk en aardig dat ondergronds begraven worden, maar zo'n hunebed heeft ook wel wat. Dat komt niet voor. Dat komt niet voor. Nee. Nee, dat heb je niet voor het kiezen. En dit is natuurlijk ook echt een kuttijd. Het is echt een kut. Dit is een tijd waar je met nul talent miljonair kan worden. En dan richt ik me even tot de influencers onder ons. Hè? ja, influencers, daar heb ik echt een hekel aan. Dat is ongetalenteerde mensen die niks. Vooral de vrouwelijke influencers. Ja, vrouwelijke influencers zijn een beetje zoals de zee. Het is nutteloos om naar te kijken en het bestaat voor 70% uit plastic. Dat is het. Niks toe te voegen. Ik snap gewoon niet hoe je daar fan van kan zijn. Dat, ja, die mensen hebben waarschijnlijk ook niks te doen. Net zoals ik. Ja, en dan ga je maar een beetje vervelen. Dan ga je, als je niks te doen hebt. Ja, niemand hier heeft iets te doen. Ik ben heus niet de enige. Volgens mij heeft niemand hier iets te doen. Ja, de cameramensen niet. Mensen daar niet. Ja, een festival organiseren. Maar ja, wat is nou het beste om te doen als je in lockdown zit? De vrijheid vieren natuurlijk. Nee, ik doe nu wel cynisch, maar ik meen het echt. De vrijheid vieren is echt, nee, maar even serieus, is echt heel erg belangrijk. Als ik aan de vrijheid denk, dan denk ik altijd aan Martin Luther King. Of als je zijn naam naar het Nederlands vertaalt, Martijn Koning. Ja, die lijken ook wel een beetje op elkaar, hè. Ze hadden allebei een speech met veel impact. En voor de ene zorgt dat voor heel veel roem en de andere werkloosheid. Het verschil moet er wezen. Nou, dames en heren, heel erg fijn dat ik de vrijheid had om even te praten. En ik wens u nog een hele fijne avond. Dag, dag.
0: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schavemoer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hoge Vaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

0: tijd. We moeten elkaar zien. Even die maskers af en elkaar zien. En ik ben altijd geweest van als je ergens voor staat, dan moet je je nek uitsteken. Maar of ben ik gewoon... Ik denk dat het nieuwe je nek uitsteken misschien wel juist is om de ander te begrijpen. Vrijheid. Menselijkheid op één te zetten in plaats van identiteit. Wat dat ook maar is, weet je wel. We moeten elkaar zien. Even die maskers af en elkaar zien. We moeten elkaar zien. Even die maskers af en elkaar zien. En er zijn zoveel verschillende hokjes en definities nu die allemaal een plek moeten krijgen in de wereld. En iedereen daarvoor aan het strijden is, is iedereen eenzaam. Eenzaam. Eenzaam. Als wij er niet iets aan doen, weet je. Waar je ook maar kijkt. Waar je ook maar kijkt. En alleen maar ziet dat je ergens niet bij hoort. Dat iemand het niet met je eens is. Terwijl dat is niet zo. Ik geloof dat het, als we echt zouden kijken op een menselijke manier naar elkaar. Echt zouden kijken op een menselijke manier naar
1: vrijheid.
0: Ik geloof erin. Het gaat niet om wat je doet, maar om wat het voor je doet. Zit er iets in wat je zoekt? Wat is echt? Kijk goed om je heen en let goed op je kring.

Sugar Cathy. Ja, het zegt je misschien niks, maar ik vind het wel leuk om eventjes terug te horen. Het is een heel oud liedje. Het is uit de oorlog, hè, 1940, 1945. Ja, Rina Cathy was een Italiaans-Franse zangeres uit de jaren 30 en 40. Haar echte naam was Pichetto. Ja, Jat André uit 1938 was haar grootste hit. Het was een Franse versie van het Italiaanse Tournanay. Het nummer werd enorm populair tijdens de Tweede Wereldoorlog en is later door veel artiesten gecoverd. Ja, het is eigenlijk een soort chanson, hè, met de typische warme nostalgie. Klank van voor de oorlog. Ja, Jat André betekent ik zal wachten. Het werd een lied voor hoop voor soldaten en de geliefde tijdens de oorlog. Hè? Ja. Ja, voor de wekker wakker op deze dinsdag. We zijn vandaag 5 mei. Ja, toch wel een beetje een aangepaste uitzending vandaag. Ja, in Amsterdam zijn gisteren de 2 minuten stilte tijdens de nationale herdenking vlekkeloos verlopen. Op de herdenkingsavond zijn in totaal 13 mensen in de kraag gevat. De meeste voor het stiltemoment. Kort voor de dodenherdenking werden 9 personen met protestteksten aangehouden. En die werden niet naar de aangewezen demonstratielocatie gestuurd. Nee, het wegvoeren van de demonstranten verliep volgens ooggetuigen rustig. Ja, kort voor het stiltemoment werden ook 3 andere mensen aangehouden wegens verstoring van de openbare orde in Amsterdam. Ze hebben volgens de politie dingen geroepen en tijdens de 2 minuten stilte werd een man opgepakt nadat hij het stiltemoment probeerde te verstoren door te schreeuwen. Ja, een soort damschreeuwer, hè? Wilde hij misschien wel nadoen, wie zal het zeggen. Ja, er waren naar schatting zo'n 15.000 personen aanwezig op de Dam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei laten weten. Vorig jaar waren het wel wat meer, zo'n 16.000. De burgemeester Halsema van Amsterdam die kijkt tevreden terug op de ceremonie. Het was een waardige en mooie herdenking op de Dam. Dank aan de politie, de hulpdiensten, de schoonmaakploeg en alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Ja, er was gisteren ook nog een smetje, hè, want het Nationaal Monument op de Dam was beklad met rode verf. De actie werd eensgezind veroordeeld door bestuurders en politici. Ja, een uurtje lang poetsen door schoonmakers is het toch nog gelukt om het kunstwerk nog voor de herdenking schoon te krijgen. En vanwege het incident en eveneens beladen voorgaande edities leefde de vrees dat de herdenking zou worden verstoord. In de tv-uitzending trouwens op NPO 1 was een enkele schreeuw in de verte te horen. Maar over het algemeen bleef het rustig.

0: Ja, goedemorgen. Ja, je moet je bed niet uit, maar je mag, hè, want moeten is dwang.
1: De back-to-back classic, de 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet. Vliet.
3: Blush it out, baby. Make it hot. Bring the drama.

begint dit jaar in Utrecht. Schrijver Chabot die draagt de 5 mei-lezing voor in de Domkerk. Minister-president Jette die gaat vervolgens met Chabot het bevrijdingsvuur aansteken op het Bevrijdingsfestival in Utrecht. De start in Utrecht is vanaf 20:20. En als je daar naartoe gaat, het is erg druk, maar het is wel gezellig. Ja, ja, ik kreeg net ook via de app te horen dat niet iedereen vrij is vandaag. Nee, ze moeten gewoon werken. Ja, nou ja, ik moet je zeggen, toen ik vroeger in de bouw werkte, ik nam altijd vrij op 5 mei. Op 5 mei? Nee, ik ging niet werken. Ik vond, het is bevrijdingsdag, dus ook voor mij eventjes niet werken. Ja, met radio is het anders natuurlijk. Maar goed, dat even tezijde. Na 9:00 ben ik weer vrij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. We gaan er eventjes uit voor de boodschappen. En dan zijn wij zo dadelijk weer terug.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

zat gisteravond een beetje te spitten in mijn oude LP's en oude plaatjes, zwart vinyl. En toen vond ik deze van Glenn Miller. Ja, Tuxedo Junction heette het liedje. Ik dacht van, weet je wat, die gaan we vandaag draaien op deze 5e mei. Hè? Ja. Goedemorgen, we zijn er weer. Dit is het laatste uur alweer van Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM.

weten of probeer maar even vrij te krijgen vandaag, joh. Het is ook voor iedereen die werkt, is het een bevrijding natuurlijk, hè, vandaag op deze 5e mei. Hè. Hier is Michael McDonald en Sweet Freedom bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

0: In de helikopter, want hij mag de bevrijdingsfestivals af. La Fuente, Everybody uit 2025. Ja. De ambassadeurs van de vrijheid zijn goed bij elkaar verzameld. Ja, dit jaar La Fuente dus, hè, de DJ die je dus net hoorde. De Josti Band, ja, die gaat ook in helikopter. Ik weet niet hoe ze dat allemaal in de Josti of ze dat allemaal in één helikopter krijgen. Maar goed, gaat gebeuren. Carzu en Rolf Sanchez. Ja, per helikopter gaan ze het land door om op verschillende festivals op te treden. Hè. Ja, de Josti Band, jongens. Ja, hoe krijgen ze dat in die helikopter eigenlijk?
1: Dat softe gedoe, die sentimentaliteit. De Josti Band. Nog zoiets. Luister mensen, ik hou van muziek. Daar gaat het niet om. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik hou van mooie muziek. Met gevoel gespeeld door muzici die hun instrument meester zijn en bereid zijn daar moeite voor te doen. Daar hou ik van. Muziek troost mij als ik het moeilijk heb. En ik had het moeilijk die dag. Ik ben nog heel goed. Ik loop door de stad. Ik zie een poster hangen, Josti Band. Ik wist niet wat het was, maar ik dacht, band, muziek. Was ik aan toe? Ik was toe om getroost te worden door mooie muziek. Ik ga daarheen. Ik betaal verdomme nog geld voor een kaartje. Ik zit daar in die zaal. Dat tuig begint te spelen. Kut, muziek. Geïnspireerde bagger. Dat had niets met muziek maken te maken. Muziek maken doe je met je hart. En dat is niet met je tongetje bek. Terwijl het op een telefoon staat te hengsten. Je zal een componist zijn, weet je wel. Gezwoegd hebben op een mooie melodie. En dan gaan die mafketels, want dat zijn het. Die maken het kapot. En waarom? Waarom? Omdat ze lui zijn. Te lui om te repeteren wat elke muzikant moet. Maar nee hoor, ik ben wel goed. Alles wat ik doe is toch wel leuk. Ja, met zo'n instelling blijf je zwakzinnig. Vind je gek? En zo gek zijn ze niet hoor. Oh, nee. Nee, want de hele dag is het van... En dan is die laatste verzorger weg. En dan tegen elkaar...
2: Zeg, ik heb die gozer helemaal ondergekwijld.
1: En dat is wat er gebeurt.

valt wel mee, hoor, Hans. De Jos de Bert is wel te doen, hoor. Ja, vandaag zullen ze de tijd van hun leven beleven, want ze zitten in die helikopter, hè. Vandaag als een van de ambassadeurs van de vrijheid.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenmoer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraat.nl.
1: Erik van Vliet, goedemorgen. Info.

geval het banaantje en het sinaasappeltje. Ja. Een van de ambassadeurs vandaag in de helikopter is Karzu. Nederlandse zangeres met een Turkse achtergrond.

Samen met DJ La Fuente, de Josti Band, gaat ze de helikopter in Kaaksuur vandaag. Hè? Want ze is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Ja, leuk weetje, ze begon op haar 7e met piano spelen. En had al jong op het Concertgebouw een concert. Ook heeft ze haar eigen documentaire serie Kaaksuur Turkije op NPO. Ja, ze is ook een live performer. Rauw, grappig en super, zo schrijven de recensenten erover. Goed voor de wekker wakker. Ja, vandaag is er ook voetbal. Hè? Je hebt het gehoord in het nieuws, hè? Want ja, Willem II en RKC Waalwijk ontmoeten elkaar vandaag in het Mandenmakerstadion om 7:15 in verband met de play-offs. Een plek in de eredivisie. En Arsenal en Atletico Madrid die ontmoeten elkaar ook nog een keer vanavond om 9:00. In de halve finale van de Champions League. De wedstrijd is te volgen natuurlijk via de bekende sportapps. En er wordt ook vandaag verslag gedaan van het 5 mei concert aan de Amstel in Amsterdam. Dat programma dat heet Nederland viert Bevrijdingsdag. Ja, ook nog een van de ambassadeurs die meegaat vandaag in helikopter is Rolf Sanchez.

0: You know I'm real.
1: Dat is oppassen over de Candyman, want je weet het nooit. Hè? Knocking Boots. Oeh, boy, I love you so. Ah, lekker zeg. Het is 5 mei, mensen. Dinsdag. Vandaag de vrijheid. Er is ook nog ander nieuws. De Nederlandse vrouw die is overleden na een mogelijke uitbraak van het Hanta-virus op een cruiseschip van Nederland, was inderdaad met het virus besmet. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gemeld. 3 mensen zijn overleden na de mogelijke uitbraak van het virus op het Nederlandse cruiseschip de Hontius. Onder wie de vrouw, ook haar echtgenoot en een Duitse vrouw. Ja. En verder nog meer nieuws. Mensen die uit principe willen stoppen met DigiD omdat het kabinet zijn contract met cloudbedrijf Zolfinity verlengt, ja, schieten vooral zichzelf in de voet, want een alternatief is er niet. Ja, de contractverlenging met Zolfinity wordt woensdag ondertekend en tot die tijd kan het kabinet nog een andere keuze maken. Ja, al gaat niemand daar meer van uit. Ja, de overheidsdienst Logius is eigenaar van DigiD, het systeem waarmee je inlogt bij de overheid, de andere organisaties en de verzekeraars. En Solvinity die beheert het inlogsysteem en binnenkort wordt het overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Ja, dat heeft veel zorgen in de Tweede Kamer. Kamerleden en deskundigen die zijn namelijk bang dat vertrouwelijke gegevens van burgers in handen kunnen vallen van de Amerikaanse autoriteiten. Ja, DigiD is niet verplicht. Het is wel zo dat steeds meer overheidsorganisaties DigiD gebruiken voor de toegang tot hun online dienstverlening. Ja, ik zit er ook een beetje over te denken, weet je. Zal ik DigiD nog wel gaan gebruiken als Amerika, ja, zeg maar, alles controleert, hè, als bedrijf het gaat overnemen. Ja, het hoeft niet. Het is niet verplicht. Maar ja, wat kun je dan? Hè? Je kunt bijvoorbeeld je loonstrookjes die via DigiD, je ziekenfonds, rekeningen soms. Hè? Je moet overal met DigiD inloggen. Ja, dan moet je dat weer op een andere manier doen. Hè? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat toch wel veel mensen die DigiD wegdoen. Of zeggen, ik gebruik het niet meer, want de Amerikanen die gaan er nu over, hè. Wie zal het zeggen? Nou ja, we wachten het af. Ja, vandaag trouwens ook nog bekend geworden dat de ambassadeurs van de vrijheid, de Josti Band, in aanloop naar de bevrijdingsdag vandaag ook nog slot Hartheim hebben bezocht in Oostenrijk. Dat was een nazi-vernietigingscentrum. Nou ja, tussen 1940 en 1944 werden hier 30.000 mensen vermoord, voornamelijk psychiatrische patiënten en ook gehandicapten. Ja, nou ja, vandaag zit de Josti-band dus in die helikopter. Hè? Ja, ik vraag het me echt nog steeds af. Hoe krijgen ze dat in 1 helikopter, joh? Maar goed, wachten we af. Herman van Veen, de vrijheid.

ruzie, slaat geen wond. Pleegt geen echt breuk, zet geen val. Is nooit schuldig aan bedrog. Vrijheid heeft geen schuld, geen schande. Maakt geen aanspraak op excuus. Kent nog schaamte, nog berouw.

goede artiest hoor, Herman van Veen. Als je hem een keer live gezien hebt, dan ben je gelijk verkocht. Vrijheid. Op deze bevrijdingsdag, de 5e mei 2026. Op deze dag trouwens in 1990 de tv-serie Tour of Duty. Die komt uit. Heel veel mensen kijken daarna bij Veronica. En er komt ook een liedje in voor van de Rolling Stones. Werd toen een hele grote hit, hè? Tour of Duty, Paint It Black uit 1990. Nog een keer.

De Rolling Stones en Baby Black van de bekende serie The Tour of Duty uit 1990. Ja, daarvoor werd hij al gemaakt, hè, jaar 60. Maar goed, dat even tezijde. In 1990 werd het weer een hele grote hit, hè. Goed, dit was hem weer. Het is weer klaar. Het is weer...

Dit was er weer. Dit was weer Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Elke dag zijn we er. Maandag tot en met zondag. Vanavond natuurlijk RKC Willem II in het stadion.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schavenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
21: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
22: Jouw huis. Altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand. Een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon.

Het is 11 graden in de Langstraat. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Langstraat. Lang uit tot 12 uur zijn we bij je. Ja, we hebben heel wat te doen vandaag. Zometeen gaan we even bellen met Peter Monsieurs van de Liberty Run. We gaan even bellen met de Leest. We gaan even bellen met de Voorste Venne. En we gaan het ook hebben over tuincoaches in de gemeente Dongen. Oftewel, een programma wat helemaal lekker vol zit. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. En ja, zullen we maar gewoon zeggen dat het best wel rustig is op onze Brabantse wegen. Tijd voor leuke muziek. Max en Andy.

Max en Andy Grumman. En This Thing I Love. Ja, en de dingen die Peter Mosjeurs ook, waar hij ook van houdt, is... Oh, ja, die dus.

0: Ja, we gaan het nog een keer proberen. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Ja, de Liberty Run in het centrum van Waalwijk. Dit jaar voor de tweede keer. Ja, in het vorig jaar nieuwe opzet. Nu even doorstarten. Vorig jaar een groot succes, toch?
1: Ja, vorig jaar was het eigenlijk ja, de opstart zoals we gehoopt hadden. En we zaten weer terug op het oude niveau van ja, toch wel letterlijke jaren terug toen we daarmee stopten.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat betreft, het voorziet in de behoefte bij de lopers.
0: Ja, en hoeveel aanmeldingen zijn er dit jaar?
1: We zitten over de 300 en vandaar kunnen ze dus nog na inschrijven.
0: Nou, dat is eigenlijk best wel veel, 300.
1: Ja. En heel leuk vind ik ook dat we op de kilometer, om maar iets te zeggen, dat is voor de jeugd, dat we daar meer dan 60 kinderen hebben aan de start staan.
0: Ja, en die kinderen komen hier allemaal uit de buurt of komen ze ja, ook ver hier vandaan?
1: Ik heb er één uit Friesland en ik heb er uit de kanten van Graven. Dus wat dat betreft, maar hoofdzakelijk zijn er toch wel kinderen uit het Waalwijkse.
0: Okay.
1: Omdat het een onderdeel is van de Waalwijk Go-Medaille.
0: Oh ja, wacht, dat bestaat ook nog, ja.
1: Ja, we zijn de laatste in de rij.
0: Ja, de laatste in de rij. Maar de heren en dames die volwassen zijn en mee gaan lopen, is dat een beetje alleen Nederlands of zijn er ook uit buitenland die meelopen?
1: Ja, wat moet je zeggen van buitenlanders? Ik heb natuurlijk gewoon met Jaja aan de start. Ja, nou, we hebben een Belg bij de gehandicapten lopen.
0: Uh-huh.
1: Bij de GA-atleten. En die ga ik vanavond nog eens aanspreken. Die loopt de 2,5 mijl. Maar ik wil hem eigenlijk op de 5 mijl hebben. Want hij loopt gewoon een goede marathontijd. Dus als dat lukt, dan ben ik tevreden. En verder zijn er toch wel mensen, vooral uit de regio, omdat het ook een onderdeel is van het regio 13 wegcircuit. En het zijn mensen van buitenaf, oud-Nederlands kampioenen, die ik genodigd heb om te komen.
0: Okay, ja, jij kent nogal wat mensen zeg maar in de hardloopwereld, toch?
1: Ja, we zijn elke week wel ergens in Nederland bij een wedstrijd. Dus,
0: ja. De afstanden, je zei van 5 mijl, 2,5 mijl... Ja, het rondje gaat zeg maar door het centrum van Waalwijk. Dat rondje, er zijn twee verschillende rondes. Voor de kinderen en voor de volwassenen volgens mij. Maar hoe lang is zo'n ronde?
1: We hebben bij de kinderen beginnen met de 500 meter. En de 500 meter is voor de 4- en 5-jarigen.
0: Ja.
1: En dat kun je gewoon zeggen, dat is Grote Straat, Winterdijk, Gooisteeg. Hè? Dat is een klein rondje.
0: Uh-huh.
1: Dan hebben we de kilometer. Die sturen we iets verder. Maar die komen ook, blijven in de Grote Straat. Maar die gaan dan de Poststraat in en dan over de Winterdijk terug. Dat is precies een kilometer. Zodat de jeugd, daar hebben we geen last van verkeer. Om 7:30 gaat de 2,5 en de 5 mijl van start. En dat is een ronde inderdaad, zeg maar rondom het wandelpark. Hè. We gaan de Grote Straat, Kerkstraat en dan zo terug naar het centrum.
0: Ja, 2,5 mijl is ongeveer 5
1: kilometer.
0: Oké. Ik dacht iets. Goed. Mijn rekenwonders zijn niet zo heel goed vandaag. Maar...
1: Nee. De 5 mijl is ruim 8 kilometer.
0: Oké. En 5 mijl, dat is ook het max?
1: Dat is de maximum dat ze kunnen lopen. Ja, dan zijn 4 ronden door de stad.
0: Oké. Buiten het lopen is er nog meer te doen?
1: Buiten het lopen is er eigenlijk... Nee, ja, het is een Brabants kampioenschap voor de atleten met een geestelijke beperking. Wij noemen dat de specials in de hardloopwereld.
0: Daar is niks mis mee, toch? Daar is niks mis mee, toch?
1: Nee. Dat is een hele dankbare groep. En die hadden nog geen Brabants kampioenschap op de weg. En daar zijn wij ingesprongen. En dat hebben we voor 5 jaar toegewezen gekregen.
0: Oké, netjes. Dus, netjes.
1: Ja. En we hebben er toch een aantal. Vooral Breda, die levert. Daar komen er een aantal van. En dan gaan we iets leuks van maken.
0: Hoe laat gaat het van start?
1: Van start, 6:45 gaan we beginnen met onze 500 meter... 7:00 de jongens en meisjes van voor de 1000 meter kunnen inschrijven nog steeds en is gratis.
0: Dat is helemaal mooi. Ja.
1: Dat is mooi, we hebben de jeugd gratis gehouden. En dan de 2,5 mijl en de 5 mijl, daar kun je nog tot 7:00 voor inschrijven. Een 30 minuten voor de wedstrijd, die starten om 7:30.
0: Ja, en daar is wel wat inschrijvingsgeld voor nodig.
1: Ja, daar betaal je ongeveer uit mijn hoofd 8-9 euro voor.
0: Ja, daar hoef je ook niet voor thuis te blijven, toch?
1: Nee. En we hebben vanavond wel een beetje concurrentie wat betreft de bevolking natuurlijk, want we hebben ook een voetbalwedstrijd.
0: Ja, die hebben we ook.
1: Op dezelfde tijd.
0: Op dezelfde tijd.
1: Ja.
0: Nou ja, ik denk dat mensen die naar het voetballen gaan niet zo heel vlug naar een hardloopwedstrijd zullen gaan.
1: Nee. Het zijn wel twee verschillende, ik wil niet zeggen soorten van mensen, maar andere indrukken.
0: Ja. Nou Peter, in ieder geval, gaan we er vanavond ook van genieten?
1: Ik ga dat zeker doen.
0: Ja, de stem van het hardlopen.
1: Ja,
0: zo word je ook wel genoemd, hè?
1: Zo sta ik in het wereldje terecht. De microfonist met de hoed, zeggen ze altijd.
0: Ja, want als je ergens een hardloopwedstrijd ziet en je hoort de stem van, die ken ik, en je kijkt een beetje, je ziet een hoed ergens bovenuit komen, dan staat er Peter Monsieurs.
1: Nou, dat is heel waar.
0: Okay. Peter, dankjewel voor je tijd en ga er ook van genieten vanavond.
1: Goed zo, Erik.
0: Goed, hoi.
1: Hoi.

0: Festival. Vanavond de Liberty Run in het centrum van Waalwijk. Ja, en dat Peter ook al zei dat ze misschien qua bezoekers wat last hebben van RKC Waalwijk. Ja, die moeten vanavond ook voetballen, ja. En dat heeft ook allebei nog dezelfde tijd. In ieder geval vanavond dan in het Mandenmakerstadion de wedstrijd tegen Willem II uit Tilburg. De kwartfinales. En ook is die kwartfinale vanavond live te horen. Hier op het station Langstraat FM. Om 6:15 startte de wedstrijd. Arjan Vonk zit hier in de studio. En in het stadion zit Flynn Vermolk. En die klonk afgelopen weekend zo.
1: Nog één lange bal van Held richting Kramer. Kan hij inbrengen? Ja, valt hij goed voor de keer? Ja! Ja! Ja! 1-1! Hij valt nog! En de absolute slotfase is een 1-1! Ongelooflijk! Als hij dit van de bank kan, de verslagenheid in het uitpak! Wat maakt wel mee, zeg! Je hebt voor de keer in 96e minuut! Abnormaal! Abnormaal! Wat een gek huis hier, zeg! Ik heb een kopje van eigen ding kunnen we zeggen. Gewoon die is afgelopen week, in deze week moet ik zeggen, eigen huis. En de laatste minuut, en de Utrecht van Unicum. Het leek op mij, zo'n hebben graven, eigen huis. Uit het diep, uit het absolute niet. Helpt dat je lange bal Kramer komt terug. En Unicum op en van Toffel in de lange hoek. Ongelooflijk.

vanavond live hier op Zender. De wedstrijd RKC Waalwijk thuis in het Mandenmakerstadion. Volgens mij is het bijna uitverkocht tegen Tilburgse Willem II. Ja, en als je dit muziekje een paar keer langs hoort komen, dan weet je in ieder geval dat RKC gescoord heeft.

The Deep. Je hoorde Adele, Laurie, Blue, Aitkens, zo heet ze officieel. En wat heel bijzonder is, ik dacht dat ze veel ouder was, maar ze wordt vandaag 38.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schavenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

weer terug in 1974. Heel ver terug in de tijd, samen met Tiger Feet. Ja, 52 jaar terug in de tijd. En nog zijn die platen leuk, toch? Je hoort een muts. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 11 graden. En vanavond tijdens de Liberty Run en tijdens de voetbalwedstrijd zal het droog zijn hier in de Langstraat. En wat ook altijd eigenlijk wel prettig is, is dat het rustig is op de Brabantse wegen. Ja. Zometeen gaan we contact zoeken met De Leest. Gaan we even kijken wat daar de komende week allemaal te doen is.

0: Af en toe gooi ik iemand gewoon voor het vuur. Je hoorde Michael Jackson trouwens samen met Justin Timberlake. En ja, voor het vuur gooien we nu Michael van der Velden. Goedemorgen, Michael.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ben je nog wakker?
1: Ik ben nog wakker. Wij zijn vannacht uit Wageningen teruggekomen. Wij zijn nu in Kaatsheuvel om de boel voor te bereiden bij de kapel van de Vossenberg. Want daar komt straks het vrijheidsvuur aan wat gisteravond in Wageningen overhandigd is door de burgemeester van Wageningen en onze eigen burgemeester Davy Jansen.
0: Ja, hoe laat zijn jullie vertrokken vannacht? Ja, gisteravond zijn jullie al richting Wageningen gegaan en dan om wat op na 12 uur wordt daar het vuur uitgedeeld. En hoe laat was de gemeente Loon op Zand aan de beurt?
1: Nou, dat was om 12:15, want dat ging dit jaar zo verschrikkelijk snel en zo geolied dat het heel vlot verliep. En ik hoor ook van onze lopers, die heb ik vanmorgen nog gesproken, die zijn helemaal op koers.
0: Oké, want de lopers die zijn nu nog onderweg, zeg maar, vanaf Wageningen naar Kaatsheuvel toe. Met hoeveel mensen lopen ze?
1: 15 man, en dat zijn lopers, fietsers en wandelaars. En op dit moment zijn ze al ergens bij Vlijmen.
0: Oh, dat gaat wel heel snel dan.
1: Ja, dat doen ze heel snel en dat doen ze heel gecoördineerd onder leiding van Ad Leermakers, die we allemaal kennen van de Nacht van Loon.
0: Ja, het snelwandelen.
1: Het snelwandelen, dus dat zit heel goed in elkaar. Ook regelmatig stops met goede verzorging erin. Dus dat gaat gewoon helemaal goed komen. En als wij, als straks het vuur aankomt, dan zal drumband Prins Maurits hier bij de kapel van de Vossenberg optreden. En na de ontsteking van het vuur door de kinderraad en Davy Jansen is hier nog een vrijheidsmaaltijd.
0: Ja, die vrijheidsmaaltijd die is niet alleen in Kaatsheuvel, ook in Loon op Zand, in het dorpshuis. En op meer plekken, in Dongen is er trouwens ook eentje, in de Kameleur.
1: Ja,
0: Dat is een iets nieuws wat in heel Nederland...
1: En de enige echte Loonse die vindt dit jaar bij de kapel plaats. Want je weet, het vuur komt afwisselend in de drie kernen binnen.
0: Mm-hmm.
1: En de Loonse met de burgemeester en allerlei vertegenwoordigers, we zijn met zo'n 100 man in de kapel.
0: Ja.
1: Die is bij de... dan zijn er nog aanvullingen. Want het is gewoon goed om met elkaar na te praten over vrede en vrijheid. En onder andere eentje in de dorpskamer.
0: Ja, maar ik zeg al, jullie komen, of de vrijheidslopers komen aan in ieder geval bij de kapel. Zei net van lopen, fietsen. Zijn er ook die, moet ik zeggen, die fietsers die begeleiden de mensen? Of zijn er ook gewoon die afstand, een afstandje fietsen?
1: Ja, dus zijn er ook die het beide doen. Raadslid Gerdy Zelmans, die heeft vannacht de Grebbeberg mee opgelopen. En dat is best wel een klim. Als je uit dat centrum komt van Wageningen,
0: mm-hmm,
1: waar echt al die duizenden lopers langzaam en snel lopen, waar het echt slenterend is. En dan moet je nog de Grebbeberg op en wachten bij dat monument. Dat heeft zij gelopen en die is ook een stukje gaan fietsen. En zo worden er combinaties gemaakt om in estafette dat vuur tijdig in Loon op Zand te krijgen.
0: Oké, en volgens mij hebben we redelijk goed weer gehad vannacht.
1: Er is redelijk goed weer geweest. Het was wel heel erg koud, maar dat is het ieder jaar als je op de dijk loopt. En daar komen ze allemaal doorheen, want ze worden gesteund door twee busjes van Korthout, waar het warm is als, als het echt...
0: Even moet, even warm. Ja, goed. Oké. Het is nu 10:50. Hoe laat verwachten jullie dat ze ongeveer aankomen?
1: Ze zullen omstreeks 14:45 bij de pastorie zijn in Kaatsheuvel. Daar zal pastoor Luiks de Nederlandse vlag overhandigen. Dan gaat het in opstoet richting de Vossenberg. Daar wordt wat gekrioeld omdat daar gebouwd wordt. En omstreeks 14:45 zal het vuur aangestoken worden.
0: Oké. Michael, dankjewel in ieder geval voor je tijd. Volgend jaar weer.
1: Volgend jaar weer.
0: Dankjewel.
1: Tot volgend jaar, Erik.
0: Tot volgend jaar zullen we dan wel zeggen. Dankjewel.
1: Oké.

We gaan op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn wij terug. Gaan we even bellen met de voorste Venne. De leest hebben we even opgeschoven naar morgen. En we gaan het hebben over tuincoaches in de gemeente Dongen met Emma. Maar tot aan het nieuws van 11 uur gaan we terug naar de jaren 80 samen met de Pet Shop Boys en Perry Narrow.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgesloten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?

met Janet en Janet Jackson. Scoorde een nummer 1 notering in 1986 met dit nummer. What Have You Done For Me Lately? Ja. Een dame die ook in verschillende uiterlijken langskwam in de jaren 80 en 90, kan ik je verzekeren. Hier op dit hoesje staat ze ook met een boshaven hier naar Tokio. Ha! Ja, heerlijk. Het is rustig op de Brabantse wegen. En het is 11 graden in de Langstraat. Heel veel leuke muziek nog onderweg. Maar we gaan even op eigen bodem blijven. Zometeen de volgende plaat ook van eigen bodem. Davina Michel. Daar is het nu tijd voor.

dit moment de Nederlandse hitlijsten. Ja, het is 5 mei vandaag en door heel Nederland zijn ook bevrijdingsfestivals. Hier in Brabant is het bevrijdingsfestival in de Bos. En als je daar naartoe wil, dan moet je naar de Petterlaarse Schans. De toegang is daar gratis en ja, dat treedt ook het een en ander op, zo kan ik je vertellen. De vrijheidsambassadeurs voor dit jaar zijn Karsu, Rolf Sanchez en La Fuente. En natuurlijk de Jossie Band. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk, dat de Jossie Band dat ook zijn voor dit jaar. In ieder geval, die treden ook op. En wat ik net al zei, ja, La Fuente treedt ook op.

Zijn de heren en dames van, of de heren volgens mij alleen, de ambassadeurs van het Bevrijdingsfestival vertrokken vanaf vliegbasis Geelse Rijen. En zo gaan ze het hele land door. Ja, in iedere provincie gaan ze in ieder geval gaan er een aantal langskomen. Dus ga ervan genieten als je toevallig nog ergens in de buurt bent. En je wilt nog een leuke middag en avond hebben. Toch? Ja.

Geen Porsche fan in de uitzending, want ze hebben alleen nog maar dansen met Wilma. Met Wilmi. En dat is gratis toegankelijk. En dat is, om precies te zijn, aanstaande vrijdag vanaf 7:30.

0: ik stond laatst ook weer op een van de raar feestje. En toen kwam er ook zo'n man naar me toe en zei... Hé, joepie, ik heb iets heel leuks. Ik zeg, en dat is een wijnproeverijtje. Ja. Voor OSM. Ik zeg, OSM? Ons soort mensen. Ik moet zeggen, ik kreeg er meteen trek in. Ik dacht, daar ga ik heen. En toen ben ik een paar weken later met die gozer meegegaan. Nou, het was ergens op de grens van Laire en Blerikum. In een persoonlijk door Jan de Bouvry verkrachte boerderette. Echt ongelooflijk. En daar stonden allemaal mannetjes van mijn leeftijd. Maar dan mannetjes die goed geboerd hadden. En van die mannetjes die lekker tevreden waren met zichzelf. Dus allemaal een beetje klein, allemaal een beetje dik, een beetje kaal, brilletje. Ik stond gewoon 12 keer met mezelf te lullen, man. En de eerste die ik tegenkwam zei, wat heeft u gedaan in het leven? Ik was bankier, ik heb de bank van binnenuit beroofd. Zo'n avond. En de volgende, ik zei, wat heeft u gedaan? Ik zat in de farmacie. Ik heb het hele land beter gemaakt en ben er zelf als beste uitgekomen. Nou, de volgende, het zijn er 12, hè. Ik zeg, wat heeft u gedaan? Ja, ik zat in de steentjes. Ik zeg, in de wat? In de steentjes. Ik zeg, en dat houdt in? Vastgoed. En dan zult u zeggen, meneer Van Draak, dat ging vastgoed. Ik zeg, waarom zegt u dat? Nou, u bent toch cabaretier? Ik zeg, ja, maar ik ben een hele goeie, hoor. Ik zeg, maar u zat dus in het vastgoed. Ik zeg, is het dan verplicht in uw branche om aan zo'n rare rechthoekige bril op je harses te hebben? Hij zei, hoe bedoelt u dat? Ik zei, nou, wij hebben in Amsterdam zo'n chocoprins en die loopt ook zo voor de lul met zo'n ding in zijn hoofd. Die hoef ik hier gelukkig toch niet uit te leggen, hoop ik, hè? Toen die gozer geboren werd, dachten ze al, hij deugt niet, we noemen hem Bernard. Weet je, dat ben ik. Godverdomme glooiende man. Ik ben de enige met nog een eigen huis in Amsterdam, de rest is van hem. Echt waar, echt waar. Ja, niet alleen Amsterdam is van hem, alles is van hem. Het hele mediapark is van hem. En het circuit in Zandvoort is van hem. En dan gaat hij af en toe met zijn vrienden lekker stikstof racen. Lekker harder dan 130. Lekker. En binnenkort komt de Grand Prix die kant uit. En dan gaat koning Max gaat meedoen. En dan moeten wij met z'n allen 5 miljoen aan meebetalen. Ik dacht, flikker toch op, man. Ga naar je tante en ruk een schilderijtje van de wand, man. Duitsers. Nou goed, dan. Ja, ik ben het nog niet verleerd hoor, jongens. Maar ik... Nee, maar het was zo'n rare avond, man. Ik stond op dat wijnproeverijtje en er stonden inderdaad allemaal van die mannen. En er was een of andere kerel van een wijnkoperij. En de man die mij geïntroduceerd had, was duidelijk de leider van de roedel. En die kreeg ook als eerste wijn in zijn glas en die nam een slokje en toen deed hij... En ik stond er vlak naast. Ik denk, oh kut, hij is ziek. Ik dacht, keelkanker, laatste stadium, dacht ik. En toen was hij heel lang stil. En toen zei hij... Hij zit een beetje hoog in de tannines. Maar hij is wel lekker stout. En hij hangt een beetje arrogant aan de wang. Daar lachte niemand, hè? Helemaal niemand. Nee, want ze vonden hem allemaal een beetje hoog in de tannines en een beetje arrogant aan de wang. Het was zo'n rare avond, jongens. Op een gegeven moment zei een van die types, die zei, joepie, kom eens even hier kijken. Dit zijn wijntjes, die moet je nemen. Dat zijn bewaarwijntjes. Als je die niet neemt, ben je een dief van je eigen portemonnee. Ze zijn nog heel jong. Je moet ze vertroetelen in de kelder. Vertroetelen in de kelder. Ik kreeg een Dutroux gevoel, man. Oh. Maar toen gebeurde er echt iets heel raars. Op een gegeven moment stonden wij met al die mannen om een kistje. En in dat kistje, ik geneer me dat ik het vertel, maar ik vertel het wel. In dat kistje lagen wijnen van €500 de fles. Dus niet de kist, de fles. En het rare was dat niemand van die mannen was onder de indruk. Stond allemaal... En op een gegeven moment zei er één tegen die kerel van die wijnkoperij... Xavier. Xavier. Noem mij dan 12. Ik stond erbij. Ik denk, ben ik nou getuige dat iemand 12 flessen van 500 euro... Ik denk, dat is God voor de gloeiende. 6000 euro. Ik dacht, daar moet ik een avond voor werken, man. Oh, En toen zei ik, Xavier, ja, dan komt hij door. En daarna gebeurde er iets heel raars. Want ik was dus duidelijk nieuw in de groep. En toen gingen ze allemaal naar mij staan kijken. En niemand zei meer iets. Ik zei ook niks. En ze bleven maar kijken. En ze keken maar. En in het begin dacht ik nog, heb ik iets van je aan? Maar nee. En ik zal niet zeggen dat ik nerveus werd, maar wel een beetje zenuwachtig. En op een gegeven moment zei ik, Xavier, 24. En toen dacht ik, waarom zeg ik dit nou? Waarom laat ik me nou opnaaien door een zootje kakkers? En ik kwam s'avonds thuis en mijn vrouw zei, leuke avond. Ja. Nog wat gekocht. Ik dacht, paar bewaarwijntjes. En een paar weken later kreeg ik een brief van die Xavier waarin hij me feliciteerde met de aankoop. En hij had ook nog een goede tip. De wijnen waren over 25 jaar op hun top. Toen ben ik mezelf even gaan googlen. Ik dacht, dan ben ik 90, man. Dan proef ik helemaal niks meer. Dan lig ik in huis avondrood en doet mijn gebit in een glas water nog een oudejaarsconferentie. Dat is het. Ik dacht, dit is toch vreselijk. Kijk, u kijkt vanavond naar een man en ik hou van de wereld en ik hou van het leven. En dat zal ik nog een paar keer herhalen. Ik vind het geweldig om op de wereld te zijn. En heel vaak zeggen mensen tegen mij, maar Joep, dat zeg je zo vaak, maar heb jij dan nooit problemen? Ja, natuurlijk wel. Mijn grote probleem op dit moment is dat ik nu op de wereld ben en dat er op hetzelfde moment wijntjes zijn die ik niet meer op hun hoogtepunt kan drinken. En daar hoor je ze niet over.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Black is Black. We gingen terug naar de jaren 70. Toen stond deze plaat in de Nederlandse hitlijsten. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is, om precies te zijn, 12 graden. En het is nog steeds rustig op de Brabantse wegen. Onderweg nog heel veel leuke muziek. Maar eerst even tijd voor onze flitsschijf van deze week.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Soul Milieu met

0: De explosieschijf van deze week is van Son Mieu. We gaan even naar Dongen, want daar zit Emma Mulders voor ons klaar. En Emma is een van de drie tuincoaches van de gemeente Dongen. Goedemorgen, Emma.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: hallo.
0: Een van de drie tuincoaches van Dongen. Heeft de gemeente Dongen tuincoaches nodig?
1: Ja, graag. Ik denk het wel. Ja, hoe meer ambassadeurs voor het klimaat en hoe we daar samen ons leven op in kunnen richten, hoe beter, denk ik. Ik denk dat het hard nodig is. Dus daarom is de gemeente Dongen er in ieder geval ook mee gestart om het op deze manier ook nog voet aan de grond te krijgen.
0: Maar je zegt hard nodig is. Hoe bedoel je hard nodig? Bij iedereen is toch wel wat groen in de tuin. Al is het alleen onkruid, maar er is bij heel veel mensen gewoon groen in de tuin.
1: Er is wel wat groen in de tuin, maar helaas het oppervlakte aan een privétuin is enorm groot. En er liggen behoorlijk wat tegels nog in. En je merkt nu gewoon dat door de klimaatverandering er heel veel steeds meer hittestress ook gaat komen. Dus langere periodes van droogte. We hebben het onlangs ook weer gezien, 5 weken achtereen, dat het gewoon kurkdroog is. En je ziet ook gewoon meteen dat de grond niet goed ademt. En dingen worden al geel en droog. En ja, dat past gewoon helemaal niet bij hoe we ermee verder kunnen. En dan gaat het regenen en dan is het ook meteen heel veel regen. En dat is wel de voorspelling dat steeds meer en meer gaat. En om daarop te anticiperen hebben we natuurlijk op landelijk niveau al best wel een beleid uitgerold. En dat wordt nu door gemeentes ook steeds meer opgepakt. Zo zie je bijvoorbeeld in alle nieuwe woonwijken die gebouwd worden, daar wordt heel veel aandacht aan besteed dat er voldoende groen in de openbare ruimtes is. Een beetje op een parkachtige manier. Met wadi's wordt gewerkt, nieuw maaibeleid, dat niet alles meer kort gemaaid wordt, maar juist ook dingen laat staan, zodat het ten alle tijde wat kan groeien en je daarmee een veel betere balans creëert voor zeker voor water, overtollig water wat valt.
0: Onder het motto eigenlijk ecologisch tuinieren.
1: Ja. Nou, die termen zijn natuurlijk al veel langer onder ons. Maar dat het nu ook lekker doorgecijpeld is op gemeentelijk gebied, stemt mij wel heel positief. Want dan kunnen we ook dat dragen als gemeenschap.
0: Oké, de gemeente Dongen heeft ook het voortuintjesbeleid, hebben ze gedaan met tegels inwisselen. Maar heel veel mensen die gewoon achter hun huis de tuinen zeg maar bijna helemaal bestraat hebben, die doen dat ook met de reden.
1: De reden zijn uiteenlopen natuurlijk. Je hebt de voorkeur, je hebt wat je mooi vindt, je hebt ook mensen die helemaal geen last hebben van hitte. Dat zijn allerlei mogelijkheden natuurlijk. Maar we hebben uiteindelijk wel allemaal daar toch wel mee te maken. Mm-hmm. Dat gaat veranderen en heel veel mensen weten het ook niet. Weten ook niet dat het bijvoorbeeld een aantal graden scheelt. Of je een groene beplante tuin hebt met schaduwvlakken en een andere biodiversiteit, zeg maar. Dat het een aantal graden scheelt ten opzichte van een tegeltuin die volledig in de zon ligt. Dus en het is ook misschien een beetje een modebeeld van wat langer geleden, zeg maar, dat het allemaal strak en betegeld moet zijn. Maar dat zijn meerdere componenten die bij elkaar. Dus ik wou niet per se zeggen dat het een beter is of het ander, want dat is ook persoonlijke voorkeur. En je hebt je eigen tuin, dus je hebt ook recht om dat op je eigen manier naar je eigen lieve in te richten. De een wil veel in zijn tuin zijn en tuiniert graag. En de ander wil vooral gewoon rust en wil daar weinig onderhoud aan hebben. Dus iedereen komt vanuit andere huizen zijn tuin in of niet. Sommigen doen er helemaal niks mee, dat kan ook. Maar het gaat er vooral om ook bewustzijn te creëren en daar aandacht voor te geven en ook middelen te bieden van hoe kan je het dan doen. Want er zijn ook heel veel mensen die er dus wel interesse in hebben, maar gewoon niet weten, ja, wat houdt dat dan in en hoe kan ik het. Ik heb inderdaad eigenlijk altijd wel heel erg warm, maar ik wist niet dat ik daar eigenlijk zelf iets aan kan doen of dat ik daar een verandering aan kan brengen. En zo zijn er eigenlijk heel veel dingen die mensen ook niet weten. Dus dat is denk ik ook een belangrijke rol van de tuincoach om te informeren, een beetje bewustwording te creëren. wat er eigenlijk allemaal mee samenhangt. Hè? Het is niet alleen maar de hitte, stress en de wateroverlast waar we mee te maken gaan krijgen. Maar het is een heel systeem. En de natuur. En daar zijn ook de dieren bij betrokken. Dat je eigenlijk een heel leefklimaat, daar kan je aan bijdragen dat versterkt wordt. En als de biodiversiteit weer omhoog gaat en de alle dieren weer gewoon ook door de tuinen heen kunnen. En nou klinkt het net als een losgebroken dierentuin. Maar om maar een idee te geven dat er zijn best veel diersoorten die hebben ook zeg maar de volgende stapjes natuur nodig om vooruit te komen. En als je van bovenaf op de kaart zou kijken en alle tuintjes zijn versnipperd en betegeld, dan kunnen heel veel diersoorten niet meer oversteek maken, zeg maar. Want er is geen groene verbinding tussen die stukken. Dus als wij als privépersonen in onze tuinen weer meer daar de ruimte voor geven en onze tuinen daar ook meer op inrichten, dan kunnen heel veel diersoorten weer floreren en ook voortleven. En dat is enorm belangrijk voor ons ecosysteem, waar wij net zo goed deel van zijn. Dus de grote vraag is natuurlijk ook gewoon, ja, mensen, draag bij aan het ecosysteem waar je zelf ook onderdeel van bent.
0: Maar is dit niet een druppeltje op de gloeiende plaat? Kijk, de gemeente Dongen heeft nu 3 tuincoaches in de arm genomen. De gemeente Loon op Zand heeft volgens mij geen tuincoaches. De gemeente Waalwijk. Mm-hmm. Dus dat bedoel ik eigenlijk mee. Luister, van mij, ik mis ook de vlindertjes. Ik mis ook het vogelgeluidjes. Ik mis ook de bijtjes. Dat mis ik ook allemaal in de tuin. Maar ja, de gemeente Dongen is een voorloper hierop. Maar is het geen druppel op de gloeiende plaat?
1: Dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Je kan ervoor kiezen het steeds als een druppeltje te blijven beschouwen en dan, mm-hmm. dan er maar niet voor te gaan. Of je besluit, misschien zijn we het eerste schaapje over de dam en dan is het hek van de dam. En dan, de grote verandering begint altijd met pioniers. Dus dat is niet zo, dat is altijd al zo geweest. Dus er beginnen gewoon een aantal mensen, dingen, een kleine beweging. En dan volgt de grote bubs vanzelf. Dat kan ineens heel snel gaan. Maar het gaat erom dat het gewoon begint. En dat we die stappen wel zetten met elkaar. En de gemeente Dongen heeft het dus op deze manier nu ook vormgegeven. Naast een aantal andere dingen die ze al deden. En dit is een experiment voor dit jaar. Om inderdaad ook te kijken van, leeft het in Dongen? Wordt er beroep op gedaan? En kunnen we daar dan vervolgens nog een vervolg aan geven? Wij krijgen straks ook evaluatie van wat nemen we mee terug? Waar lopen mensen tegenaan? Het is ook een beetje oren dichter bij de bewoner krijgen, zeg maar, op dit gebied. Wat houd je tegen om een stap te zetten? Of wat zijn de beperkende overtuigingen? Of wat is eigenlijk je motivatie? Dus wat leeft daarin? Dat vind ik wel heel, heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Precies ook op dat stuk te zitten. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld de gemeente, dus staat ook bijvoorbeeld in dat stuk dat hergebruik snoeiafval, vang regenwater op. Regenwater opvangen. Dat moet je weer een grote ton kopen of je moet het zo in je tuin laten lopen.
1: Dat zijn zeker tot de mogelijkheden. Ja.
0: Maar ik bedoel met zo'n regenton, dat moet je dus weer aanschaffen. Om zoiets te doen, moet je investeren. En heel veel mensen die hebben daar gewoon het geld tegenwoordig niet meer voor. Dat wil ik eigenlijk even meer zeggen.
1: Ja, dat snap ik. Dat is goed dat je dat aankaart. En daarom heeft de gemeente Dongen ook een aantal subsidies beschikbaar voor deze maatregelen. Mm-hmm. Dus je staat daarin zeker niet alleen. Bijvoorbeeld wanneer je er zijn subsidies binnen de gemeente Dongen. Dat je als je een groen dak wil aanleggen of je wil een regenton aanschaffen, een tegel eruit, planten erin. We hebben een waterschutting of waterreservoirs. Er zijn infiltratievoorzieningen. Afkoppelen van de regenwater van daken en in je tuin te laten gaan. Inderdaad, de geveltuintjes waar je al over begon. Maar we hebben ook collectieve duurzame initiatieven. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden om van start te gaan. Het is maar net wat je aanspreekt en wat passend is in je tuin en aan je behoeften natuurlijk. En dan zijn er binnen gemeente Dongen in ieder geval ook financiële ondersteuningen om daar in ieder geval in mee te denken. En het leuke leer ik nu ook, want we hebben een vrij uitgebreide training gehad, heel breed, vanuit het platform Duurzaam Nederland, wat in het Harde zit. Dat is onlangs weer in het nieuws geweest met de grote, grote bosbrand. Mm-hmm. Dus dat sluit wel het thema aan. Maar helaas, daar hebben we dus een training van gehad van 3 dagen, waarin we van alles daarover hebben geleerd, over biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame tuinen, watermanagement. En zo leren wij dus ook dat op dat gebied zoveel dingen, ook nu, terwijl we erover spreken, zijn waarschijnlijk al die innovaties alweer verouderd. En worden er alweer nieuwe dingen ontworpen om het klimaatvriendelijker te maken. Het materiaal, de vormgeving, maar ook daarin komt dus een hele markt is daarin opkomende. Waar ook heel veel verschillende prijskategorieën zijn. Dus in die zin, het is niet meer zo nieuw dat het alleen nog maar voor de lucky few aan te leggen is, zeg maar. Het wordt zo gangbaar inmiddels en er wordt zo doorop geborduurd en geïnnoveerd. Dat het eigenlijk alleen maar groener en ook haalbaarder wordt, ook voor de grote, hoe noemen we het,
0: de grote groep bevolking.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Ja, dat het toegankelijk is, want dat heeft natuurlijk het meeste effect. Hoe meer mensen mee kunnen, hoe groter de verandering, hoe groter de aanpassing is die we kunnen maken.
0: Oké, maar hoe ben je zelf hierbij terechtgekomen? Ben je zelf iemand met groene vingers?
1: Ik heb zeker groene vingers en heel enthousiaste interesse in mijn eigen omgeving. Ja, letterlijk. Ik heb zelf voor deze tuincoach een oproep gezien in het

0: ook bij de mensen thuis te komen, te adviseren, maar ook te kletsen over wat leeft en wat weet je al van. En daarin samen ook van ideeën te wisselen, want het is echt een wederdienst. Bij iedereen die komt, leer ik zelf ook weer erg veel. Ja, de bewustwording, dat vind ik wel een hele belangrijke voor mezelf, om het waar ik wel echt op ingestapt ben, dat ik daarin dan in kan bijdragen.
1: En je eigen tuin, die is niet bestraat?
0: Van voor tot achter. Nee.
1: Ja, ik denk, ik moet hem even stellen.
0: Ja, tuurlijk. Nee, heel goed dat je het vraagt. Ja. Nee, ik ben nu aan het kijken en ik denk alleen maar, welke tegels kunnen nog weg?
1: Okay.
0: En ik heb zelf twee jonge kinderen, dus ik ben wel aan het kijken van, okay, wat is praktisch en wat is haalbaar? Moet ook leefbaar blijven. En ook manageable, zeggen ze dan in Engels, hanteerbaar, ja. Maar we hebben denk ik een leuke oppervlaktetuin waarin er genoeg te doen is, maar niet dat je overweldigd wordt. We hebben in die zin handig aangelegd, denk ik. Maar wij gebruiken zeker al ons heggen, snoeien, stukken, alles wat we snoeien, verzamelen we gewoon weer en leggen we op alle bedden die we hebben. Zo noem je dat dan, hè? In onze voortuin is een soort bos. En we hebben ook een hele grote els in de voorstuin staan. Die laat heel veel blad vallen en daar zijn de meningen over verdeeld in de hele straat. Zoals het gaat in de samenleving.
1: Wij zijn met de buren.
0: Super blij mee. Nee, absoluut niet. Nee, want wij halen juist het blad op. Wij willen het allemaal wel hebben.
1: Ja.
0: Want voor ons is het een mulchlaag. Het is gewoon een voedingslaag die je gratis krijgt van de boom. Die kan ik gewoon 1 meter verder in mijn tuin planten. En de hele winter is mijn voortuin goed ingedekt. En alle achtertuinen bedden ook. Dus niks bevriest. En er is voer voor alle dieren die daar leven. Insecten die verwerken dat weer helemaal tot kleine deeltjes. En dat trekt zo de aarde in. Waardoor de bodem verbeterd, versterkt en gevoed wordt. Dat doe je van bovenaf. Je doet niet omspitten, want dan haal je heel de bodemstructuur aan elkaar. Dus je laat wat werkt en je versterkt het van bovenaf met natuurlijk afval, bladafval. Altijd goed kijken welke bladeren je erin doet. Want niet alles is ervoor geschikt, maar
1: nee,
0: heel veel wel.
1: Ja.
0: Het meeste eigenlijk wat inheems is, kan. Ik vind het heel logisch werken, want het is gewoon gratis en het zou anders naast de boom vallen en nu leg ik het iets gecoördineerder in mijn tuin. Maar dat is wat de natuur doet, het vanuit zichzelf al. En wij zijn daartussen gaan wonen, prima, maar we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden.
1: Nee,
0: het is een systeem wat al werkte en we hoeven het alleen maar te herinneren. Ik haal er ook heel veel plezier uit. Zoals je misschien hoort, ik word erg enthousiast.
1: Ik kom er ook bijna niet tussen. Maar we moeten zo af gaan sluiten. Voor de mensen in de gemeente Dongen, als ze in contact met jullie willen komen, hoe kunnen ze dat?
0: Ja, zeker. Je kan gewoon een afspraak maken. Mocht je gewoon een gratis adviesgesprek met een van onze tuincoaches, dat kan via duurzaamdongen.nl. Dat is voor de subsidies.
1: Oh.
0: Zo. Even kijken hoor. Ja, maar daar kun je sowieso gewoon naartoe. Duurzaamdongen.nl.
1: Dan gaat het vanzelf goed komen.
0: Ja, sowieso. Ja, doe het. En al is het gewoon om even van stof te wisselen. Het is gewoon een goed idee. Ja.
1: Okay.
0: En denk er even over na.
1: Gaat het goed komen. Emma, dankjewel voor je tijd en voor je uitleg.
0: Bedankt.
1: En tot de volgende keer.
0: Is goed.
1: Doei.
0: Fijne uitzending. Dag. Info.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Nou, mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hoge Vaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw

0: gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
8: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
12: Parkeren zonder stress, dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
17: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenmoer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hoge Vaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Lijnstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk die.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
23: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM.
30: De beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

0: Los.
1: Wat een puinhoop, hè? The Buggles en Lenny. Terug na 1981. Muziek van het album Adventures of Modern Recording. Misschien heb je het album wel liggen. Dan kom je het wel bekend voor van de Buggles. Video Killed Radio Star kennen we natuurlijk al. En dit was ook wel een redelijke hit toen de tijd. Jouw middagmix. Het is vandaag dinsdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. We zijn weer paraat voor je. Een uur lang de lekkerste hits wat mij betreft. En je kunt uiteraard dit programma weer aankleuren door te reageren. Dat is vrij simpel. Je kunt een appje doen op 06 21 21 32 10. Een appje naar de studio. Dat kunnen we ook uitlezen. Of je mailt naar middagmix@langstadmedia.nl. Dan zien we die ook vanzelf al binnenkomen. Jouw middagmix van dinsdag. Wat doen we vandaag van meer? Professioneel de koffer hebben we nog. Zien we van de Kamer het regio nieuws. Weer en verkeer. En de zaken die je meldt via de WhatsApp, dan wel via de mail. We kijken nog steeds eventjes in de frissende 50. Dit praten die we altijd zenden op zaterdag en zondag van 2 tot 3. Daarin nog steeds in de hoge regionen genoteerd. Bruno Mars, Night Just Might. Eens kijken wat hij komende weken nog gaat doen. Ik denk dat de fut er wel een beetje uit is, maar hij blijft wel lekker om te draaien.

De muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

klaar. Het kan gewoon niet. Het is een verboden liefde. En love you. Namens Buren en Neo. En love you. Uit je praten van 2019. Hier in deze middagmix op Langs van de FM. Nog meer standbaar werk. Ja, 2006. Michael Gray en de Borderline is terug.

Henrik Sensen en Suicide Land, terug naar de jaren 90. Frans, die hebt naar mij. Vandaag is ze jarig, ze wordt 76 jaar. Ofwel Sjoukje van de Spijker, ofwel Sjoukje Smits alias Maggie McNeil. Een keertje hello draaien van Martin McNeil. Nou, dat kunnen we deze wel een keertje doen. Dan horen we Maggie McNeil ook een keertje terug op de radio, hè.

Ik moet gelijk bedenken aan de periode van de onder die goed LP's van Philips, hè? Weet je nog? Dus Philips is zo'n LP nog aan de kast haalde ik ook nog. En staat dit nummer ook nog op van Mackie McNeil. En Mouth natuurlijk, Mouth en McNeil. Aloha, terug naar 1972, aangevraagd door Frans, die meeluistert op dit moment. Dat kun je ook doen, meeluisteren en natuurlijk je verzoekjes aanvragen via middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Zo, daarom is het tijd voor wat lekkere herrie om je even wakker te maken. Genesis en Abacab, terug van 1981 hier in de middagmix op Langstad FM.

0: Genesis en Eric Cap. En ik weet bijna wel zeker dat Genesis himself, alias Phil Collins, achter het drumstel zit in dit nummer. En hij speelde wel meerdere instrumenten tijdens zijn opnames. Het kan maar zo zijn dat hij vrijwel alles zelf weer gespeeld in dit nummer. Genesis en Eric Cap leidt ons naar het regennieuws met Siem van der Kaal.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaal. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenboer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe hoog de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag zijn er heel wat verschillen. In het noordwesten is het droog met zonnige perioden en met maxima rond 16 graden. In het bewolkte en regenachtige zuiden is het met maxima 12 graden een stukje frisser. De noordwestelijke wind waait matig. Vanavond zijn er in de noordwestelijke helft zonnige perioden en sluierwolken. In het zuidoosten blijft het bewolkt. Later in de avond en vannacht gaat het langer en vaker regenen. Morgen verandert weinig aan het weerbeeld. Opnieuw zijn er grote verschillen in het land. Dan de verkeersinformatie. 20 files, 28 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. De A2 Utrecht richting Schravenboer tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 3 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. En op de A58 Tilburg richting... Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging daar zo'n 4 minuten. Tot zover weer de verkeer. Nederlandstalige muziek nu op de zender. Suzanne en Freek en halverwege.

0: zeggen.
1: Suzanne en Frank, halverwege, leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen en dadelijk een relatie. En ik roep je nog steeds op om mee te denken in deze. Je kan je suggestie inschieten op middagmix@langstapmedia.nl. E-mailadres of even appen op 06 21 21 32 10. De ene gaat alleen van de ander. Heel vaak is het een remake. Maar soms ligt het jatwerk wat subtieler. Heb je zo'n combinatie? Laat het mij maar weten. We starten de twee plaatjes achter elkaar door. Eerst het origineel, dan de cover uiteraard. En we wijzen dan waar de clue zit, om het zo maar te zeggen. Vandaag het volgende. Het was in 1981 dat de Millionaires het hitje Fantasy Island hadden. Nou ja, hitje. Het deed mee aan het Songfestival. Het won niet. En als ik dan kijk wat er in de trofeeën staat van de Millionaires, dan is dat natuurlijk de Queen of Santa Maria. Fantasy Island als tweede en als laatste Tango Motion. Fantasy Island deed overigens 3 weken in top 40 en het haalde slechts de 31ste plaats. Dus een grote hit is het niet geweest in ieder geval. Een klein jaartje later dacht ik, tijd wacht even. Dat gaan we even restarten, dat is een leuk nummer. En wie weet hebben we er wel een hit mee. In Nederland had Tijdflip er geen hit mee. Ik ken alleen de hit The Line Sleeps Tonight, volgens mij, van Tijdflip. Maar deze single kon niet worden tot 40, maar in Engeland was het wel een grote hit in ieder geval. Fantasy Island van Tijdflip uit 1982. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van The Millionaires, Fantasy Island uit 1981. Of je de remake van Tijdflip, Fantasy Island uit 1982, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
2: Het origineel
3: en de cover.

0: Het originele cover is gedaan, ik met elkaar steekt. Tide Fit met Fantasy Island 1982, geïnspireerd door de miljonairs. Fantasy Island 1981, dat kan beter. Het was geen grote hit op het Songfestival, maar in ieder geval, nu overgedaan in Engeland wel een hit, maar Nederland dan weer niet voor Tide Fit. Tja, zo kunnen die dingen gaan. Over hits gesproken, je hoort de actuele hits altijd op zaterdag en zondag tussen 2 en 5 uur in de Flitsende 50. En je kan stemmen op deze lijst.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Sonjeu met 20.

De flitsschijf van deze week. Sommer en 24 hours. Middagmix op dinsdag. Het is vandaag 5 mei. De meeste mensen zijn vrij. Maar een aantal mensen moeten ook werken. Dus ik heb even een wandelingetje gemaakt vanmorgen. Een stukje op het industrieterrein. En dan zie je toch wel activiteit bij sommige bedrijven. Maar zijn bedrijven die zijn helemaal uitgestorven. Al die mensen misschien toch nog een beetje een werkbare middagmix. Je weet het niet. Hoe dan ook. Anton die zegt tegen mij, je moet even een nummer van Jamai draaien. Gevallen of gevlogen, dat is een mooie track. Komt uit de Passion van 2017. Dat is een plaatje met een verhaal, luister maar eens even.

Uit de persin van 2017. Jamai en gevallen of gevlogen. Thijsman Fontijn produceerde deze single trouwens. Ja, staat hier ook in het plaatje van de track in ieder geval. Hey, het is de reclame. Ik dank je voor het volgen. Tipje van Anton is reclame deze. Anton hoor je straks zijn programma presenteren om 5 uur. Van 6 uur klaar, dan is hij weer aan de beurt. Zometeen is een paar uurtjes non-stop. En dan weer gepresenteerd uiteraard vanaf 5 uur tot 6 uur. Anton Nachtzaam. Nog geen track voor je. Nog geen klassieker uit de jaren 80. Dance klassieker. Cheryl. Fragile. Handle with care. Daarom wil ik alleen. Ik zeg tot morgen. Dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Rio. Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel, Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De kosten voor de herinrichting van de vaartweg in Schravenmoer vallen een stuk hoger uit dan verwacht. Dat blijkt uit de raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen. Voor de herinrichting was in eerste instantie een bedrag van 1,7 miljoen euro gerekend, maar dat kan 400.000 euro meer worden. Mede door het verleggen van datakabels en de ontdekking van PFAS in de vloer. Hoe de kosten precies zullen zijn, zal in juli duidelijk worden. De nieuwe speeltuin aan de Hogevaart in Kaatsheuvel is bijna klaar voor de opening. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet en kan er straks geklommen en geschommeld worden. Recent is er volgens de gemeente Loon op Zand hard gewerkt. Zo zijn de speeltoestellen inmiddels geplaatst, is het groen aangebracht en is de speeltuin ingezaaid. In juni wordt de speeltuin officieel geopend. In de gemeente Heusden maakt het grijs steeds meer plaats voor het groen. Steeds meer mensen maken gebruik van de tegeltaxi die sinds een paar jaar door de gemeente Heusden rijdt. Dit jaar maakten 54 inwoners hier gebruik van. Goed voor 885 vierkante meter aan opgehaalde tegels. De tegeltaxi is een initiatief om te zorgen voor meer groen in de tuinen van Heusden. RKC Waalwijk mag zich na het spektakel tegen Roda gaan klaarmaken voor het volgende duel in de play-offs. Dinsdagavond speelt RKC de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Willem II. Willem II verkeert in bloedvorm en heeft in tegenstelling tot RKC veel rust gehad. Dinsdag is de eerste wedstrijd in het Mandenmakerstadion. Deze vindt plaats om 6:45 en is live te volgen op Langstraat FM. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: and your stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse Theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komende theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2 uur de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit.

0: Het kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
0: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
0: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon.

0: voor mij totaal onbekend waar die uit gaat komen. Of waar ze uit gaat komen. Lizzo en About Damn Time.
1: Van 6 en klaar met Anton Nachtwel.
0: Het is 5 mei 2026, bevrijdingsdag, 80 jaar na dato. Wees welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Van Zessenklaar hier op Langstraat FM live vanuit studio 626. In Putten gepresenteerd ditmaal. Het is vandaag droog en temperaturen rond de 16 graden in de streek. Er staat slechts 58 kilometer file. Waar ze staan, dat hoor je later in dit programma. Tevens uiteraard de nieuwe flitsschijf die langs gaat komen. De nieuwe speciale aanbieding. We gaan naar de nieuwsdesk. Daar zit Sien van der Kaak klaar voor het regionaal nieuws. En we hebben, zoals vermeld, weer en verkeer. Dit alles gewaardeerd door de lekkerste muziek. Ook voor degene waarvan hun werkdag nu dan toch ook echt voorbij is. Want her en der zien we toch wel dat er op 5 mei stevig doorgewerkt wordt om de landseconomie in elk geval draaiende te houden. Maar nu eerst Madonna, nieuwe single featuring Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

Nou, volgens mij ben ik dat dit nou net niet. All American Girls 1981, dat was muziek van Sister Sledge. We gaan even kijken op Vlaamsvegen. We staan inmiddels 83 kilometer aan een gesloten blik. En ze zijn onder andere te vinden op de A2. Ring Utrecht, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. 9 kilometer maar liefst door wegdek wat in slechte toestand bestaat. En dan ook nog knooppunt Kerensheide, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Kerensheide en Ulestraten. 5 kilometer file, dat levert je vertraging op van 7 minuten. Dan de A16, stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen Afrit Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. Door een defecte vrachtwagen sta je daar 13 minuten stil en de file die is oplopend en bedraagt nu 5 kilometer. A27 stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Rijnsveert en knooppunt Everdingen. 12 kilometer file levert je vertraging op van ruim een half uur. Er staat ook nog stil op de A27 op de parallelrijbaan tussen knooppunt Rijnsveert en knooppunt Lunetten. 3 kilometer file al daar. Dan de A58. De hoofdrijbaan tussen Afrit Oorschot en Moergestel. Door een ongeval sta je daar stil. En net als hetzelfde ongeval sta je stil op de hoofdrijbaan tussen Afrit Best en Afrit Moergestel. Dat levert een file op van 6 kilometer en oplopend. Tot besluit, A59. Stilstaand verkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Palengraven en Os-Oost. Ik wens u daarbij heel veel sterkte. Mocht u in de file staan, en je weet het ook vandaag om 17:50... wanneer je onderweg bent van werk naar huis of waar dan ook je bevindt, blijf bij ons, blijf bij Langstraat FM. En hoe de liefde gaat, dat wordt je medegedeeld door René Vroger en Welen.

Dat was de flitsschijf van deze week. En het werkje dat heette 24 Hours en Sam Jeu. Een automobilist die is vanmiddag op de Technologieweg in Oosterhout van de weg geraakt en tegen een paal gebotst. De auto vloog na de botsing over de middenberm en raakte flink beschadigd. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Waarom is onduidelijk, wellicht kijken of hij gedronken had. De bijrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg was lange tijd dicht voor het verkeer, lagen namelijk veel brokstukken. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en meegenomen. Wellicht dat er later nog meer informatie naar buiten komt. Straks meer regio nieuws met Sien van der Kamer. Eerst ABBA.

0: je maakt wat mee als handhaver, jongens. Want de naakte man is dinsdagochtend vanochtend door handhavers weggestuurd uit een park in Eindhoven. Agenten hadden de man tijdens een surveillance zien liggen en hadden de handhavers gewaarschuwd. De handhavers zagen dat de man stom dronken was en gaven hem 2 bekeuringen. 1 voor naaktrecreatie en 1 voor openbaar dronkenschap. Waar de man de kleren gewaad had, dat was even niet duidelijk. En inderdaad, bij deze snedige snaak maken de kleren duidelijk niet de man. Dat was Love in the First Degree, Bananarama. Meer nieuws nu uit de streek.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Opnieuw heeft er een stroomstoring plaatsgevonden in de Langstraat. Op dinsdagochtend vond er een grote stroomstoring plaats in Loon op Zand en een gedeelte van Kaatsheuvel. De stroomstoring trof meer dan 5000 huishoudens in 12 postcodegebieden. Gelukkig was het binnen enkele uren opgelost. Het aantal stroomstoringen in Nederland stijgt fors en het stroomnet staat onder druk. Groot feest bij Theater De Leest. Het Waalwijkse Theater bestaat namelijk dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren zijn er in het komend theaterseizoen een record aantal voorstellingen te zien. Namelijk 235. Daaronder vallen onder andere een paar internationale voorstellingen en een productie van Theater De Leest zelf. Zo kunnen theaterliefhebbers komend seizoen bijna elke dag terecht. Aan de Hoge Steenweg in Loon op Zand is dinsdagmiddag brand uitgebroken bij een bedrijf. De brandweer kreeg om 2 uur de melding binnen en kwam snel ter plaatse. Uiteindelijk ging het om een relatief kleine brand die de brandweer snel onder controle had. De straat werd tijdelijk afgesloten door de politie. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel, Siem van der Kaa, voor het regionaal nieuws. Het is 5:30. Even een blik op het weer. Vanavond krijgt het Zuidoosten nog te maken met regen. Elders is het droog. Morgen is het in het midden en het zuiden bewolkt en regenachtig. In het noorden en noordwesten is het overwegend droog met later ook nog zon. In de loop van de dag beperkt de regen zich tot het zuidoosten. Het wordt 11 tot 15 graden. De dagen daarna stijgt de temperatuur en blijft het droog. In het weekend wordt het warm en stijgt de kans op een bui. Maar eerst even naar vanavond kijken. In het zuidoosten gaat het wat vaak regenen. En de komende nacht breekt de regen uit naar het midden van het land. Ook de Langstraat kan een staartje daarvan meekrijgen. In het noorden en noordwesten blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 of 9 graden. Morgen start bewolkt met in de Langstraat midden- en oosten periode met regen. In het noorden en noordwesten blijft het waarschijnlijk droog. In de loop van de middag neemt de regen wat af en beperkt zich tot het zuidoosten van ons land en het oosten van Brabant. In het noorden en noordwesten schijnt een tijdje de zon. Met 11 tot 15 graden is het een beetje fris voor de tijd van het jaar. Morgenavond zijn er regenbuien en neemt de kans op regen ook geleidelijk meer weg en zijn er wat opklaringen. De temperatuur daalt trouwens in de nacht naar woensdag naar 4 tot 9 graden.
2: Van A naar Beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

0: 77. Oh, what a lonely boy. 3 weken top 40 en het piekte slechts op nummer 31. Dat was Andrew Gold. Heeft 60 net niet aangetikt. Is dus al een fix aantal jaren niet meer in ons midden. 11 over half 6.
1: Werkdag van 5 tot 6.
0: Dat bedoel ik.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtzaam.
0: Met nu
1: op Langstraat FM.
0: Ik zeg dus met nu nieuwe muziek op de radio. Van de Maroon 5. Herring.

Het is een leeftijd, maar als je als 19-jarige op een slagveld staat en je, wordt, je haalt de 20 niet, dan dat is toch minimaal. Datzelfde geldt trouwens voor Jaap de Knops, maar dat is weer een ander verhaal. Het is bevrijdingsdag 2026, dat betekent ook dat het is dinsdag. Vanavond Arno en Friends en in dat programma onder andere een live verslag van het tweelijk om promotiedegradatie naar de Eredivisie of in de Eerste Divisie blijvende van Willem II en RKC Waalwijk. Dus vanavond het eerste deel van het tweelijk in het Mannenmakerstadion hier in Waalwijk. RKC tegen Willem II. Je hoort het uiteraard live hier op LFM.

Hoe vaker je hem hoort, hoe mooier dat hij wordt, jongens. Dat was de nieuwe single van Sanne Hans, ofwel Miss Montreal. Zo spreken ze het tenminste in Canada uit, maar als jij gewoon Miss Montreal. En Schuilen is haar nieuwste plaatje. Het is heel deze week te beluisteren hier op Langstraat FM bij Van Zessen Klaar. En ook in het ochtendprogramma met Erik van Vliet kun je hem langs horen komen. De speciale aanbieding dus, Sanne Hans, Miss Montreal. En dat was Schuilen. Ik zei het al, vanavond RKC Waalwijk tegen Willem II in het Mandenmakerstadion. Aanvang 8:30.

0: En met Poco en Call It Love uit 1989 kwam er weer een einde aan deze aflevering van Zessenklaar voor Bevrijdingsdag 5 mei 2026. Vanavond om 8 uur Arno en Frans met daarin een verslag van de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Willem II. In het kader van promotiedegradatie, ofwel de play-offs, om een plekje in de Eredivisie samen te stellen. Morgen zijn wij er weer tussen 5 en 6. Dan ook weer live van Studio 626. We gaan eruit met Simon Weapon, After All This Time uit 2006. Ik wens je nog een hele fijne avond.
1: Van Zessen! Van Zessen! Van Zessen!

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het hantavirus uit, waaraan drie passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren.

0: Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Dit was het Radio Nieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
19: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker.

0: Goedenavond, het is 6:30. Ja, dat is lekker vroeg voor een voetbalwedstrijd, zou ik haast zeggen. 6:15 begint de aftrap, is de aftrap van de wedstrijd. RKC tegen Willem II. Voor de derde keer dit seizoen gaan wij het opnemen tegen Willem II. En in het stadion zit natuurlijk, zoals altijd, Flynn van Mook. Flynn, goedenavond.
1: Goedenavond, Arjan, inderdaad. Vanavond zit ik ook weer op mijn vaste plekje. Het belooft weer een mooie avond te worden, tenminste. Dat gaan we natuurlijk wel allemaal vanuit, zo mooi als afgelopen vrijdag. Dat zal misschien lastig worden even naar. Het is natuurlijk ook iets minder spannend, omdat het eerste wedstrijd is van het tweeluik. Aanstaande zaterdag om 4:30 in het tweede deel van dit tweeluik plaats. En vandaag dus het eerste deel. En dat is dus thuis voor RKC in dit geval. We beginnen maar meteen met de opstellingen van Os op goal bij RKC. Daarin geen wijziging. Spenkelink, die zal waarschijnlijk de rest van de playoffs op de bank moeten blijven zitten. Zolang Van Os in ieder geval niet geblesseerd raakt. De verdediging bestaat ook uit dezelfde vier als afgelopen vrijdag. Castillo, Van Eijma, Van Gelder en Held. Daarvoor is wel een wisseling. Roemeratu komt erin voor Boetius ten opzichte van vorige week vrijdag. Dus Boetius stond er toen wel in om aanvallend iets te creëren, iets te forceren. Maar dat lukte niet in de wedstrijd. Speelde niet goed. En nu dus ook iets meer defensieve zekerheid ingebouwd door Sander Duits. Roemeratu opereert vandaag dus naast Postma. En daarvoor staat Kuster, die dan nog wel voor de aanvallende impuls moet zorgen. Zo, excuus. Cleonise, Unike en Page maken de frontlinie compleet. En dan is het eindoordeel eigenlijk gewoon dat RKC dus één wijziging heeft. Roemeratu erin voor Boetius. En dat zegt eigenlijk dan al een beetje hoe we deze wedstrijd kunnen gaan verwachten. RKC zal iets verdedigender gaan spelen. En denk ik vooral meer richten op de counter. En dat is misschien geen hele gekke aanpak tegen de Willem II. Dat defensief wel echt heel sterk staat. En volgens mij hebben ze dat in de eergaande wedstrijden dit seizoen ook gedaan. En toen is wel twee keer verloren. Alleen werd ze niet compleet weggespeeld. Dat zei trainer Sanderduit zelf ook nog. Bij Willem II staan de volgende elf namen op het veld. Op goal Dillian Heudel achterin. Stam, Behunek, Hoogma, Van Loon. Op het midden wat staan Dodeman, Twicht, Besselink en Kulum. En de volgende staan Haan en Baartmans. Sigurd Baartmans is dat. Hij vervangt de licht geblesseerde Thomas Verheid. Die is klaargestoomd voor deze wedstrijd, maar heeft uiteindelijk toch net niet gehaald. Zit wel op de bank. Andere spits Haan was ook licht geblesseerd geraakt in de laatste wedstrijd. En hij is wel op tijd fit voor deze wedstrijd en zal dus starten in de basis. Daarnaast valt er nog een andere naam op de bank. Dat is Mounir El Alouchi. Hij verloor vorige week zijn dochtertje. Is doodgeboren en dat is natuurlijk een enorm leed voor hem. Maar ook voor zijn familie, dat voorop. Maar ook andere spelers binnen het team zijn zeer aangedaan. Alleen hij heeft wel duidelijk gezegd dat ze gewoon de focus op RKC wil. En dat ze hopen dat ze daar wellicht nog iets van kracht uit kunnen halen. Toch een extra kracht uit die situatie kunnen halen. El Alouchi zelf speelt dus niet, zit wel op de bank. In ieder geval weet ik ook niet. Hij heeft van hun twee in ieder geval wel de ruimte gekregen om het hele proces zelf te benaderen zoals hij zelf wil. Dus als hij niet bij had willen zijn, had hij dat niet geweest. Maar hij wilde dus wel bij zijn. Dat is misschien ook positief wat ik tegen zijn hoofd ergens anders toe kan zetten. Maar dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk anders. De WMT-spelers gaan naar binnen. Toegezongen nog door het uitvak. Krijgen dan nog een laatste applaus. Bij RKC zijn ze nu bezig met de laatste keer het doel schieten en dan nog wat sprintjes en dan gaat ook RKC naar binnen. Dan gaan we hier over een ruime 10 minuten aftrappen voor het begin van deze wedstrijd. RKC Waalwijk tegen Willem II.
0: Ja, Flynn, je had het net al over de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Ja, dat was een legendarische wedstrijd en daar is wat gebeurd.
1: Ja, daar is wat gebeurd, ja.
0: jij hebt het al meegekregen, denk ik, via de app die ik vanmorgen gestuurd heb. Maar wij hebben ons eigen Bergkamp-momentje, zeg maar. En dat wil ik de luisteraars toch niet onthouden. Je snapt wat ik bedoel, denk ik, of niet?
1: Ja, jij gaat mijn audio inzetten, denk ik,
0: Ja, ik ga hem dat instarten. Dat is een opname die wij afgelopen vrijdag gemaakt hebben. Want alle uitzendingen werd opgenomen. Ja, en dan heb je wel eens van die stukken. Die gaan het Langstraat FM Museum in. En dit is er een van, Flynn. Ik spreek jou over een minuutje of 10 weer.
1: Nog één lange bal van Held richting Kramer. Kan hij inbrengen? Ja, wat hij goed voor de keer. Ja, ja, ja! 1-1, hij valt nog! En de absolute slotfase is een 1-1! Ongelooflijk alles in de van de bankkant. De verslagenheid in het uitvak. Wat maakt wel mee, zeg! Jesper Munneke in de 96e minuut. Abnormaal! Abnormaal! Wat een gekke huis hier, zeg! Ongelooflijk!

Bantame van de Manhattan Transfer. En een heerlijke uithaal aan het einde. Ja, het is inmiddels bijna 6:45. Denk je, dat is wel erg vroeg voor mij. In ieder geval, ja, normaal gesproken zit ik überhaupt niet op de dinsdag. Maar we gaan natuurlijk vanavond voetballen in het Mandenmakerstadion. De wedstrijd RKC tegen Willem II, waar we live bij zijn. Betekent dus ook dat Arno en Friends ietsjes later gaat beginnen. Ik weet niet of Arno ook langer doorgaat, dat laat ik aan hem. En ik weet ook nog niet wie van ons tweeën de nieuwe single van de Rolling Stones gaat draaien. Ik ben nog met hem in contact om te kijken of ik die primeur van hem mag krijgen. Of dat hij zegt, nee, die nieuwe Rolling Stones die wil ik wel draaien. Want ik weet één ding, hij is wel heel erg lekker. De mannen, in ieder geval, ze zijn in de 80, maar dat ga je niet horen aan hun muziek. Ik denk nog, misschien nog 2 plaatjes. En dan gaan we naar de aftrap. Dit is So Am I van Ava Max. Doei.

0: Ja, de zomer die moet beginnen. En afgelopen weekend, ik weet niet hoe jullie was. Ik was in de tuin aan het werk en ik kwam thuis beneden, of kwam weer binnen. Ik ging me douchen en ik denk, wat heb ik een bruine kop gekregen van die paar uur in de zon. En dan loop je gisteren buiten en denk je van, wat een, nou, puntje, puntje weer, zeg maar. De regen en alle vochtigheid en dergelijke. Ik vraag me even af, is in het stadion de wedstrijd al begonnen, Flynn?
1: Nee, maar die staat wel op punt van beginnen en dat spreekt niet heel erg. Dan kan ik nog even wat vertellen, want er is een last minute wijziging. Van Eijma is in de kleedkamer achtergebleven en Rijn van Hedel stak in de basis bij RKC. Waarom dat zo is, dat laat zich in het ongewisse. Ik vermoed zelf een blessure, iets anders zal het toch niet zijn. RKC begint in ieder geval op de helft waar het wil starten. Willem 2 met de aftrap, Willem 2 in het oranje vandaag. Clasht een beetje met dat gele van RKC. Het is dat die dan nog die blauwe broekjes hebben, die donkerblauwe broekjes, dan valt het wel op. En Willem 2 is volledig in het oranje. Dus ook oranje sokken. Willem 2 heeft daarbij wat witte sokken aan. Dus dat valt op zich wel genoeg. Stijn Speaker heeft de tupas door. Van Eijma is inderdaad in de kleedkamer achtergebleven. En Van Hedel is dus wel in de basis gestart. Zullen meerdere mensen licht niet door hebben gehad. Zeker omdat de Stijn Speaker net voor de aftrap gewoon die hele spelersformulierlijst opnoemde. En daar dus ook nog Van Eijma mee. Dan binnen 2 voor het eerst de aanval. Hier een klein overtredingje van Postma die dus die positie achterin overneemt. Bal nu door richting Haan. Kan die bal voorgetrokken worden richting Roemerat aan. En dan catcht die bal af tegen Help. Maar die levert hem meteen weer in. Kan de bal weer ingebracht worden richting Twicht. Aan de rechterkant is het Stam. Die rechtsback die opkomt. Heeft Fraaij voor zich. Binnen 2 is veld de eerste paar minuten. Besselink biedt zich aan. Twicht is dat moet ik zeggen. Hier aan de rechterkant is het Dodeman. Die zich ontdoet van Fraaij. Dan is er een optreden gezien van Fraaij op Dodeman door scheidsrechter Robin Henskens. Dat is vandaag geassisteerd in zijst door Erwin Blank. Hij is de VAR van dienst. Eerste vrije trap voor Willem 2 met de Dodeman achter de bal. En dat is een hele goede vrije trappennemer. Heeft dit seizoen 18 assists. Ja, niet de vrije trappen dan, maar heeft dus in ieder geval een aardige trap in de benen. Laten we dat duidelijk zijn. Eenmans muur kan hem ook niet in één goed doel schieten. Dit wordt een voorzet. Maar er zijn genoeg kopsterke spelers voor hem twee. Wordt daar bij de eerste paal weggekopt door Castillo is dat. Aan de achterlijn aan de andere kant binnengehouden door Roemerat. Maar meteen fel druk daar van Haan op die bal. En zo schiet Roemerat de bal over de zijlijn via zijn been. En dan is het daar een fan die die bal terug het veld schiet. Maar die schiet hem gewoon KO als een vuurpijl het veld in. Dat vindt het publiek wel mooi om te zien. Staat eigenlijk nergens op, maar het is best uniek. Normaal gooi je die bal dan gewoon rustig naar de speler toe, zeker als jouw team hem mag nemen. Maar deze RKC-fan ziet hem gewoon maar hardlopend het veld in. Misschien denkt hij dat tijdrekken vandaag de beste strategie is. Willem 2 begint in ieder geval dus veld. Postma dus achterin centraal, omdat Van Eijma is achtergebleven in de kleedkamer. En Van Hedel dan op het middenveld, omdat hij dan de positie natuurlijk van Postma overneemt. Echte verdedigers heeft RKC natuurlijk ook niet echt meer op de bank zitten. Zeker bij gebrek aan onder meer een Wouters. Nou is Bakkoord wel weer bij de selectie, terug van de blessure. Roemerat, zou je het ook nog wat nemen kunnen. RKC nu voor het eerst eruit, dat zie je de publiek natuurlijk graag. Over de as van het veld, met Kuster. Bal gaat naar links, naar Fraaij. Daar komt Castillo als gebruikelijk overheen. Grote passen naar voren. Fraaij nu weer bij Castillo overheen. Bal komt dan een keer laag vol, valt van de hoed van Kuster. Eerste kantje voor RKC. Bal van Castillo is goed, valt op de rand van de 16 achter de spelers van Willem 2. Maar net voor de voeten van Kuster. Die schiet er een beetje overheen, waardoor die bal doorschiet en bij de voeten van Boonek terecht komt. Die kan het dan rustig opruimen. Nu een lange bal van diezelfde Behoenek richting zijn spits Haan. Maar die kan hem niet koppen. Van Gelderen wint dat wel. Maar vliegt ook weer de bal. Nu van Loon, de linksback van 2 in balbezit. 4 minuten onderweg. Stand 0-0.

0: Feels Like I'm in Love van Kelly Marie. En ja, het is natuurlijk een beetje een rare tijd om te gaan voetballen. Zo'n 7:15. Betekent namelijk al 7 minuten gewoon het journaal er binnenkomt. En voor die tijd willen we toch even weten hoe de stand is op het veld. Flynn.
1: Inmiddels 7 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Tribune zit vandaag overigens best goed vol. Zeker gezien het feit dat het dus geen hele fijne tijd is om als fan naar het stadion te komen. Uitvak is uitverkocht. Het thuisvak zit niet helemaal vol. Komt ook mede door dus die ongunstige tijd, maar ook het feit dat seizoenkaarthouders hun eigen stoeltje terug moeten kopen voor het ja, op zich een redelijk schappelijk bedrag van 15 euro. Maar goed, als mensen dan dus niet kunnen, dan zul je denken van ja, voor 15 euro laat ik hem lopen. En dan moet je maar hopen dat andere mensen dat gat invullen. Op de lange zijde is het aardig gebeurd. Die zit vrij goed vol. Zie wel een paar gele en blauwe stoeltjes die nog leeg zijn. En op de korte zijde is dat wel wat meer aan de hand. Zeker in het wat verdere gedeelte vanaf het fanatieke hoekje gezien. Maar relatief goed gevuld. Ook de opkomst was best sfeervol. Een paar rookkanonnen en confetti-kanonnen langs het veld. Die overal sfeer brachten. Maar terwijl ik ja, niet heel veel kost en ook niet heel veel rotzooi veroorzaken. Het is niet dat er ook blijft hangen en die confetti heel lang blijft liggen. Die werd natuurlijk meteen weggehaald. Misschien ook bezig gekeken naar de wind. Dat ze daar niet heel veel werk aan hadden. Willem II nu links in de aanval. Maar zelf de achterlijn gespeeld. Dus een doeltrap voor de RKC. Mag van ons zo meteen te gaan nemen. Ja, Willem II begon wel echt heel fel. Die eerste paar minuten. Even van zich af buiten ligt. Even laten zien dat ze hier gekomen zijn om te winnen. Maar dat valt die paar minuten daarna eigenlijk alweer mee. Jagen minder afstand. Bijvoorbeeld de Rode JC deed. Als je kijkt naar het spel heeft RKC niet de meest dreigende momenten gehad. Voornamelijk aan de linkerkant met Vaas en onder meer Castillo die twee keer dreigend een voorzet kon geven. Maar geen echte schotkans gehad. Ja, Kuster een klein beetje, maar die bereikte niet het doel. Die door de heul hoefde daar niet in actie te komen in ieder geval. Een van de betere keepers in de keukenkampioen-divisie. Die keeper van 1-2, daar zal RKC het vandaag lastig mee krijgen. Nu weer RKC dat opbouwt aan de linkerkant. Vaas wil vooruit, kan niet. Dat kan tegen Stam op. Die kreeg juist al een berisping van de scheidsrechter. Maak in korte tijd 3 overtredingen waarvoor 2 keer werd gefloten. De andere was voordeel, maar daarna maak je weer nog een overtreding. Dus die staat al enigszins op scherp. Als die nog een keer wat stoms doet, dan zal hij meteen op de bond geslingerd worden door Hanskens. De 2 zit nu wel wat druk richting de keeper. Maar van ons klappe bal over de as richting Romeratu. Die staat dan in één keer helemaal vrij. En nu kan Kuster daar ook vrij aannemen. Open draaien richting Faas. Dus zie je dat er toch best veel ruimte ligt, hoor. RKC. Hier komt Castillo weer overheen getenderd. Faas deze keer naar binnen, niet richting Castillo. Terug naar Romeratu, hard richting Castillo. Laat een beetje van de voet ketsen, maar dan komt de bal met een gelukje bij Unuke. Die kan hem helaas niet lekker aannemen. En dan wint Bosmaat, komt wel van Haan, maar dan is daar in één keer toch de vrije doortocht voor die andere spits, Baartmans. Die won dat kopduel trouwens. En Haan wilde de bal doorsturen naar Baartmans, maar Bosmaat trekt hem daar slim naar beneden. Had een heel gevaarlijke situatie kunnen worden. Ik ben benieuwd wat Hanskens gaat doen. Hij kan daar makkelijk een gele kaart geven, want hij gebruikt niet de voeten en wil ook niet de bal spelen. Maar ik denk dat hij ook hier de laatste waarschuwing krijgt. Een beetje hetzelfde als wat Stam deed.

0: minder scorende ploeg. Maar Willem II incasseert veel minder. Die kregen er 42 tegen, waar RKC dus 59 tegen kreeg. Hier een kopbal van Willem II, die wordt daar voor de doelmond weggehaald door Castillo. Een beetje acrobatiek, anders was hij daar bij Broenek bij de tweede paal gekomen. Maar het levert dus uiteindelijk geen gevaar op voor RKC. Haan was het degene die, nee, Stam was degene die bal richting de tweede paal kopte. Broenek kon er niet bij, omdat Castillo goed ingreep en ertussen kwam. 10 minuten gespeeld, stand is nog altijd 0 tegen 0. Het gaat gelijk op als je kijkt naar de kansen.
1: Ja, betekent dat wij nog even één plaat gaan draaien tot het journaal van 7 uur. En daarna gaan we direct terug naar het stadion. Ja, en waarom moet ik dan zo'n plaat draaien nog voor het journaal? Nou ja, anders dan begint de computer heel hard te piepen. Dat is niet handig.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen.

0: bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al twee keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen, zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM. We zijn er bij RKC.
7: Het nieuws is geweest en wat ook geweest is, zijn de eerste 15 minuten in de wedstrijd tussen RKC en Willem II in het Mandenmakerstadion in Waalwijk. De eerste wedstrijd in de tweede ronde van de play-offs in de keukenkampioen-divisie. Flynn, ik heb het idee dat Willem II ietsje sterker begint te worden.
8: Ja, ietsjes, maar het mag nog geen naam aan mij. Je ligt hier op RKC een keer door, randje buitenspel helpt, kan ik wel voorgeven. Stam komt aan de andere kant weg, de grensrechter laat dit allemaal doorgaan. Dat het toch echt wel een meter buiten spel leek. Maar goed, het mag verder. Maar nou kan Erken of Willem II eruit komen op de counter. Hier is die Baartman, die spits, die Verheid vervangt. Van Gelderen haalt in, maar beukt er tegenaan. Dan gaat aan de grond. En dan komt daar Bosma aangeleiden met een tackle van achter. Perfect op de val. Dat jullie publiek hier raakt natuurlijk. Staande ovatie en applaus van menig fan in het stadion. Houdt hem binnen en kan hem naar voren jassen. Komt daar niet bij Unieke terecht, maar de bal is hier wel weg. Knappe ingreep daar hoor, van die jonge verdediger. Wordt dan nog wel aangesproken door Hans Mulder volgens mij. Misschien is hij kwaad omdat het ook fout had kunnen aflopen. Ja, dat klopt, maar hij rijdt toch wel heerlijk in. Dat ziet het publiek wel graag zo. Maar goed, als hij terug had gekapt, dan was Postma verleden de bossen geweest. En dan was de weg naar het doel helemaal vrij geweest. Had alleen Van Os nog in de weg kunnen staan. Hier nu een harde bal richting een speler van Willem II. Ik kan het niet goed aannemen. Dat is die linksback, die van Loon. Had er eigenlijk knap moeten blijven, maar pakt het toch op. Uiteindelijk zit Kust ertussen. Kan Kleen niet zo overnemen, want die bal ver afketst. Van Hedel op het middenveld draait om richting Held. Weinig nog gezien deze wedstrijd. Van Hedel door de hoek in. Held trekt naar binnen. Terug naar Roemerattu. Daar komt Baartman zo druk zetten van achter. Ook Roemerattu kan niet ver vooruit. Dus moet hij weer achteruit voetballen richting Postma. Daar Castillo naar de linkerkant. Dat is daar natuurlijk ook vaarsvrij. Ditmaal Castillo niet eroverheen. Terug naar die linksback. Gaat de bal wel naar Roemerattu. En zo dringt Willem II RKC terug naar Van Os. Dan moet ik nou weer vanaf de eigen 16 opgebouwd, terwijl het net voor de 16 van de 2 stond. Bij Vlagen toch wel te zien dat RKC makkelijk kan opbouwen op eigen helft in ieder geval. Dan kan die bal eenvoudig over de as heen. En er staan Roemerattu en Van Hedel best vrij. Of Postma die dan toch nog inschuift. Maar ook regelmatig dat Willem II het knap vastzet. En dat RKC er echt niet doorheen kan komen. Omdat dat is dan vaker op de helft van Willem II zelf. RKC heeft inmiddels weer de bal terugveroverd nadat de lange bal van Os even niet lekker ging. Van Hedel, nu op het middenveld. Roemerattu, hier is dan wel even wat ruimte voor die spelers. Ook op het midden, bij Faas, krijgt iemand in zijn rug. Dodeman is dat, en heeft hij niet echt in de gaten. Dus verliest bijna de bal. Maar dan gaan Van Hedel en Roemerattu om de bal zelf vechten. En dan is het Postma met een tackle van achter. Die dit maar wel bestraft wordt. Lijkt ook de bal te spelen. Baartmans gaat dicht en staat snel weer op. Maar het mag geen baat hebben. Want de scheidsrechter heeft uitgekomen voor een overtreding. Roemerattu is er even bij gelegen. Heeft een pijntje bij zijn enkel, of in ieder geval zijn onderbeen, zo lijkt. Het leek dan eerder op een tik of een botsing met zijn eigen speler. Volgens mij kwam hij een botsing met bijvoorbeeld Van Hedel. Fansen gespaard in ieder geval dat het medische staf buiten de lijnen moet blijven. Maar contact hebben gehad met Roemerattu, dus die zou wel verder kunnen. Vrij trap voor Willem II. 19 minuten gespeeld. Stand is nog altijd 0-0.

heerlijke Red Red Wine van UB40 gaan we naar de al eeuwig, ja, al even lekkere nieuwe single van Bruno Mars. Gewoon relaxed. Op het terras zitten. Misschien een glaasje door je wijn erbij. En genieten. Risk it all.

0: Rex zomerplaatje, maar volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd. Zullen we gaan kijken hoe het in het Mandenmakerstadion is. Flynn.
1: 26 minuten onderweg. RKC is nog steeds iets mindere partij in dit duel tegen Willem II. Stand nog altijd wel 0-0. Echt de grote kansen hebben we eigenlijk nog aan beide kanten niet gezien. Willem II een paar keer dreigend aan het voorzetten. Maar dat geldt ook voor RKC, die in iets mindere mate. Ik vind dat die laatste paar minuten weer wat dominanter zijn aan het worden. Aan de rechterkant onder met Cleonise en helpt. Nu een voorzet voor Cleonise richting Unike. Die gaat daar koppen, maar kan daar Kusten niet bereiken. Kan die wel binnenhouden? Nee. Uiteindelijk heeft dat Boonek last van zijn hoofd. Daar gaat de scheidsrechter even polszorg te nemen. Zojuist in de 20e minuut. Mooi applaus gezien ter ere van het overleden dochtertje van Monir Elalucci, speler van 2. Heeft rug nummer 20. Daarom is dat moment gekozen. Het hele stadion ging staan en applaudisseerde. Na afloop start RKC ook het You Never Walk Alone in. Dan kan je toch zien dat voetbal dan wel de belangrijkste bijzaak is wellicht uit het leven. Maar er altijd nog wel belangrijke dingen zijn. En dat ook ondanks de rivaliteit tussen beide ploegen daar nog zeker wel gewoon een stukje menselijkheid zit. En RKC met zulke tragisch nieuws meeleeft. En dat is natuurlijk alleen maar mooi om te zien. Een kippenvel momentje. Tot dusver is dat wel het enige kippenvel momentje. En het is daarna meteen weer direct over tot de orde van de dag. Want er wordt nog steeds gewoon gevoetbald. Maar tot dusver nog niet op al te hoogstaand niveau van beide clubs niet. Hier nu Van Loon aan de bal voor Willem 2 naar Twicht. Naar Boonek. Zat in het midden vrij. Komt de bal veelvuldig op ijs. Het valt op dat hij niet de meest snelle is van Willem 2. Cleonise is daar al een paar keer vrij eenvoudig langs gelopen. Hoeft maar een klein beetje aan te zetten. En hij is voorbij die nummer 30 van Willem 2. Maar gelukkig voor Boonek staan hoog. Maar Van Loon en Stam naast hem. Die zijn wel wat snellere spelers. Die Cleonise wel wat meer oprit in de weg kunnen leggen. Stam naar de rechtsmidden. Dodeman stap. Vaasje zet druk. Boonek is daarvoor blijven staan. Komt die bal ophalen. Hier combineert Willem 2 makkelijk rond. Gaat het balletje uiteindelijk naar Twicht. Vanaf Flesselink. Twicht door naar Van Loon aan de linkerkant. Die kan niet echt doorlopen. Cleonise staat daar in de looplijn. En dus besluit Van Loon weer om te draaien. Uiteindelijk de bal nu bij Stam. Alles in ieder geval op de helft van RKC. Eerste keer dat Willem 2 echt een langere periode van balbezit heeft. Nu een lange bal zou ik zeggen. Maar hij besluit op laatst om toch Boonek aan de rechterkant in te spelen. Dan Twicht. Vrijgespeeld in de midden van het veld. Als het Vaasje flink druk op Boonek, die moet naar achter. En uiteindelijk gaat de bal weer naar de zijkant. Knap gespeeld voor Willem 2. Uiteindelijk ook weer onderuit. Vanuit Besselink naar Stam. Van Willem 2 misschien kantelen. Hoogma, aanvoerder, speelt daar Baartmans in. Laat zich iets terugvallen uit de spits. Van Loon aan de linkerkant. Moet weer terug naar zijn centrale verdediger. En dit is dan voor het eerst dat we echt Willem 2 lang aan de bal zien. Hanteerde juist eerst de lange bal. En dat leverde eigenlijk tot dusver niet veel op. Veel foute ballen moet ik ook zeggen. En als ze dan een keer iets aannamen, dan was de voortzetting niet al te best. En kon RKC snel overnemen. Maar RKC loert hier ook op. Dat zie je wel duidelijk. Veel spelers staan scherp. Mocht er iets te gebeuren, meteen te counteren. En dat lijkt ook wel het aanvalsplan. En dan wordt die lange bal inderdaad nu weer gespeeld. Van Stam richting Haan. En dan verdwijnt die bal eigenlijk roemloos over de achterlijn. Dat is dan wel wat we vaker hebben gezien, maar dan nu eerst na een langere periode balbezit Willem 2. Maar daaruit lijken ze weinig te kunnen forceren over de as en over de zijkant. Dan staat het best goed vast. We weten RKC het tot dusver goed dicht te houden. Maar aan de andere kant weet RKC het dus wel zelf ook niet veel te creëren. Komen van de eigen helft ja, af en toe wel af. Maar nu ook een lange bal van ons recht in de voeten bij Boonek. Dan kan Willem 2 misschien zelfs snel aan een soort counter denken. Omdat toch veel van RKC voor de bal staan. Lange bal valt er aan de tweede paal. Dodeman met een heerlijke voorzet van Baartmans. Die kopt daar hard richting doel. Eerste echte schot van de wedstrijd op doel. Van Os kan hem makkelijk vangen. Bal is niet al te hard gekopt uiteindelijk en recht op hem af. Dus een eenvoudige vangbal is het voor de goalie van RKC. Maar wel de eerste kans, echte kans dus van de wedstrijd. RKC gaat weer van achter wat opbouwen. Nu zit Willem 2 wel weer wat meer druk. Dat valt op. Lange bal richting Unike kan hem doorkoppen, wou ik zeggen. Maar die bal valt net ongelukkig voor de voeten van Boonek. Daardoor kan Kuster en Vaasje niet bij de bal. Boonek krijgt weer de bal terug. Willem 2 kan er iets gaan proberen. Hij kijkt vooral vooruit Boonek. Er zijn genoeg loopacties gemaakt. En hij wil het nog proberen. Maar houdt het voorlopig nog vrij simpel. Nu wel. Lange bal richting aan. Weer een knappe tackle van Posma. Zwaardman staat aangespeeld. Knap gedaan zeg. Vaasje nu. Kan die hier een actie maken langs Boonek? Dat kan die. Want hij is ook veel sneller. Alleen hij krijgt een duwtje in de rug. Dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Duwtje in de rug waardoor hij de bal niet lekker kon meenemen. En te ver voor zich uitspeelt. Daardoor nog een overtreding in het voordeel van RKC net over de middenlijn. Al wijst de scheids nu wel dat hij op eigen helft genomen moet worden. Dat is best bijzonder. Maar Na het half uur is het nog altijd 0-0. Echte kansen, grote kansen blijven nog uit aan beide kanten. En het gaat redelijk gelijk op, maar over het algemeen is Willem II toch wel de iets betere partij.

0: Galantis, David Guetta en Little Mix. En we zitten inmiddels in de 37e minuut van de eerste helft in de wedstrijd RKC tegen Willem II. Betekent dat we nog even naar het stadion toe kunnen. Flynn.
1: Ja, corner RKC. Voorzet komt in de 16e aan van Vaas. Maar hij hoeft er verder niks mee te doen als die bal bij hem terugkomt. Want er is een overtreding gemaakt door een RKC'er daar in het veld op Behoenek. Ging naar de grond toe en daardoor dus nu een vrije trap voor Willem II. Die neemt hem buiten de 16. Dat is inderdaad niet de goede plek. Dus Kuyt zegt oké, we gaan terug moeten om die vrije trap opnieuw te nemen. Ik zit net met collega Tom hierover te hebben. Ja, het is al bijna rust, maar we hebben eigenlijk nog helemaal niks gezien. Tot een applaus na, dat was mooi. En verder een heel klein kantje voor een 2 en wat dreigende momenten aan beide kanten. Maar het houdt verder echt niet over wat we vandaag volgeschoten krijgen. Hier laat Castillo de bal over de achterlijn gaan. Dat Baartmans hem voor het laatst aanraakt. Dus kan RKC een doeltrap nemen. Die zullen hier de tijd pakken. Kunnen die prima tevreden zullen zijn als het 0-0 rust is. De neutrale kijker. Voor de neutrale kijker is het een draak van de wedstrijd. Ik denk dat beide ploegen, mocht het een 0-0 of gelijke stand in ieder geval eindigen, dat ze daarmee kunnen leven. RKC heeft op in ieder geval niet verloren. Want vooraf is toch wel de verwachting dat Willem II hier eventjes gaat winnen. Nummer 3 van de competitie, duidelijk de favoriet. Ondanks dat persoonlijke drama, nog steeds wel de favoriet. En Willem II die zal denken, ja, als het hier gelijk is, dan zou in ieder geval niet met een achterlaag aan het begin van de tweede wedstrijd in Tilburg. En zij kunnen thuis natuurlijk met de steun van Koelkamp Koning Willem II stadion wel afmaken. Tenminste, dat is de gedachte. Je weet natuurlijk nooit wat het gaat doen in de keukenkampioen divisie. En zeker niet in de play-offs. Hier krijgt Vaasje twee handen in de rug. En dit is wel echt heel slecht gefloten van de scheidsrechter. Vaasje wordt naar de grond geduwd door Dodeman met twee handen in de rug. En daarna moet hij, ja, dan valt hij en dan raakt hij in de val de bal met de hand aan. Dan geeft de scheidsrechter eerst voordeel voor Willem II, omdat Willem II de bal lijkt te hebben. Maar Vaasje dan al liegend die bal weer weet af te pakken. En dan fluit hij voor een overtreding van Vaasje, omdat hij hands maakt in zijn val. Hij heeft dan net geen geel. Maar het was natuurlijk gewoon een overtreding van Dodeman op Vaasje, omdat hij twee handen in de rug krijgt. Maar de scheidsrechter heeft dat al vaker niet gezien deze wedstrijd. Eerder al bij Unieke ging hij daar de mist mee in door geen overtreding te geven. Het zijn allemaal geen penalty momenten, om het zo maar te zeggen. Maar het is toch frustrerend als je als RKC zijnde veel kansen tegenkrijgt. Hier loopt Postma in de rug van Baartmans. Op dit is zo'n moment, ja, Postma doet daar niks. Baartmans komt oorspronkelijk met zijn hak tegen de scheen van Postma aan, waardoor die struikelt en Postma uiteindelijk ook ten val komt. Maar die bal wel over de zijlijn gaat en Willem II dus een vrije trap krijgt op een relatief mooie plek. In ieder geval voor een speler als Dodeman. Die kan hem hier mooi voorlepelen en achter de laatste linie leggen, waardoor het een mogelijke kopkans of schietkans gaat worden voor Willem II. Meter of 35 van de goal, 30 zal ik zeggen. Dat is natuurlijk een redelijk eind. In één keer zal hij niet gaan. Twee handen gaan de lucht in. Hij kijkt inderdaad ook naar links. Wat wordt er voorzet? Valt daar op het hoofd van Behoenek. Die kopt hem heel hoog. Maar geen moeite voor Van Os. Bovendien buitenspel. Van Os wil sneller vatten. Maar Baartmans en Behoenek gaan er allebei voor staan. Daardoor kan dat niet. Dus wat een vrije trap nog even op zich wachten. Ik zet nog één plaatje aan. Het is 40 minuten. Stand nog altijd 0-0. En na het ene plaatje kunnen we terug naar het slot van de eerste helft.
0: Dat lijkt me een goed idee. Want ik verwacht niet dat er heel veel extra tijd bijgetrokken gaat worden.
1: Dat denk ik ook niet.

0: Lita Adams met Window of Hope. Ja, de discussie in mijn orde is: hoeveel minuten extra tijd gaan we krijgen in het Mandenmakerstadion? Ik zeg 1. Ja,
1: ik zeg ook 1. Eerst deze voorzet van Helpouw zeggen, maar hij haalt laatste moment toch terug. Cleonise nu dan. Hoek van de 16 ongeveer. Gumeratu, tikkie door naar Cleonise. Kan hem daar per van loon van de bal zetten. En dan gaat hij over de achterlijn. Is de doeltrap helaas. Juist had RKC wel ook weer een goed moment. Echt een langdurige aanval. Ze hadden 1 tot 2 minuten de bal in de ploeg weten rond te spelen. En uiteindelijk was het een voorzet vanaf de linkerkant Cleonise. En die helpt kon koppen bij de tweede paal. Helaas trof hij geen doel, maar het dak van het net. Maar het was wel echt een vlotlopende aanval. Uiteindelijk een kans viel een beetje tegen dan. Maar het zag er best goed uit dat RKC liet zien in die laatste paar minuten. Eigenlijk de laatste 5 minuten van de eerste helft. Als ze dat kunnen doorzetten dadelijk naar de tweede helft dan. Zit er misschien nog wel wat moois in het verschiet. Tot dusver nog altijd 0-0. Nog 10 seconden officiële speeltijd. De Vidal Visser staat er wel klaar met het bord. Met extra tijd. Daar zal 1 of 2 op te komen staan. Inderdaad, het is maar 1 minuutje. Vrij weinig gebeurd. Dan had het ook met 0 minuten afgedaan kunnen worden. Maar dat is dus in ieder geval ingooi werkers in. Dan gaat de linkerkant van het veld. Juan Familia Castillo. Hij speelt een degelijke wedstrijd. Net als een collega aan de andere kant van het veld. Normaal gesproken ook linksback, maar bij gebrek aan een rechtsback speelt Held natuurlijk op die positie. Cleonise ook prima in de wedstrijd, net als een unieke, maar Postma is eigenlijk de persoon die tot dusver het meest bovenuit stijgt. En verder de rest valt het redelijk tegen. Van Hedel speelt niet heel slecht voor het feit dat hij last minute moest invallen. Voor ja, Postma dan eigenlijk, omdat hij dan een plekje terugschuift voor Van Hedel. Of voor Van Eijma, die moest achterblijven, is het natuurlijk. Verder Roemeratu, Kuster doen een beetje wat ze moeten doen. Overigens stijgen niet boven zichzelf uit. En de fase is ook weer niet al te best. Natuurlijk Van Gelderen doet ook eigenlijk zoals hij altijd doet. En dat is gewoon heel prima verdedigen. Willem II heeft die bal de laatste 30 seconden gewoon op de eigen helft vastgehouden. Het staat allemaal stil, beweegt allemaal niet. Het fluitconcert klinkt volgens mij vanuit het uitvak en het thuisvak. Het is niet om aan te zien geweest de eerste helft. We gaan rusten met een 0-0 stand en we hebben aan allebei de kanten echt 1-2 minimale kansjes gezien. Wel wat dreigende momenten, maar het mag geen naam hebben. Dus te hopen dat de tweede helft wat fijner is om naar te kijken.
0: Ja, laten we het een beetje positief benaderen, Flynn. Laten we gewoon zeggen, RKC heeft ervoor gezorgd dat Willem II geen al te grote kans heeft gekregen.
1: Nee, dat klopt. En ik moet zeggen dat ze defensief ook best goed staan, maar dat kan je Willem II ook zeggen. En dan is de wedstrijd toch wel echt helemaal niet leuk om naar te kijken. Want Willem II bouwt het echt goed dicht en Willem II zelf heeft voornamelijk eigenlijk de capaciteiten niet om die verdediging van RKC te doorbreken. Want RKC verdedigend, ja, dat hebben we dus in de competitie wel gezien. Die hebben genoeg doelpunten tegengekregen, dus dat zou te doen moeten zijn. Maar ja, eigenlijk tegen Roda ging dat ook al best aardig. Dus misschien dat ze dat in de laatste paar weken toch in één keer onder de knie hebben gekregen. En dan kan het vandaag misschien zomaar een saaie 0-0 worden. Maar goed, dat biedt dan wel weer perspectief voor de tweede duel in deze tweestrijd.
0: En dat tweede duel, dat is aankomende zaterdag. Maar daarover later meer. Flynn, we gaan even een kwartiertje pauze houden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Tot zo.
0: Tot zo. En ja, dat betekent natuurlijk wel pauze houden qua presentatie vanuit het stadion. Maar natuurlijk niet vanuit qua muziek. Want we hebben gewoon nog echt best wel lekkere muziek klaarstaan. Zoals deze van Kygo, Khalid en Griffin. En dat is Save My Love.

zulke mooie albums maakt. Stevie Wonder met Yes to Me, Yes to You, Yesterday. En daarna gaan we naar Marlene met One Good Reason. Voor degenen die net inschakelen, jullie zijn live natuurlijk bij de wedstrijd RKC tegen Willem II vanuit het Mandenmakerstadion. Het is nu even rust in de eerste helft. Is niet al te veel gebeurd, om eerlijk te zijn. Dus je hebt nog niet heel veel gemist. En schakel je in voor Arno en Friends om 8:00, ja, dan heb ik een wat minder leuke mededeling misschien. Arno begint een half uurtje later, want die begint na de wedstrijd. Het is de heenwedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie in de KKD. De stand dus nog steeds 0-0. Over een minuutje of 4-5 wacht ik Flynn weer aan de lijn. En dan gaan we verder met de tweede helft.

0: En terwijl Tonne Kitten aan het zingen was over Be With You, is de bal weer aan het rollen in het Mandenbakenstadion. En dat betekent dat we ook even gaan kijken of er nog wissels zijn. Flynn.
1: Ja, die zijn er zeker. Maar ik ga eens even naar het eerste grote moment van de tweede helft. 47 minuten zijn 2 minuten onderweg. Held ligt nu geblesseerd op de grond. Maar even daarvoor was het van Os die nu de complimenten in ontvangst mag nemen voor die grandioze redding van even zojuist. Het was een vrije trap voor Willem II. Die bleef wat hangen. Uiteindelijk kwam die vanaf de andere kant weer terug de 16 in. En stond bij de tweede paal Haan helemaal vrij. Die nam keihard op de volley. Die leek er geheid in te gaan. Die voorsprong al wat mensen de lucht in. Het uitvak klonk al wat gejuich. Maar het was Van Os die zich er echt katachtig volgooide. En had hij wel een beetje geluk dat de bal in zijn kant op ging. Dus die dat hij met een goede reflex die bal daar nog in de moeilijke hoek zo ergens wegtikte. Maar hij zat er wel heel goed bij. Kwam goed uit. Kreeg die bal vol op zijn romp. Maar hij zat in ieder geval niet. Wist een zeker doelpunt te voorkomen daar. Daardoor staat het in ieder geval kort naar rust nog 0-0. Ook twee wissels aan de kant van RKC, zoals jij al zei, Arjan. Page en Kuster zijn in de kleedkamer achtergebleven. En Van der Venne en Bakboord zijn erin gekomen. Bakboord natuurlijk rechtsback. Held is van de rechterpositie doorgeschoven naar de linkerkant. En Castillo bezet nu de linkspoorpositie van Page. Terwijl Bakboord hier nu even ruzie gaat zoeken met Devin Haan. Ze worden allebei op het matje geroepen. Ja, Bakboord moet het gewoon niet doen. Die doet hem echt kaart weg. Dat is ook nergens voor nodig volgens mij. En ook Haan krijgt nog een klein standje van de scheidsrechter. In de rust had de ESPN besproken dat hij misschien niet eens de tweede helft terug zou komen. Maar hij is dus in ieder geval wel terug het veld ingekomen. Is natuurlijk terug van een lichte blessure. Maar kan voorlopig in ieder geval een klein uur spelen. Dat zal hij wel gaan halen. Anders hadden ze hem in de rust dan wel gewisseld. Ten koste van het wisselmoment. Of ja, ten behoeve van het extra wisselmoment besparen. Kleine is nu aan de rechterkant. Eerste keer dat RKC in de tweede helft kan aanvallen. Temee naar Bakboord. Krijgt de bal een beetje achter de man. Maar kan hem uiteindelijk aannemen teruggeven naar Cleonies. Die heeft aan de zijkant wat meer ruimte. Voorzet met links. Richting de tweede paal. Dan komt Held. En Unieke kopt ook. Bal valt daar niet voor een medespeler. Maar uiteindelijk kan Van der Venne nog net binnenhouden van de achterlijn. Cleonies opnieuw met de voorzet. Bij de eerste paal wordt hij eenvoudig weggekopt. Bal gaat daar over de zijlijn. Dus een van RKC, publiek kan er even achter gaan staan. Eerste moment dat RKC zichzelf laat zien na de tape. Bovendien heeft Postma inmiddels al geel gekregen. Dat duurt ook maar 2 minuten na de rust. Want hij zet een ietsje stevige tackle in. Daardoor moest hij op de bon. Dat was op zich wel terecht, maar vooral ook een optelsommetje van wat er gebeurde. Hier wil Bakboord overtreden, krijgt hij niet bij RKC, houdt wel de bal. De aanval stokt daar aan de rechterkant. Nu heeft Van Hedel de bal op het midden van het veld. Ziet daar Held. Fase eruit is denk ik toch wel een goede zet geweest van Duits. Daar hielp hij de wedstrijd tegen Rode JC. Deed hij dat toch niet? Terwijl hij daar toen ook niet goed speelde. Terwijl hier in één keer met een 2 uitkomt. Dodeman 1-1 richting de keeper. Maar hij wordt snel achterhaald door Castillo, Van Gelder en Postma. En uiteindelijk ook Van Hedel terug. Wat dat betreft zie je dat de vecht weer goed is. En ook fijn dat RKC die snelle backs heeft. Of verdedigers in het algemeen natuurlijk. Die daar die Dodeman die toch wel doorleek op de doel tot heel snel achterhalen. Het was toch een lange afstand, dat moet gezegd, 1,30 meter. Maar de bal tussendoor van Haan was goed richting Dodeman. Het leek even kansrijk te worden, maar staat RKC er in één keer met 3 man voor. En als ook Van Hedelman weer terugkomt verdedigen, is de bal binnen no time weer binnen het bezit van de Waalwijkse ploeg. Van Os nu aan de bal, die ook weer echt een goede wedstrijd kiept en zichzelf wellicht een keer wil belonen met een schone lei. En dus geen tegentreffer. In de laatste competitiewedstrijd tegen Jong PSV kreeg er eentje tegen. Nadat de RKC rode kaart had gekregen, ging het toen wat minder. En daardoor was er even die fase voor Jong PSV. Daar zal hij nog van gebaald hebben. Tegen Roda natuurlijk ook 2 keer. Maar in die penaltyreeks kon hij zich wel onderscheiden. Pakte er toen 2. Nu Roemerat een onderschepping. Hoog op het middenveld. Kan RKC hier snel iets gaan creëren. Castillo krijgt de bal aan de linkerkant. Kijkt over zijn schouder. Held is niet mee, maar komt er nu wel tussendoor aan. Dan het standaard een stevige tackle in. Maar wel op de bal. Dan moet Castillo terug. In de achtervolging gaat de bal richting Baartman. Daar zit Van Hedel en Van Gelderen bij. Van Hedel tackelt daar, raakt de bal wel, maar kan het niet echt afpakken. Willem II blijft in balbezit, maar moet wel helemaal terug naar de defensie. Behoenek hier nu aan de bal tussendoor richting Twicht. Gehaald van Ahead Eagles eerder dit seizoen in de winterperiode. Omdat het voor de winterperiode niet al de best ging kunnen spelen. Nu in één keer aan midden voor de goal. Alleen goed verdedigd de Postma die echt op het scherpst van de snede speelt. Zeker nu met de gele kaart op zak. Maar het doet alles tot dusver bijna foutloos uit. Echt een hele goede wedstrijd tot dusver van die jongeling achterin. Van der Venne nu in één keer aan de andere kant. Met een voorzet geblokt door de speler van Willem II. En dan krijgt hij ook een veengooi tegen. Want Van der Venne graag hem schijnbaar nog eens laten staan. 52 minuten gespeeld. Stand is nog altijd 0-0. Maar Willem II had een hele grote kans. Kort naar rust.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen, zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Ja, het nieuws geweest. En dat betekent dat we toch even terug gaan naar het Mandenmakerstadion. Flynn, is er nog wat gebeurd tijdens het nieuws?
8: Nou, net een afstandsschotje van Willem II, maar recht in de handen van Ols. Dus ook dat niet echt gevaarlijk. RKC heeft weinig mee kunnen bereiken. Het enige opvallende verder is dat Kuneke geel heeft gepakt. En dat is, als je de volgende wedstrijd met Roda JC meerekent, zijn tweede gele kaart in deze play-offs. Dat betekent dat hij de uitwedstrijd van aankomende vrij of zaterdag zal moeten missen. Dat is wel echt een aderlating van RKC zijn. Dit wil hier een bal een keer op het hoofd van het vak waar de twee-familie zit. Instuitend. Ingooi voor Willem II daar aan de zijkant. Die zijn tot dusver wel echt dominant in de tweede helft. Dus als van RKC hebben nog weinig verschil kunnen maken in het voordeel van RKC dan. Hier nu Willem II, dat probeert op te bouwen. Zicht aan de linkerkant naar Van Loon. Trekt daar voorbij Cleonise. Prima actie. Dan post maar goed voor zijn man. En dan kan hij ook stappen vooruit maken. De rechterkant is Cleonise. Krijgt de bal net te hard en te veel naar de zijkant mee. Baartmans in de achtervolging, maar dat is niet de snelste. Daar is Cleonise.

0: Die is er zo langs. Loopt nu de 16 binnen, rand van de zijkant. En dan gaat hij via Baartmans over de achterlijn, zou ik zeggen. Inderdaad, krijgt RKC een hoekschop. Grensrechter twijfelde even, de scheids kon het niet zien. Dus RKC krijgt daar een hoekschop, tot ongenoegen van de Tilburgers. Maar het publiek daar vindt het natuurlijk prachtig. Dat ze in ieder geval weer wat opleving hebben. Dat hebben we de tweede helft nu gezien. Ze gaan maar eens mee, allemaal goed verstaanbaar. Even zingen, klappen en doen. Even een hart onder de riem voor de ploeg die het lijkt te kunnen gebruiken momenteel. RKC na de rust is nog niet al te best. Voor de rust ook niet, maar na de rust is Willem II echt duidelijk de sterkere partij. Van Hedel met de hoekschop. Draait van de goal af, valt dan bij de tweede paal. Unieke komt over de goal heen. Dat scheelde niet eens gek veel. Goede kans voor de RKC. Komt dan uit een doodspelmoment, want voetballend komen ze echt niet door die stugge defensie van Willem II 1. Het publiek neemt weer plaats op de stoeltjes. Want dit moment is voorbij en Willem II krijgt een doeltrap. Unieke die dus gemist zal worden voor de wedstrijd. Dat is wel echt een aderlating. Daar zal Van Balij logische wijze voor komen te spelen. Maar dan is dat hopen dat hij dan fit is. Zit vandaag niet op de bank. Heeft te veel last van de bal die hij tegen zijn hoofd aankreeg. Is na de wedstrijd ook nog naar de spoedeisende hulp gebracht. Om daar verdere controles denk ik uit te voeren. Maar het zal een vooral een dingen zijn. Hier gaat heel lang komen voor Unieke. En dat is de tweede. En dan is dat rood voor Jesper Unieke. Nou, dan hoeft hij volgende wedstrijd sowieso niet mee te doen. Komt hier eigenlijk voor de tweede keer heel stom in. Als spits zijn. Dus geeft hij daar op het middenveld een tackle in. Op Twicht is het volgens mij. Of Wesselink, een van de twee. En dat moet je als spits daar zeker met geel op zak wel absoluut niet doen. Met gestrekt been komt hij daarin op een enkel, zo lijkt het. Hij is er zelf absoluut niet mee eens. Maar ik denk dat de scheidsrechter hier echt niet alles kan. Maar gewoon in ieder geval een tweede gele kaart geven. Nou wil Boonek al gaan voetballen. Ja, dat kan natuurlijk niet. De VAR is er natuurlijk wel. Dus mocht het echt dat hij niet raakt of zo, dan zal hij er iets aan kunnen doen. Maar ik ga er niet vanuit dat dat hier het geval is. En het uitvak ziet wel een feestje. En er valt een stilte over de thuisvakken. Jesper Unieke met een stille aftocht richting de catacombe. Die zien we in ieder geval aankomende wedstrijd niet meer terug. En twee keer geel is volgens mij standaard één schorsing. Eén wedstrijd schorsing. Dus wat dat betreft wordt het niet heel veel erger. Maar fijn is in ieder geval niet. Van der Leij zal dan normaal gesproken zijn vervanger zijn. Maar ja, als die ook niet fit is, dan kijken we verder. En dan is Kramer de eerste volgende op de lijst. Of misschien Joran van der Veen die de spits zal moeten opereren. RKC met 10 man en het is nog een half uur. Dat ziet er niet best uit. Van Loon. Meteen ingeleverd bij Bakboord. RKC heeft wel meteen orde op zaken gesteld. Ja, zeg, als je iemand dan rood krijgt, dan kan je maar beter een spits rood geven. Want die kun je dan nog best missen. Er hoeft in ieder geval niet gewisseld te worden. Hier en weer een overtreding van Willem II. Die hebben nog geen kaarten gehad. Dat is ook wel weer bijzonder. Want die hebben ook best wat vieze overtredingen gemaakt. Maar het is verder natuurlijk niet bestraft met een prent. RKC krijgt de vrije trap na een overtreding op Van der Venne. Posma zal die nemen. RKC zal er nu ook alles aan gaan doen om dat gelijke spel eruit te trekken natuurlijk. En dat tijdtrekken is al direct begonnen, zo lijkt het. Van der Venne en Posma overleggen al bijzonder lang over deze vrije trap. Die niet heel moeilijk lijkt te zijn. En Posma heeft nou al twee keer een schijnbeweging gemaakt door die vrije trap te doen alsof hij gaat nemen. Het is eigenlijk een lange bal richting Held. Kan hem niet koppen. Afvallende bal is vertwicht. En dan gaat hij erover richting aanvaller Baartmans. Kan daar niks mee. Posma werkt weg en dan komt die bal terecht bij Van Loon. Die speelt zijn keeper in. Dion Heudel kan die ook weer de bal een keer aanraken. En Boonek kan nu de opbouw gaan verzorgen. Hij heeft een twee ruik bloed. Die hebben er nu wel zin in. RKC met een man minder. Al denk ik niet dat het voor het aanvalspel van Willem II heel veel verschil gaat maken. Want het is natuurlijk die spits Unieke die het veld uit is gegaan. En verdedigend, ja, bij de corners was hij nuttig met wegkoppen. Maar verder eigenlijk helemaal niet. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat de organisatie van RKC, de verdediging in het middenveld, gewoon moet blijven staan. En dat Willem II daar nog steeds niet eenvoudig heen komt. Al merk je wel dat en nu voor in de punt iemand minder is om te storen. En dat Willem II het standaard voetbal, het balletje rond kan laten gaan. Echt wat dieper op de helft van RKC kan doen. Niet meer op de middenlijn, of iets erachter zelfs. Maar echt ruim over de middenlijn. Wesselink naar Boonek aan de rechterkant gebeurt. Nog steeds heeft Willem II wel moeite om die ruimte zien te vinden. Dat doet RKC prima. Daar Stam naar Hoogma. Hoogma richting Kulum. Kulum met de voorzet. Daar komt Baartmans aan. Die wil een corner en die krijgen ze ook. En dan is het wel grote woede bij Van Gelderen, die niet snapt waarom daar een corner wordt gegeven. Van Gelderen mag daar schreeuwen in principe, want ze heeft de aanvoerdersband om, zal het misschien iets netter moeten zeggen, maar hij krijgt wel een berisping van de scheidsrechter. En daarmee is de kous af. Hoekschop blijft even staan, die pakken we nog even mee. 63 minuten inmiddels gespeeld. Unieke dus wel uit het veld en die was wel juist zo lekker om die ballen weg te koppen daar. Bal valt daar bij de eerste paal en valt daar binnen. Ik weet even niet wie hem aanraakt. Het lijkt er in de kluts binnen te vallen. Het is Stam die het viert, maar ook Twicht wordt om de armen gevallen. Het lijkt erop dat het Stam is die uiteindelijk misschien de laatste tikje geeft. Ja, je ziet het gebeuren. Unieke, die boomlange spits, staat nou wel naar voren bij de eerste paal om ze weg te koppen. En daar staat nou iemand anders. Daar gaat die bal overheen en hij valt volgens mij ook nog half over van Os heen. En dan is het op een halve meter van de goal een beetje in de kluts wie het laat raakt. Maar hij valt in het dak van het doel. En Willem 2 op 0 in voorsprong. Dat wordt natuurlijk groots gevierd daar met het uitvak. RKC op een, ja je kan toch niet anders zeggen dan een terechte 0 in achterstand. Het is nog 25 minuten om de schade wellicht nog te beperken naar een 1-1. Maar het zal vooral zijn ervoor te zorgen dat het niet nog erger wordt met 10 man. 64 minuten gespeeld, stand 0 tegen 1.
1: Ja, ik ga even in de gaten houden wie de doelpunten maken deze spelen. Maar we gaan even naar de muziek toe. En dat is Eternal featuring Bibi. Hoe spel ik dat? Arno, hoe spel ik dat? Eternal featuring Bibi Wienans?
2: Zoiets, ja.
1: Ja, hè? Eternal featuring Bibi Wienans.

0: Sander met Homewrecker. Ja, inmiddels is op mijn scherm de tekst rood gekleurd als het gaat om het doelpunt van zo even. En dat is dus uiteindelijk een eigen doelpunt van Roemerato geworden. Die probeerde de bal weg te koppen in de 16. Maar dat ging niet helemaal goed en hij plaatste de bal in zijn eigen doel. En zoals Vlin al aangaf, in het dak van het doel. En het commentaar hier op mijn scherm zegt, hij wil de hoogtepunten niet terugzien straks. Vlin, wil jij ze wel terugzien?
1: Nou, dat is een korte compilatie, die hoogtepunten. Want daar hoef je het doelpunt maar bij te zetten. En misschien 2 of 3 kansen, plus die rode kaart. Nou, dan zit je op 5 momenten. Dat zal geen hele lange compilatie zijn van hoogtepunten. We kunnen 2 linken gaan wisselen, maar het duurt te lang. Dus het gaat uiteindelijk toch niet door, zegt Henskens. Terwijl Haan geblesseerd is. En toch graag eruit wil. Nu is er wederom een moment dat dat zou kunnen. Maar het gebeurt alsnog niet. De Haan die kijkt in de zijkant en die zegt, ik wil erin jongens. Of ze moeten dadelijk even wachten met het briefje doorgeven. Dat het aan de zijkant te lang duurt. Daar staan 2 spelers klaar om in te vallen. Volgens mij is de 1 Bamba en de andere is in ieder geval Nathan Chueyan. En ook El Alucci is aan het warmlopen inmiddels. Die persoonlijk volgens langs kreeg een hartelijk applaus van de fans die hier in ieder geval zitten. Van Kaam, die juist ingevallen is, buitenom, tikt hem tegen een speler van 2 aan. Dus een hoekschop. Ja, het grootste kopgevaar met Unique is wel het veld uit. Maar misschien kan hij zich nog steeds creëren uit die corner. Van Edel gaat die bal daar weer trappen. Zoals juist, toen was het even geleden ook Unique, of toen was het Unique die hem kopte. Zie dat iemand anders zich op die plek kan nestelen en de bal richting toe kan koppen. Held staat daar een beetje in positie, ook Posma ongeveer in die lijn. Van Edel achter de bal. En Lucci loopt terug richting de bank. Gaat hij zijn shirtje uittrekken met geen invallen of was het even om de spieren los te maken? Lijkt misschien op dat hij zo gaat komen. Hier Castillo, nadat de corner kort genomen is, Castillo draait hem in bij eerste paal makkelijk weggehaald. Slechte voorzet van Castillo. Lange bal wederom, valt er misschien achter. Nee, Boenek komt hoog genoeg om die bal weg te koppen. Anders had Held misschien een schot kunnen lossen als die bal er net overheen viel. Castillo weer aan de bal, in 2 werkte alles schoon, maar hard naar voren. Dat ze daar achterin niet echt een baloplossing kunnen vinden. Van de Ven aan de zijkant, Van Kaam, die is juist ingevallen voor Cleonise. De meeste van de wissels van Sander Thuis begrijp ik meestal wel, maar waarom een Cleonise naar de kant gehaald, dat weet ik niet. Daar zal het toch echt gaan om die 0-1 proberen te verdedigen. Maar je hebt ook meteen al je countermogelijkheden eraf gehaald, want Cleonise is de enige die voorin een beetje snel is. Die er nou nog in staat, want verder staat er eigenlijk alleen aan de linkerkant Castillo nog inderdaad. Maar verder met een bakmoot die er af en toe overheen komt, Van der Ven en Van Kaam rijden sprinten wel in ieder geval niet winnen. Castillo kan het toch wel, maar Cleonise kon dat in ieder geval zeker. En die zit er nou dus niet meer op het veld. El Alucci heeft zijn shirt inderdaad uitgedaan. Die gaat er zometeen ook komen. Voor hem 2 en 3 dubbele wissel aan die kant. Zal voor hem wellicht een emotioneel moment zijn. Posma aan de bal van RKC. Lange bal richting Bakboort. Die staat er vrij hoog op het veld. Knappe aanname in één keer zo. Dan wil hij buitenom bij Van Loon. Dat mislukt. Maar wel een ingooi. Van Kaam gaat goed tussendoor. Kan hier iets ontstaan. Van Kaam in één keer. Ah nee, hij wil een breed leggen op Roemerato. Komt de bal uiteindelijk nog wel aan. Van der Venne richting Van Hedel. Zit er wel een 2 ertussen. Maar de bal komt nog steeds aan bij Van Hedel. RKC lijkt wel even wat dominanter te zijn, ondanks een mannetje minder helpt aan de linkerkant. Maar Castillo kan die hem voorgeven. Nou, hij kijkt even wie er staat en denkt dat hoef ik niet te doen. Daar staat eigenlijk alleen Van der Venne. Dan moet die bal echt puntgraaf zijn als hij hem wil binnenkopen. Zeker als hij achter die boomlange Boenek staat. Posma aan de bal voor RKC. Richting Van Kaam, buitenom, richting Held. Het ziet er gevaarlijk uit. Hoek van de 16 nu Held. Het is Kaar. Wat acties om langs die Willem-Tegers te komen, maar dat lukt niet. Dan schiet hij van Willem 2 gewoon maar hard. Lomp naar voren over de zijlijn. Nou kan Willem 2 in ieder geval gaan wisselen. Dat zal vooral voor Haan prettig zijn. Die ging juist even zitten. Was natuurlijk licht geblesseerd en gaat nu naar de kant. Voor hem komt El Alucci. Het verhaal is bekend inmiddels. Verloor zijn dochtertje vorige week. En ook Koulum gaat naar de kant. Voor hem komt samen wel Bamba. En dan is, zoals ik al zei, Chueyan de laatste die gaat komen. Die komt voor Per van Loon, de linksback. Dan heeft Willem 2 nog 2 wissels over. Evenals RKC, die kunnen we 3 keer wisselen. 75 minuten gespeeld, Arjan. Stand is 0-1.

0: Ja, nog een minuutje of 10 in de tweede helft van de wedstrijd RKC tegen Willem II. De stand daar 1-0 en RKC staat met 10 man op het veld. Flynn?
1: Ja, het is nog 8,5 minuut plus wat extra speeltijd. Er zal wel iets bij gaan komen, maar geen extreme aantallen. Kramer is inmiddels in het veld gekomen bij RKC. Van Hedel heeft het veld moeten verlaten. Die Van Hedel stond ineens plots in de basis. Voorafgaand aan deze wedstrijd zou eigenlijk Van Heijma starten. Die is geblesseerd afgehaakt. Dus ik hoop dat hij er zaterdag wel weer bij is. Nu Bamba aan de linkerkant voor Willem II. Pak wordt voor zich. Kan zijn lichaam er makkelijk volgooien en dan afvallend speelt die bal naar Posma. Dat doet hij zich prima. Maar alleen Van Kaamba er heel simpel in. Bakboord staat niet snel op. Dus hier is het nooit buiten spel. Bamba krijgt weer de bal. Komt de bal tegen de hand aan van Bakboord zou ik zeggen. En dan houdt Bamba zo erg vast. En dan gaat Bamba nog duwen. Dat moet hij niet doen. Hij slaat helemaal nergens op wat die Bamba dat doet. En die krijgt nou meteen problemen met iedereen uit het team. Kramer komt ook even polshoog te nemen. Dat kan hij niet doen, denkt Kramer. Een klein opstootje. Het is in één keer helemaal los hier. En dat begint eigenlijk allemaal bij Bamba. Die Bakboord daar een duw in de rug geeft. Ik ben benieuwd wie de scheidsrechter de gele kaart gaat geven. Bamba krijgt de gele kaart. Dat mag duidelijk zijn. Krijgt Kramer misschien ook nog een geel kaartje. Die zou dat ook nog kunnen. En inderdaad, Kramer loopt al snel slim weg. Maar die krijgt ook gewoon een kaart. Heeft ook de aanvoerdersband. Henschus moet er achteraan. Bamba krijgt geel. Dat mogen duidelijk zijn. En Kramer, Henschus moet er heel achter Kramer lopen. Dat is best... Kolderik beeld en Kramer krijgt ook geel en die kan meteen even een verhaal halen van waarom ik nou? Ik doe niks, maar dat is een beetje overdreven. Kramer komt dan wel heel stevig verhaal halen. Duwt hem niet zo hard als Bamba, maar zet wel een klein duwtje, twee handen in de rug en heeft er eigenlijk ook niks te doen als je hem in de spits staat. Het gebeurt allemaal achterin. En ook Henskens moet even de administratie bijwerken nu. Twee gele kaarten, Rijker. Eerste voor Willem II en de derde voor RKC. Kramer die dus vorige week eigenhandig zijn carrière een beetje wist te verlengen. Over carrière verlengd gesproken. Jordi de Wijs, volgens mij inmiddels 32, oud PSV-speler, is dat in de belangstelling van RKC. Die, dat nieuws kwam eerder vandaag, of gisteren zelfs al, naar buiten. En zit vandaag ook op de tribune, dus echt een grote verrassing. Zal het niet meer zijn als hij wordt aangetrokken. En daar kan RKC misschien wel gebruik van maken. Hier komt RKC trouwens door van de Ven op Kramer. Oh, dat had gevaarlijk kunnen worden, maar een goede tackle achterin van Hoogma die dat voorkomt. Van der Vende deed dat prima aannemen, tikkie door en Kramer liep ook goed, alleen de tackle was op tijd, anders had het wel gevaarlijk kunnen worden. De RKC had tot de 75 minuten eigenlijk iets te bovenhand voor hun 2. Ondanks die man minder situatie en de laatste paar minuten was het weer willen 2, maar nou lijkt het de tijd toch iets weer gekeerd zijn. Misschien toch dat akkefietje, dat wat extra energie of in ieder geval wat extra peper in de lichamen heeft geduwd en daardoor meer felheid bij de mannen van Sander Duits. Postma achterin van Gelderen, Malcolm van Eymer, van de Venne en de Kramer erin, dat zelf natuurlijk ook al mee, die kunnen de boel op zich wel aanjagen, zelfs misschien niet meer de meest snelle of fanatieke spelers, maar dat zijn ze natuurlijk altijd wel geweest wat dat betreft, kunnen daar een ploeg wel op sleeptouw nemen. Elalucci ingevallen dus, had juist een schietkans, maar legde hem toen af en daar kwam uiteindelijk Dodeman gevaarlijk uit schieten, maar van ons was het toen met een goede redding. 85 minuten gespeeld, Arjan, ik zeg nog één kort plaatje en dan terug naar het einde van de wedstrijd hier. Stand nog altijd 0-1 voor Willem II.
2: Maria.

0: zit inmiddels in de 88ste minuut van de wedstrijd tussen RKC en Willem II. De heenwedstrijd in de tweede ronde van de nacompetitie. Stand dus 0-1. En ja, dat is een eigen doelpunt. Dat is dan al 1. En dan nog een keer een rode kaart. Dus het is niet de avond van RKC, zullen we zeggen. Flynn, hoe staan we er nu voor?
1: Ja, stand nog altijd 0-1. RKC is zelfs nu tijd aan het rekken. Omdat ze natuurlijk een man minder hebben en die 0-1 dan niet eens zo gek vinden. Zeker als je beseft dat ze een half uur met 10 man hebben gespeeld. Dat we een 2 hier wat meer voordeel uit kunnen halen. Maar zolang RKC met de 0-1 richting Tilburg kan, dan zullen de mannen op het veld redelijk tevreden zijn. Ondanks de nederlaag. Lange bal nog voor Willem 2. Castillo daar aan de zijkant met dode man in de rug. Ja, uiteindelijk tikt hij zelf voor de zijn. En kan Willem 2 daar gooien. Dat doen ze dan ook snel richting Bohunek. Achteruit dus met Stam die daar nog staat. Er zijn wel een paar wisselingen gezien aan de kant van Tilburg. Ook, moet even goed kijken, Paardmans is inmiddels naar de kant gekomen. En voor hen komt Juriel van Aarts in de ploeg. Met veel meer wissels zullen er volgens mij niet meer gekomen. Er zitten nog maar een paar minuten in deze wedstrijd. Misschien dat de RKC nog eentje doet om tijd te rekken. Alhoewel, dat zeg ik wel. Maar kunnen ze dat nog? Nee, volgens mij hebben ze al 5 keer gewisseld. Nee, ze hebben nog wel een wissel over trouwens. Die ene is van Eima en die is natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd al in de kleedkamer achtergebleven door een blessure. Dan zal het voor RKC volgende week, mocht hij ook nog geblesseerd zijn, echt wel een soort toveropstelling worden. Met de 2 nog een keer. El Alucci. Terug naar Besselink. Tikkie breed naar Bohunek. Het is wel een omsingeling de laatste paar minuten van 2 van het 16 meter gebied van RKC. En hier fluit de scheidsrechter weer voor een corner van Willem 2. En hij wil ook niks van commentaar weten. Het is echt een slechte wedstrijd van beide partijen eigenlijk. Maar de aller slechtste is de scheidsrechter. Die zit er heel veel momenten naast. Iets meer in het nadeel van RKC. Maar ook Willem 2 die, ja, die heeft hem ook niet altijd mee. Hij speelt echt een goede wedstrijd, die scheidsrechter. Beide kanten zit hij er vaak naast. En dan als RKC wat meer benauwd wordt, dan lijkt het natuurlijk helemaal veel. Dus wat een onenigheid in de strafschopgebied. Ik denk daar fluit hij voor. Maar het is de bal die niet goed ligt op de cirkel van de cornernemer. Dat is best knap hoe de scheidsrechter dat vandaar ziet. En dan legt hem op precies dezelfde plek terug, die dode man. Dat is een beetje een show die Henskens hier opvoert. Corner komt weer, draait weer listig in. Kan daar niet goed gekopt worden. Uiteindelijk valt Van Os op die bal en heeft hem vast. Maar wel een hoop blessure bij bakboord is dat. Zit inmiddels alweer half op. Dus dat zal wel meevallen. Maar kan wel even tijd gepakt worden. Extra tijd is inmiddels geweest, zou ik zeggen. Maar ik heb de video official nog. Ik pak nu pas de bord, dat is een halve minuut te laat. En de stadion speaker heeft niks geroepen. Dus ik dacht wel, ik ben te laat. Maar dat is niet zo. 4 minuten extra tijd, waarvan dat dus al een halve minuut voorbij is. En voordat Van Os die bal heeft genomen, is het nog maar 3 minuten speeltijd. Dan lijkt het erop dat RKC met een 0-1 hier lijkt weg te komen. Daar moet je het dan misschien bij houden. Maar als je kijkt hoe Willem 2 heeft gespeeld vandaag, dan is dat niet eens, ja, heel slecht te noemen. Of ja, goed wil ik eigenlijk zeggen. Want Willem 2 was eigenlijk ook belabberd. Daar ligt in de uitwedstrijd echt nog wel kansen. Misschien dat het publiek dan wat meer kan doen voor Willem 2. Dat ze wat meer energie en wat meer durf spelen. Maar het was niet best wat de Tilburgers op de mat lieten zien. Misschien dat ze daarin wat meer voordeel hebben dus met de thuiswedstrijd. RKC kan nog een keer aanvallen. Misschien komt er nog een klein slotoffensief. Ingooit ter hoogte van de cornervlag. Ja, Van der Venne denkt het is een corner. Legt hem daar neer, maar dat is het niet. Ingooi voor RKC. Echt naast de cornervlag praktisch. Mulder en Duits maken zich kwaad langs de zijlijn. Beklagen zich dan weer niet bij de Vida Official. Heeft allemaal genut meer. Het is nog 2,5 minuut. Verre ingooi van Castillo. Of komt Held die bal erop eisen? Ja, Held komt die bal erop eisen. Ja, het is allemaal extra tijd. Held wil die bal ook niet hebben. Die zal wel nat zijn. Schiet hem meteen. Ze krijgt toegegooid over de boarding heen. En nu een lange bal. Kijken waar die komt. Die komt best ver. Kramer kan hem niet doorkoppen omdat Chiweon goed voor zijn man komt. Posma trekt de bal daar naar binnen. Moet dan in één keer helemaal achteruit. Omdat Bamba daar hoog druk zet. Ja, dat is niet best. Van Os nu. Lange bal naar voren. Kan daar iemand koppen? Van Held staat daar wel. Glijdt daar weg. Bakboord krijgt de bal met heel veel geluk voor zijn voeten. Maar wordt dan naar beneden gehaald door die Chiweon. Dat moet ook een kaart zijn, scheidsrechter. Trekt hem gewoon met 2 handen naar beneden. Maar de scheidsrechter gaat hier geen kaart voor geven. Het is echt bijzonder wat hij laat zien. Hier kan je gewoon heel duidelijk geel vergeven. Ja, het maakt niet heel veel uit. Die Chiweon staat niet in scherp. En voor de wedstrijd ook niet. Het is nog 1,5 minuut. Maar je moet hem eigenlijk gewoon geven. Want hij probeert de bal niet eens een beetje te spelen. Hij probeert gewoon de aanval van RKC eruit te halen. Het is een hele smerige overtreding. Van Kaam achter de bal. 1-mansmuur. Die bestaat uit Bamba. Die Neudel heeft die muur ook gepositioneerd. Nog 1 minuut 30 op de klok. Gaat RKC weer in de laatste minuten toeslaan. Het zou het zijn. Rechterhandje de lucht in. Van Kaam voor de goal genoeg beweging. Helpt. Kramer ook valt op met de tweede paal. Hoenek komt daar weg. Gaat hij over de achterlijn? Nee, kan met binnen worden gehouden door Chouéon. Dat is jammer. Rijkers kan er weinig druk op zetten. Niemand in de buurt. Dus uiteindelijk de lange bal naar voren. Maar helpt wel op tijd terug. En dan gaat hij de lucht in. Dan komt hij op Postma terecht. Dat is goed gedaan van Help. Castillo nu. Lange bal richting Van der Venne. Die komt niet aan. Dan moet Bakboet hier achterin opletten. Maar met een strakke bal terug richting Van Os. Levert dat geen probleem op voor de defensie van RKC. Nog 40 seconden. Maar goed, afgelopen vrijdag gebeurde het ook in de absolute slotseconde. Dus zolang er niet gefloten is, zal RKC misschien nog in een gelijk spel geloven. Dat zou echt een hele wereld van verschil zijn in Tilburg. Lange bal richting Kraan wordt doorgekopt. Maar Van der Venne kan er uiteindelijk niks mee. Bal gaat over de zijlijn. Die zal met een tweeën nog even wegtikken. Of moeilijk gaan doen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee wat El Alouche dat doet. Had daar wellicht meer tijd kunnen rekken. En nu nog wel 15 seconden. Van Gelderen, alles en iedereen. Van RKC schudt als ze naar voren moeten. Lange bal richting Kramer. Die wordt daar vastgehouden. Krijgt geen overtreding mee. Kan niet koppen. Afvallende bal krijgt hij wel. Richting Help. Wil hier wel breed spelen, maar er staat niet echt iemand. Ja, Van der Venne wordt niet noodzakelijk breed gestuurd. Van der Venne met een voorzet. Wordt daar tegen de rug aangeschoten. Komt nog wel bij Kramer terecht uiteindelijk. Hoek van de 16 is het allemaal. Kramer met de rug naar zijn goal. Randje 16 is het bakbord die daar niet kan uithalen. Dan verdwijnt die bal in de voeten van Dylan Heudel. En is daar het eindsignaal van de scheidsrechter die misschien wel de slechtste man van het veld was. Uiteindelijk geen hele grote beslissingen fout gedaan, maar heeft gewoon echt niet goed gefloten. Maar goed, dat is niet de reden waardoor RKC verliest. Dat kwam door een knullig eigen doelpunt van Roemeratu naar een goed aangesneden corner van Dodeman. De rode kaart voor Uneke, dat biedt weinig perspectief voor aankomende zaterdag. Als RKC het om 4:30 opneemt tegen Willem II met een 0-1 achterstand dus. Richting Tilburg en ook de beste speler, kun je misschien wel zeggen. In ieder geval de beste aanvaller van RKC, Jesper Uneke, moeten ze daar gaan missen. Het zal misschien wat minder spannend worden dan vooraf gehoopt aanstaande zaterdag. Maar mocht RKC daar snel op voorsprong komen, dan kan het nog wel een heel interessante wedstrijd worden. Maar voorlopig lijkt de favoriet Willem II te doen wat het moet doen. En dat is in ieder geval winnen.
0: Het blijft toernooivoetbal, Vlinders. We houden de hoop erin. Zoals Vlinders zei, aankomende zaterdag om 4:30 de wedstrijd Willem II tegen RKC. En dan natuurlijk vanuit Tilburg. Ook daar zijn wij live bij met verslag. Ik ben er nog niet bij, dus Vlin, ik zeg jou voorlopig even gedag. En ik hoop jou... Dan hoop ik jou volgende week weer te spreken. Maar dat gaan we meemaken. Ik ben in ieder geval... dus jij bent de zaterdag weer, ik ben de vrijdagavond weer. Maar dan met mijn reguliere programma en geen voetbal. Maar dan gaan we het hebben over het Lollipop Festival in Zaltbommel. Wat ik ga doen, ik ga de muziek instarten. En dan ga ik heel snel mijn koptelefoon uitpluggen en uitloggen en overdragen aan Arno. Want ja, Arno en Mirabel, die willen gewoon graag verder. Flynn, tot volgende week.
1: Houdoe.

0: De Pumas, mijn gouden hart. Nou, het is geen gouden hart, vers 7 avond.
1: Tot 10 uur vanavond is dit Arno & Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.
0: Ja, ja, we mogen. Arjan, bedankt voor de vorige drie kwartier sowieso om de wedstrijd ergens in Walwijk tegen Willem II te verslaan, samen met Finn. Het is een beetje minder goed afgelopen natuurlijk. Het werd 0-1. Jammer, jammer, jammer. Maar goed, zaterdag de revanche, hopelijk in Tilburg wel. En ja, ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Goed, laten we hopen dat we volgende week ook nog voetbal hebben. Dan zit echt een zenuw steeds erin. Hey, Arjan, bedankt. Ik wens jou een fijne avond. Of blijf je nog even langs, even kletsen.
2: Even hangen.
3: Nee, als jij me weg blijft, dan ben ik weg, hoor.
0: Dus nee, hoor, nee.
3: Ik misschien denk van, ik blijf nog even hangen.
0: Ja, ik moet de nieuwe stoomster even vinden.
3: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
0: Die had jij meegenomen, hè?
3: Ik heb hem niet meegenomen, is een groot woord. Maar hij is uitgekomen om 6 uur is hij gereleased. En vooruitlopend op het nieuwe album wat uit gaat komen.
0: Ja.
3: Ja, ik weet nu of ze Hackney Diamonds kunnen overtreffen met het nieuwe album. Maar mannen van in de 80 die dan nog zo'n album neer gaan zetten.
0: Ja, waarom niet?
3: En de vraag is natuurlijk van, gaan ze nog ergens live optreden?
0: Ja, ik ben ook benieuwd. Ze zouden niet meer gaan toeren, hè? Want Keith Richards die wou niet meer. Dus die vond het allemaal
3: mee. Nee, maar als je een nieuw album uitbrengt en dan ja, zou je toch zeggen van een paar concerten. Wembley. Ja. Dat verwacht ik niet. Nee. Misschien toch een Wembley of een in New York of wat dan ook. Ja.
0: Zou zomaar kunnen.
3: Ze zijn er oud en gek genoeg voor, Arno.
0: Oud en wijs genoeg ook, hè. Ze hoeven er niet meer voor de poen te doen, hè? Nee, toch?
3: Dat lijkt mij niet.
0: Nee, dat hebben ze niet goed gedaan. Dus, maar goed, leuk. We gaan hem zo meteen draaien. Maar we gaan er tot 10 uur toch nog een leuke show van maken. Oh ja, ja zeker. Oh ja, Supertramp, altijd mooi.

0: Ja, het einde is het mooiste, hè? Dat oeh, yeah. Lekker. Heb je nog van de platen van Supertramp in je kast staan, Arjan?
1: Nou, ik heb sowieso niet zo heel veel vinyl. Oh. Ik heb denk ik een metertje of 4.
0: Ja.
1: En dus, vergeleken met volgens mij wat jij thuis hebt staan, is dat beperkt. Maar nee, daar zit geen Supertramp tussen. Nee. Dat geef ik eerlijk toe.
0: Okay.
1: Nee, weet je hoe dat komt?
0: Geen idee.
1: Die hebben mijn dochters gejat.
0: Oh, vandaar. Die had je
1: die gingen het huis uit. En opeens was mijn platenverzameling nog maar een kwart van wat het was.
0: Okay.
1: En ik was vorige week bij mijn dochter. En die wou een nieuwe plaatspeler hebben. Dus ik heb voor haar een plaatspeler gekocht. Uh-huh. En die had netjes geïnstalleerd en dergelijke. En ik kijk in die kast en ik denk bij mezelf...
0: Hey.
1: Daar staat mijn hele jeugd.
0: Ja. Maar je hebt ze wel goed opgevoed.
1: Ja, nee, ik heb ze goed opgevoed. Nee, absoluut. Ja. Ik heb nog wel thuis staan, maar dat is dan met name nog wat albums die ze zelf toch al hadden. Dus ja, dat zijn de usual suspects, zeg maar. Hè. Dus die iedereen heeft. Dark Side of the Moon, dat soort albums. En ik heb nog wat obscure albums staan. Ik heb ooit eens een keer van iemand een hele bak met platen gekregen. Uh-huh. Die echt je grootste vijand nog niet cadeau wil doen.
0: Oh.
1: Maar ja, ik gooi ze niet weg.
0: Benieuwd, we zijn wel heel benieuwd.
2: Daar waren heel nieuwsgierig.
1: Ja, echt van die hele foute Duitse blaasmuziek.
0: Oh, Heino en zo.
1: Nee, was het maar Heino.
0: Oh,
1: nee,
0: was het maar Heino.
1: Nog erger.
2: James
1: Overlast. Ja.
0: Ja, daar heb ik ook gewoon een paar LP's.
1: Ja, nee, maar leuk. echt ja. Nee, ik draai niet zoveel van vinyl af. Ik ben wel wat digitaal.
0: Je bent een streamer.
1: Dat ook weer niet.
0: Oh.
1: Maar ik heb gewoon op mijn werkkamer heb ik mijn mengpaneel staan. En daar zit alles digitaal aan.
0: Aha.
1: Dus ik heb dan een soort eigen privé radiostationnetje thuis.
0: Ja, het staat allemaal op de HDD of op de SDD.
1: Dat staat allemaal inderdaad op mijn solid state hard disk. Ja.
0: Makkelijk, hè.
1: Ja. Hey, maar je had net Supertramp. Toen maakte je even de opmerking van misschien gaan ze nog wel optreden. Maar dat is wel typisch zo'n bandje waarbij mensen denken van die coverbandjes. Er zijn er genoeg van die coverbandjes die dan, ik noem het expres denigrerend, coverbandjes die het uitbrengen. Die het naspelen, ook in de theaters.
0: Uh-huh.
1: Ik heb gekeken naar het programma van Theater Leest volgend jaar. Uh-huh. Volgens mij hebben ze ook iets van 10 coverbandjes of zo geprogrammeerd staan. Wat vinden jullie nou van coverbandjes?
2: Sommige goed en een aantal ook dan denk ik, nee.
0: Nou, soms is het hem net niet. Wij zijn naar Fortune en Sons geweest. Ja, die waren goed. Die vind ik beter eigenlijk dan de Creedence zelf. Maar ik ben ooit een keer, net na coronatijd, ook in de lees geweest. Dat was een Amerikaanse soort Creedence Clearwater Revival band.
1: Ja.
0: Heb ik er opnames van. Nou, die vond ik niet zo geweldig. Maar goed, die stond helemaal aangekondigd van nou, dit is bijna het origineel. Nou vind ik, die band die wij geïnterviewd hebben, beter.
1: Ja.
0: Maar goed, coverbandjes, ik vind de Bee Gees, die ben ik ook een keer, vind ik fantastisch. Ja, de Beach Boys vind ik fantastisch, maar... Als er zo'n Supertramp coverband is, dat is het dan voor mij net
2: het moet er niet. Of het moet er echt op lijken.
0: Ja, maar
2: of het moet
0: echt
2: gewoon
0: lijken.
2: Een soort tribute zijn van de band. Dus dat het er niet op lijkt, maar dat je gewoon
1: Ik vind als je als band een nummer speelt... Gewoon zo ik naar kijken, in mijn mening. Als je een nummer speelt van iemand anders... en je geeft daar je eigen invulling aan... dan vind ik het mooi.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb natuurlijk ook wel mijn programma in altijd een coverplaat. En dan heb je uitvoeringen die net afwijken van het origineel. Die vind ik over het algemeen mooi. Dus gewoon de artiest nadoen vind ik gewoon minder. Maar wat ik jammer vind... Ik vind dat die... Ja, dat is de volgboek met die coverbandjes.
0: Uh-huh.
1: En dat gaat een beetje ten koste van de...
0: Gewone bandjes.
1: Gewone bandjes.
2: Ja, en het echte theater.
0: Ja,
2: het theatergezelschap. Ik heb wel, want ik ben dus een paar weken terug naar de Beach Boys Best geweest. In de Leest.
1: Ja.
2: Die kaarten had ik geboekt voordat ik wist dat ze meededen met Battle of the Bands.
1: Ja.
2: Dus het kan best zijn dat wat er nu dus inderdaad in de Leest staat... Want ik heb het nieuwe programma ook bekeken. Dat die straks mee gaan doen met dat programma.
1: Ja.
2: Dus dat,
1: En we gaan niks aan de hand van de programmering van de Leest, hè? Want het is gewoon heel populair.
2: We hebben een hele tijd terug, of een aantal maanden geleden, hebben we Mark in de studio gehad. Die dus de productie deed van dat Wham Mania.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb ik nog een paar optredens meegelopen. Die klinken totaal niet als Wham. Maar de sfeer is wel, ze zetten het eerste nummer in en heel de zaal gaat uit zijn dak.
1: Ja.
2: Maar die willen dus niet lijken als, niet klinken als Wham. Maar die hebben wel de sfeer. En dan denk ik, dat is het leuk.
1: Ja.
2: Ja, dus...
0: Goed.
2: Dus
0: okay, we gaan een plaatje draaien, want zometeen is het natuurlijk alweer...
2: Gaan we alweer boodschappen doen meteen.
0: 9 uur, en dan staat de Jumbo,
1: de
0: Lidl en de dingen weer klaar natuurlijk. Hè. Dat moeten we niet hebben. Nou, dat vind ik mooi, jongens. Ik ben een beetje Fleetwood Mac fan, een beetje veel. En hier spelen Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood mee. En ja, Lindsey Buckingham, misschien gaat hij toch wel iets op plaats zetten. Alleen dan moet er eigenlijk iemand van Fleetwood Mac bij, want dan is hij beter. Ik vind hem solo niet zo goed. Hier is Marley.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit, die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Tot 10 uur vanavond is dit Arno and Friends. Met Arno van den Meerakker en Mirabel Gruijs.

0: Ja, ja, lekker deze. I Can Sleep Without You. Going on the Run, die stond er ook op dat geweldige album. Dit was lekker.
1: Ja, ja, je hebt ze groot... live gezien, hè?
2: Ik heb ze live mogen zien.
0: Aha.
2: Ja, en ja, dat is onvergetelijk. Het was een heel fout. Het was een personeelsavond.
0: Oh?
2: Ja, dat was... daar kwam... de Iering kwam langs. Ilse de Lange kwam langs. En een dame uit Rotterdam, die wou ik de naam niet noemen voordat je haar gaat draaien. Dus een,
0: ja, dus ja een, ik snap je.
2: Ja, ja. Maar die heb ik live mogen zien. En dan gewoon in een zaaltje. En dan, ik denk, met misschien 2000 man in die zaal waren of zo. En dus ik stond echt gewoon voor aan het podium. Ja,
0: kijk.
2: Heerlijk. Kijk,
0: dat was een leuk bedrijfsuitje.
2: Dat was een heerlijk bedrijfsuitje.
0: Ja.
2: Helaas ook niet meer live natuurlijk, hè?
0: Nee, die zijn ook niet meer live. Ik heb ze één keer, ik heb ze één keer live gezien. Toen in de Taxandreal hier nog, lang geleden, hè, was jaren 80. Dat ze hier speelden. Ja. Dus dat is ook weer een heel lang geleden, want de Tax is er ook niet meer. En de Iering is ook compleet niet meer. Hè?
2: Nee, maar we hadden het net over de Leest.
0: Ja.
2: En je kan dus wel een cursus drummen boeken eigenlijk. Dat is een sessie met C.C. Zuiderwijk.
0: Oh.
2: In de Leest.
0: Kijk.
2: Dat is zijn theatershow. En dan gaat hij dus meenemen in de drumtechniek en in het drummen.
0: Mm-hmm.
2: Aanraden.
0: Ja?
2: Ja.
0: Jij drumt ook?
2: Nee, maar ik heb wel zijn drumsticks met zijn handtekening op boven mijn bureau hangen.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Heb jij ze wel eens gezien live? Coördinering Mirabel?
3: Of ja, ik zat net even te kijken. Ja,
2: wanneer ook alweer? Ik ga naar zoveel concerten?
3: Nou, ja. Dit is inderdaad...
0: Ik kan beter aan jou vragen, heb je hier een t-shirt van? Dan zeg ik geweest.
3: Ik heb ze wel ooit gezien, ik zou niet meer weten waar. Het was in ieder geval een kleinere zaal nog ergens.
0: Mm-hmm.
3: Nee, toen had ik sowieso geen geld voor t-shirts. Dus dat is heel jammer.
0: Ja.
2: Maar koop jij van alle bands waar ik ben dan t-shirts?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja. Ja. Sinds een aantal jaren koop ik overal een t-shirt van waar ik naartoe ga.
2: En die draag je dan ook op of heb je die dan netjes in de kast gestapeld?
3: Die heb ik netjes in een bakje. Die doe ik netjes in een bakje bewaar ik.
0: Jij hebt 4 meter platen en Mirabel heeft ongeveer 4 meter.
3: Ik heb 4 van dit soort grote bakken nu met.
2: Ja, grote bakken. Dat is een bak van 50 bij 50 die ze aanwijst ongeveer.
3: Zo, ja.
2: En die heb je nog vol met t-shirtjes dan in cellofaan verpakt en dan met...
3: Nee, want bij concerten krijg je ze gewoon zo naar je toe...
0: geworpen.
3: Dan pak je ze.
2: Ja, maar dan doe je ze niet thuis in een zakje met de datum erop van welke wanneer het concert was.
3: Nee, dat dan weer net niet.
2: Nee, maar ze zijn ongedragen. Dus als je die op de Koningsdag zou willen verkopen, dan kan je zeggen dat is gewoon ongedragen en origineel.
3: Ja.
0: Ja.
3: En achteraf is het jammer, want ik heb ooit een t-shirt gekregen van Ronnie James Dio. In Vredenburg, Utrecht.
0: Ja.
3: En die
0: ja.
3: heb ik aangehad, gewoon wel gedragen. Ook als een stopgemd als slaapshirt. Zaten de gaten in. En dan denk ik nu van... Oei. Dat was jammer.
2: Dat is toch een zonde. Ja.
3: Dat was wel heel erg jammer.
0: Ja. Ja. Ja, ik zou zeggen, ik slaap er met die shirtjes altijd. Dus, maar ja, dat zijn niet van de sterren.
3: Nee, ja, nee deze die heb ik... maar dat is wel jammer, want ik ben bij wel wat concerten geweest... waarvan ik dacht, had ik maar een t-shirt gekocht.
0: Ja,
3: ja daar had ik toen het geld niet voor.
0: Mm-hmm.
3: Dus helaas.
2: Nou, het is same here. Maar dat is dan wel 40 jaar,
3: en soms
2: 40 jaar geleden.
3: Ja.
2: Oh, dat voel ik me oud.
3: Soms probeer ik of er dan nog ergens een t-shirt van die band is. Dan denk ik, nou ja, ik heb hem gezien. Maar vaak...
2: Er zijn van die Chinese webwinkels.
3: Ja, maar die printen het.
2: Ja, natuurlijk printen dit.
3: Ja, nee, maar dan krijg je zo'n plastic wat je op een braderie ziet.
2: Nee, dat hoeft niet. Als je de duurdere kwaliteit koopt, dan...
3: Dan zit het dan netjes.
2: Dan is het wel netjes.
3: Okay,
2: ja, je hebt inderdaad die hele goede koper.
3: Dan zie je gewoon dat het zo'n vierkante...
2: Dan krijg je gewoon zo'n vierkante opdruk en dan heb je zo'n nylon t-shirt aan, zeg maar.
3: Ja.
2: Die heb ik ook. Maar, maar je hebt ook die gewoon wat iets betere kwaliteit.
3: Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk niet het origineel.
3: Nee, het is niet het origineel. Nee.
2: Je hebt het niet gekocht. Nee. Je hebt niet die emotie erbij dat je het gekocht hebt tijdens het concert.
0: Die emotie van het concert.
3: Dus aanstaande vrijdag heb ik Jan al ingeseind dat ik van The Fortunate Sons toch een t-shirt wil.
0: Oh ja, die heb je nog niet.
3: Vorige keer zaten we er en toen was het heel druk daar bij de merchandise.
0: Ja.
3: Dus nu heb ik al gezegd, dan hou even een t-shirt voor me apart.
0: Oké, want LP heb je, de dubbelaar.
3: LP heb ik, ja.
2: Jij kan inmiddels toch wel backstage bij die jongens komen.
0: Ja.
3: Ik ga vrijdag ook even van tevoren even kletsen.
2: Ja, zie je.
0: Ja. Ja, als je er wel bij is, dan wordt het wel geregeld altijd. Dat is altijd wel...
2: Neem je een cameraman mee, Mirabel?
3: Nee, maar... je zou zeggen...
2: Nee, vrijdagavond heb ik, vrijdag heb ik uitzending.
3: Ja, nee, een manlief gaat mee. Dus ja, die... Die moet ik overal. Die wacht braaf, net als bij die Lana Smit. Dan ga ik even kletsen. Want, en hij staat dan even te wachten.
2: Ik, zie, ik heb opeens zo'n beeld voor me van een man die in de lounge zit op zijn telefoon. En dan al 2 uur zit te wachten tot hij wel weer komt uit het concert.
3: Ik weet wel dat ik dan, als ik alleen zou zijn, dan zou ik wat langer blijven hangen. Maar als ik is, dan vind ik het een beetje zonde. Of, ja, lullig gewoon om. Mm-hmm. Om dan heel lang te blijven hangen.
0: Dan, zie je, dan krijg je hetzelfde effect zo als jij met, of ik met mijn vrouw kleren ga kopen.
3: Ja, dan zie je de man buiten
2: dan,
3: op een bankie.
2: Ja. We moeten platen gaan daar. En dan we kletsen het lang. Maar dat heb je hier in Waalwijk. Als ik met mijn vrouw ga shoppen, dan doe ik dat bij voorkeur hier in Waalwijk. Weet je waarom? Uh-huh. Nee. In de grote stad heb je overal van die bankjes staan.
3: Ja,
2: ideaal.
0: Ja.
2: Dus zij gaat de parfumerie in of de lingeriewinkel en ik ga gewoon lekker buiten op de bankje zitten.
3: En al die mannen die zie je buiten, dat is ideaal.
0: Jij gaat lekker zitten.
2: Ja, ik ga mij niet in een lingerie of een parfumeriewinkel zitten.
0: Nee, daar kom ik sowieso maar niet. Maar goed, vroeger had je in Waalwijk had je een zaak en dan zeiden ze, meneer Van der Meer, koffie, boekje. Ja, laat maar komen. Ja. Dat waren de betere.
2: Dat zijn de betere winkels. Maar die heb je bijna niet meer, hè?
0: Nee.

Ja, lekker plaatje, de jaren 70 deze. Glory Gaynor, Reach Out, I'll Be There. En andere Arjant had al aangekondigd, de nieuwe Rolling Stones. Vandaag aangekomen om 6 uur. En uiteraard hebben we hem voor je klaarstaan hier zo. De nieuwe single, album komt in juli uit. Hier is In The Stars en hij is lekker.

Ja, echt een stoomplaatje dit. Au, lekker zeg. Twee nummers op het singeltje, wou ik bijna zeggen. Roofs and Twisted en deze In The Stores. Gewoon een lekkere plaat. Ja, ik zou zeggen, dit kan wel hoor. Dit kan wel. Ja, dit kan wel. Dat het nieuwe album moet komen. Volgens mij 10 juli of zo komt het uit. Dit is Belle K op Langstraat FM.

0: wat hoorde je op het laatst? Fuck it. Ik denk, oh jee, dat
1: oh jee.
0: Kan niet, hè? Van zo'n net meisje, hè? Belleke, hè? Dat nou. Kan eigenlijk niet, hè? Volgens mij was het een beetje losgeslagen dingetje. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dat was gewoon, ja, was leuk.
1: Wel een liefelijk plaatje laten aan het einde. Zodat je denkt, ja, oh.
0: Flap hem er even uit, hè?
1: Ze dus dacht nog net voordat de microfoon uitgaat, doe ik nog even iets van Bels.
0: Doe ik nog even. Ja. Fuck it. Ja, nee, ja goed. Soms gebeurt dat gewoon. Het zou zomaar mogen.
1: Vind ik.
0: Ja. Ja, lekker. We doen als de week nog een beetje erbij zo van. Heb je nog iets spannends meegemaakt tussen vorige week dinsdag en...
1: Vorige week deze dinsdag. Nee, volgens mij was het vrij...
0: rustig.
1: Rustige week. Ik had woensdag was ik in de Lievekamp in Os.
0: Oké. Okay.
1: Bij de voorstelling van Daniel Arends. Dat is volgens mij die Aziatische man. Ja, als je hem ziet, dan denk dat je hem wel kent.
0: Mm-hmm.
1: En die is echt eigenlijk met zijn shows is hij altijd net op het randje, net over het randje. Net echt zodat je denkt, oké.
0: Dit kan wel of dit kan niet.
1: Het valt wel goed of het valt niet goed. Okay. Dus, maar het was wel een heel...
0: Heb je een net voorbeeldje?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee,
0: allemaal over het randje.
1: Nee, dit was allemaal echt... Over het randje. Het schuurde zo wel.
0: Ja, welke is jou het meeste bijgebleven?
1: Ja, weet je,
0: ik ben toch wel heel benieuwd.
1: Ja, het lastige is, die man die staat alleen op het podium en die praat anderhalf uur vol. Mm. En als je dan naar buiten loopt, kan je het eigenlijk meer herhalen. Dus het was natuurlijk de hele show. Het ging wel heel veel over seks en alles.
0: Oh,
1: dus,
0: ja.
1: Dus dat, en de vorige keer ging het over zijn relatie. En, dus het is, ja, ik vond de vorige show niet zo leuk. Mm-hmm. Maar Jeroen die vindt hem geweldig. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik gewoon een keer mee. Maar
0: je mocht met Jeroen mee.
1: Ik vond deze wel heel...
0: Was wel lekker.
1: Wel grappig.
0: Over het randje. Zo heet je de show ook, of niet? Hoe heet je de show? Over het randje?
1: Nee.
0: Oh, nou ja,
1: ik ga lekker op. Maar de internet hier in de studio is een beetje aan het rommelen. Dus
0: is dat zo?
1: Ja, het doet niet zo wat hij moet doen.
0: Oh.
1: Nee, en verder eigenlijk niet. Ja, we hadden het net al over afgelopen zondag de platenbeurs op de parade in Den Bosch.
0: Ja, die voelde een beetje in het water, hè?
1: Waar we allebei inderdaad heen wilden, maar we hadden allebei hetzelfde bedacht van... Ja, met dit weer. Dit wordt hem niet. Nee. Dus, nou, helaas, dan zijn we niet niks gedaan. En gisteren met... dodenherdenking, vandaag bevrijdingsdag ook eigenlijk...
0: niks gedaan.
1: Gewoon
0: niks.
1: Relaxed.
0: Relaxed, ja.
1: Beetje in de tuin gerommeld, dat moet ook gebeuren.
0: Oh ja, die schiet al een beetje op de tuin.
1: Dat was heel mooi.
0: Ja, wordt heel mooi. Is hij al in wording?
1: Hij is helemaal... nu begint alles een beetje eruit te
0: hij
1: bloeien.
0: Hij is klaar in principe.
1: Hij is klaar en nu wordt het bloeiproces komt.
0: Binnenkort een fotootje.
1: Ja, komt goed.
0: We gaan even naar de liefde, the power of love.

0: Nou, dit vind ik zo'n lekkere plaat altijd. Jubel in de nieuws. Het was een wereldster in Amerika. Hier in Nederland deed hij het best wel aardig. Dit was een hele leuke. The Power of Love. En de leukste vind ik altijd Hip to be Square.
1: Ja.
0: Het is leuk om vierkant en een beetje, ja, een beetje hip te
1: beetje,
0: zijn.
1: Ja,
0: een beetje apart.
1: Beetje apart, ja. Beetje dat vind apart. Ik ook wel, ja. Wel een leuke. Ja. Wordt niet altijd gewaardeerd, maar
0: nee. Ik heb ook een LP van Huey Lewis en de Nieuws gekocht. Ja, okay. Die heb ik toen in de grote platenbus gekocht vorig jaar toen hier in Den Bosch.
1: Ja.
0: En ik dacht van ja, ik heb een exemplaar. Geperst in Joegoslavië.
1: Oh.
0: Maar kwamen pas nog een paar tegen. Die waren ook geperst in Joegoslavië. Dus schijnbaar hebben ze daar heel veel van die LP's geperst. En de kwaliteit is dan ook, het is niet hier in Nederland. Maar het, ja, het is wel leuk. Ik denk, ja, hij is leuk.
1: Ja,
0: hij is leuk.
1: Het is gewoon leuk voor de app.
0: Leuk voor de app. En ja. Leuk om een keer te draaien. Dus dan een paar singles op en de rest is gewoon.
1: Ik vond de film Lewis. Erg leuk destijds, Back to the Future.
0: Ja, die,
1: waar
0: zeker.
1: Die, waar die dus uitkomt.
0: Zeker, waren, zeker leuk. Ja, dat waren leuk. Ja, dat waren nog leuke films toen.
1: Ja, misschien een no-nonsense film, waar toch dan wel de spanning in zit. Want je leeft echt wel mee.
0: Ja.
1: En,
0: ja, iets wat niet kan, maar toch gebeurt.
1: Ja, waar toch iedereen denkt, oh, als dat toch zou kunnen, waar zou ik naartoe gaan? Of wat zou ik willen zien?
0: Ja, ja, ik zag ook afgelopen weekend natuurlijk naar de film Michael geweest. En we waren vrij vroeg in de bioscoop en ik maakte nog een fotootje voor de kinderen. Ik zei, we zitten in de bios. Oh, zitten jullie er alleen? Ik zei, nou, wij zijn een half uurtje te vroeg.
1: Ja.
0: Dus we denken, we gaan op tijd. Dan kan ik rustig de auto parkeren. Pak je popcorn, scoren, watertje. En dan gaan we lekker zitten op zijn gemak. Rust. Ja. En niet in de rush, want ik ben altijd zo van het last minute. Dus we zaten daar als een van de eerste in de bios. Ja, en dan komen er altijd om 5 voordat de bioscoop begint.
1: Komen de mensen binnen.
0: Komen de mensen binnen en dan, ik heb een keer weer door. Dus ik maak een fotootje en dan zei de kinderen, nee, hij was helemaal uitverkocht.
1: Ja.
0: Maar goed, er komt geen man meer aan te passen. Alles gaat elektronisch, bliep, bliep, met je telefoon. Het gaat allemaal voor het elektronisch.
1: Waar was je?
0: In Stappengoor.
1: Oké, okay,
0: bij Pathé tegenwoordig, hè. Ik zeg altijd, Euroscoop, maar dat is niet meer. Pathé. Ja, ik was waarschijnlijk ook al een tijdje niet meer geweest. Want ik zeg, kan ik mijn parkeerkaartje afrekenen? Nee meneer, dat moet beneden. Ik denk, fuck, moet ik toch in die rij gaan staan.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, het ging allemaal best wel snel. Dus je kon dan, bliep, bliep, krijg je korting, kun je voor 1 team parkeren.
1: Oh,
0: en daarom ga ik altijd naar die bioscoop. Want als ik in een bos ga, betaal je al 3 euro per uur.
1: Ja, je betaalt, het
0: parkeren is bijna duurder dan de film zelf.
1: Ja, en je kan sowieso niet parkeren daar.
0: Nee, het is altijd een drama.
1: In een stad niet, achter het station ook slecht.
0: Nee, dus de Euroscoop ben je ook binnen een half uurtje. Dus ideaal, altijd was leuk. En dat was ook een voorfilmpje van films, dat ik denk van, oh my god, gaat de jeugd daar naartoe? De Hunger Games.
1: Oh.
0: Ik heb er wel eens van gehoord, maar jonge.
1: Ik heb ze inderdaad, die andere, er zijn er volgens mij al 3 van, of misschien ondertussen al wel meer.
0: Ja, daar wil je niet mee maken.
1: Ik heb ze allemaal gezien en ik had bij alles zoiets van, oké.
0: Okay. Ja, ik ook.
1: Maar ja.
0: Okay. Ja, ik dacht van, nou, daar ga ik niet naartoe. Mij niet bellen.
1: Nee.
0: Maar goed, het was een leuk avondje, het was gezellig en het was, het was druk. Het was gezellig, leuk.
1: En de muziek is sowieso wel goed.
0: Ja, echt, al die hits erin. En die man die Michael Jackson speelt, is zo verschrikkelijk goed.
1: Ja,
0: echt.
1: Het is zijn neef, toch? Het is zijn neefje.
0: Oh, zijn neefje. Ja, hij lijkt er ook wel aardig op. Maar goed, het is eigenlijk een heel zielig iemand, die Michael Jackson. Hij heeft gewoon het beste met de wereld voor. En van dieren houdt hij. En gewoon leuk. En zijn vader was wel een poepiesring, om het zo maar
1: te zeggen. Ja, die was een driller. Echt inderdaad.
0: Maar ik zal niet alles verklappen. Hij is leuk om te zien. Je moet hem gewoon.
1: Ik ga wel een keer kijken.
0: Je moet hem gewoon zien. Als je denkt van, dadelijk is pauze, dan is die afgelopen. En dan komt deel 2, die komt ook nog een keer uit. Ja, die hebben ze natuurlijk al opgenomen. Maar ze hebben hem gewoon gesplitst. Want anders zou die bijna 4 uur duren. Want ja, na Bad komt er nog een aantal albums.
1: Ja, er komt nog van alles.
0: Maar ook hoe dat gaat, de thriller, hoe die daarop opgekomen is. Hoe dat album, dat is fenomenaal. Fenomenaal, die jongen. Echt geweldig. Maar leuk verhaal zit erin.
1: Ja.
0: Nou. Leuk om een keer te zien. Dat was weer een van de betere films van de afgelopen tijd, om het zo maar te zeggen. Over 9:30 op Langstraat FM. Tenacity met een liefdessong, wat ik zeg, maar is het niet.

0: prachtig nummer dit. Ja, ik wil bijna zeggen romantisch. I'm Not In Love. Tense C, die hebben verschillende soorten plaatjes gemaakt. Van wel een beetje gitaren tot minder gitaren. Dit was gewoon een hele mooie plaat, dit.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Even kijken, we hadden het over ook weer.
1: Ja, over van alles. Wij kunnen net zo goed zo'n cabaretier zijn, want wij praten ook in de paar minuten over heel veel onderwerpen.
0: Zeker.
1: Dus dat, nee, we hadden het net inderdaad over het verhaal achter de plaat.
0: Ja, dat is leuk altijd, hè?
1: Dus dat je inderdaad niet altijd... het gaat niet altijd over waar je denkt dat het over gaat. En soms is het gewoon een heel luchtig liedje. Maar dan is het toch gewoon qua tekst heel mooi. Ik heb bijvoorbeeld dat... Van Hold On van Wilson Phillips.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is echt mijn nummer. Dat is gewoon op mijn lijf geschreven. Als ik dat hoor, dan is het mijn... dan moet ik ook echt even... De eerste zin moet ik echt even wat wegslikken.
0: Ja.
1: Omdat ik... dat is gewoon precies van... wat er ook gebeurt. Hou nog even vast en morgen wordt het beter.
0: Wordt het beter, ja.
1: En wat jij ook zegt van de Beatles van Let It Be. Ja,
0: laat het los.
1: Dat is eigenlijk... dat maakt niet uit welke generatie. Dat is altijd gewoon de tip. Van laat los. Maar dat is hetgeen wat dan meteen ook weer het moeilijkste is om te doen. Loslaten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
1: Dat hoor je van iedereen. Van wat er ook gebeurt, laat los. Maak je niet druk, het komt goed. Maar ja, soms heb je toch van die situaties dan... dan is het gewoon heel lastig. Dan raakt het je gewoon persoonlijk. En dan is het lastig. Maar heel veel tips die zijn heel herkenbaar.
0: Mooi is altijd, hè?
1: Ja. Dus dat, en soms is het een verhaal dat je denkt... grappig.
0: Ja. Ja, ja. Ah, leuk.
1: Dus de Beatles die schreven natuurlijk...
0: heel veel nummers.
1: Alles van zich af. We hadden net al even over dat nummer van Help.
0: Mm-hmm.
1: Dat een schreeuw om hulp was van John Lennon naar de band.
0: Ja, eens.
1: En dan weet eigenlijk niemand het. Dus dat was dan volgens mij wel het zuur aan het verhaal. Dat de band dat volgens mij niet meteen door had.
0: Nee. Ja. De plaat en zijn verhaal.
1: Ja, plaat en zijn verhaal. Volgens mij heb je het regelmatig. Ja.
0: Deze komt van het album Let It Be.
1: Yes.
0: Ik heb van het weekend helemaal geluisterd. Prachtig album. Dit is wel een leuke.

0: Ja, lekker dit plaatje. De Beatles van het album natuurlijk Let It Be. Dat nummer, ja. Waar gaat dat over? Hè? Ja, terugsturen. Get Back. Prachtig. We hadden het over de plaat en zijn verhaal. En de plaat die ik wel eens helemaal af heb zitten luisteren in de garage. Dus zei mevrouw, wat ben je aan het doen? Ja, ik hoorde Supertramp. The Long Way Home. Die vond ik zo mooi. Ik dacht, die moet ik even afluisteren. Maar Arjan is ook in de auto naar huis. Arjan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey. Ja, had ook een plaatje dat je zegt van god, daar zit een verhaal bij.
1: Ja, ja. Kijk, je had het net over Get Back. En dat is inderdaad teruggaan naar huis. Nou ja, dat hebben we allemaal wel. Mm-hmm. En ik reis voor mijn werk, reisde ik best wel veel. En dan heb je ook altijd heimwee. Nou, heel veel mensen uit Brabant, die hebben dan natuurlijk Guus Meeuwis net Brabant. Mm-hmm. Als ze thuis zijn. En nou ja, dat heb je ook van Daniel Lohuus. Die heeft ook zo'n plaat gemaakt, maar dan meer in Twente. Gerard van Maasakkers, die heeft dat dan ook weer over het dorp, met name over Nuenen. Mm-hmm. En ik heb altijd een plaat in mijn hoofd dan, als ik ergens ben. En zeker als ik dan weer thuis kom.
0: Ja.
1: En dat is een Oostenrijks plaatje van het bandje. De band heet STS. Er zijn heel veel covers van, dus ik een Nederlandse versie van. Uh-huh. En dat gaat over een artiest die naar de stad is gegaan om daar beroemd te worden en rijk te worden.
0: Oh.
1: En uiteindelijk verlangt hij toch weer terug naar het dorpje. Mm-hmm. Hij kan niet alleen in de stad. Nou ja, ik werk, mijn baan, mijn kantoor staat in Amsterdam. Mm-hmm. En als ik daar kom, dan voel ik mij echt een provinciaal. En dan verlang ik gewoon terug naar mijn eigen dorpje Zuilichem. Mm-hmm. Nou ja, daar zijn geen platen van.
0: Nee.
1: Maar dat gevoel van naar huis willen gaan en de stad willen ontvluchten en teruggaan naar de mensen die je kent, de omgeving die je kent. Ja, dat zit voor mij in deze plaat, in Fürstenfeld van STS.
0: Oké, okay. Nou, dat is een heel mooi verhaal, Arjan.
1: Ja, nee, je begon er zo over. Ik denk van ja, nee, dan bel ik toch nog even in, Arno.
0: Ja, maar dat heb je goed gedaan.
2: Heel goed.
0: Ben je al bijna thuis?
1: ik rij nu mijn dijkje op.
0: Oh, lekker man.
2: Dan moet je even blijven zitten, want even het plaat wel afluisteren.
1: Ja. Ik zet hem op mijn oprit en dan blijf ik van de plaat afluisteren voordat ik naar binnen ga.
2: Heel goed.
0: Ah, lekker man. Hé, hey, dankjewel voor je reactie. We gaan hem draaien voor jou. Yes, oké. Okay. Oh, wacht, dan moet hij natuurlijk wel helemaal gedraaid worden. Ho, want...
2: Nou gaat hij van alles draaien.
0: Hij stond klaar en nou gaan we hem helemaal draaien. Dankjewel, Arjan, voor jouw meedenken en het...

0: Ik hoop dat we jou een geweldig plezier hebben gedaan, Arjan. Ik denk het wel. Jouw plaatje naar huis. Prachtig deze. Van Furstenfield en STS. Ja, het begon een beetje apart, maar het eindigde wel een beetje
1: tempo. Heel vrolijk.
0: Ja, ja. En gewoon aan je schöne schoudplatte. Ja. We spreken ook een beetje over de grenzen.
1: Een beetje in Duits. Ja,
0: ik spreek Ferdi in Duits, zeg ik altijd. Okay, Ferdi in Duits, ja. Spreken je Duits? Ja, Ferdi in Duits.
1: Ferdi in Duits, ja.
0: Ja. Ik groet mijn broeder Heinrich. Dat is helemaal geen Duits, hè?
1: Nee?
0: Nee. Dus, leuk verhaal eventjes. Ah, ja, die kan ik wel even. We waren ooit op vakantie. We hadden in Turkije komen we wel eens. En we zaten in een hotel. Er zaten veel Duitse leute. En we hadden wel een paar bieren op, ja. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ah, dat zijn allemaal Duitsers. Dan gaan we Duits praten. Ja. Dus wij lopen naar die mensen toe. Ik zei, ik groet mijn broeder Heinrich. Zo, hè? Kijk je wel zo. Dus, hij zei, geen Duits. Ik zei, nee. Zij zouden ze in Rijnsmeis. Ja. We voelden zo'n beetje van dat.
1: Dat voorneten,
0: rare Duits. Hij zei, dat is geen Duits. Ik zei, mag je niet juist?
1: Ja.
0: Ik ben Klaus. We hebben gelachen daar.
1: Ja, je had erbij moeten zijn, zoals ze dat
0: juist,
1: al zeggen.
0: Erbij
1: en dan is het
0: zijn,
1: leuk.
0: Dan is het leuk, ja. Ja. Hey, ik ga jou eventjes hopelijk niet emotioneel
1: nee,
0: maken.
1: Nee, het lukt. Misschien,
0: je had hem al gezien, hè?
1: Ik heb hem al gezien. Ik zag het toen ik het aan het vertellen was, zag ik je al zoeken. Dus, okay. Ja, maar hij is gewoon mooi. Hij is gewoon supermooi.
0: Ik start hem met voor je.
1: Ja.

0: Ja. Tijd voor jou. Helemaal. Helemaal. Ik dacht, we draaien hem gewoon helemaal. Ja,
1: hij is echt gewoon... wat ik al zeg, het is altijd zo van... Ja, als je denkt van... waar doe ik het voor? Of waarom zeur ik zo? Of waarom hou ik me eraan vast? Ja, je bent de enige die je eigen shit kan vasthouden of los kan laten.
0: Ja, en je hebt gelijk. Wilson Phillips is direct familie van de Beach Boys.
1: Ja,
0: de leden Connie, Wendy Wilson zijn de dochters van Brian Wilson, het creatieve brein. En lid van de Beach Boys, derde lid, Sienna Williams, de dochter van John en Michelle Phillips van de mama's en de papa's. Dus ze komen echt met de paplepel in.
1: Ja, het zijn echt grote. Wilson
0: prachtige.
1: En Phillips. Dus ja. Dat Beach Boys verhaal, dat wist ik.
0: Oké, goed. Hey, ik ga mijn plaatje instarten waar ik altijd heel blij van word.
1: Oh, heel mooi.
0: Die vind ik steeds mooier worden. En ik ben ook een beetje die LP's aan het verzamelen van de Waterboys. Want vroeger vond ik alleen deze mooi, maar ze hebben zoveel mooie muziek gemaakt. Echt prachtig. Het zit erop. Volgende week zijn we er weer in een nieuwe show.
1: Uiteraard.
0: Dankjewel, maak er een mooie week van. En we zijn er volgende week weer.
1: Yes.
0: Doei.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.

0: Praat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovic, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovic ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

everyone.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen